0: Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en Wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Jasper Schrijver.
2: Ja. Misschien wel de allermooiste dag van de week. Vrijdagnacht met zometeen muziek van Rondé. Eerst zijn dit Gorillaz. Feel good.

zo'n bijzonder appje via de NPO Luister-app. Een appje van Agen. Hij doet iets wat ik nooit van mijn leven zou doen of wat ik nooit van mijn leven zou durven. Maar ik ben wel even heel benieuwd naar dit verhaal. Ik ga Agen even opbellen en ik ben even benieuwd wat erachter zit. Waar het over gaat, hoor je daar Rondé.

0: bij 3FM. Hey Age, ik vind jou een hele bijzondere man. Ik vind het heel bijzonder en ik vind het ook gewaagd wel.
1: Ja, je kan het maar één keer proberen per jaar, dus...
0: Even voor de duidelijkheid. Jij zit op dit moment in de auto. En jij rijdt naar Biddinghuizen. Want Lowlands.
1: 5 minuten staat op de teller.
0: Ja. En je hebt geen kaartje?
1: Nee, ik dacht, ik kijk of ik een kaartje kan kopen of nog ergens kan vinden. En toen hoorde ik jullie op de radio, toen dacht ik, nou ja, jullie zijn van Lowlands 3FM.
0: Dus zeker.
1: Ik kan wel kijken of jullie nog een aanbieding hebben.
0: Oh, of wij kaartjes hebben.
1: Ja, of winacties hebben of...
0: Ja, nee, dat hebben we wel gehad vorige week. Ja, ik heb zelf een bandje die... Ja, ik ga daar ook weer terug. Ik wou zeggen, je mag mijn bandje of zo, dus dat we die openknippen en dat we die zo met een plakje kauwgom ertussen plakken. Maar ik heb hem zelf morgen ook nog nodig. Dus ik kan je helaas denk ik niet helpen aan een kaartje. Maar wat is nu het plan eigenlijk dan? Want je bent er over 5 minuten.
1: Ja.
0: Is je auto dan helemaal ingepakt gewoon met spullen en zo?
1: Beetje, ja. Ik heb een tent ingepakt, hè, want het moet natuurlijk voor Lowlands.
0: Ja. Ben je alleen?
1: Ja.
0: Je gaat alleen... Oh, wat vet. Ik vind het zo stoer.
1: Ik zijn met mensen die ik ken en die kom je altijd tegen. Ja. En het is ook al lang dat ik niet ben geweest. Dus ik dacht,
0: wat
1: ik
0: super.
1: Moet maar eens gaan. Ik ben bijna 50, moet dan weer eens een keertje naar Lowlands.
0: Oh, leuk man. Oké, maar, je ziet soms ook wel eens dat mensen zo stiekem over het hek gaan klimmen. Is dat niet eens voor jou?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee. Ik heb wel andere manieren al gevonden om binnen te komen.
0: Oh, wat dan?
1: Ja, dat hou ik dan lekker voor mezelf.
0: Nee, dat vind ik wel heel spannend dit. Maar waar is het mee te maken?
1: Geef me... Bandjes overnemen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk de truc, hekken klimmen,
0: daar
1: ga ik
0: wel
1: niet
0: aan wagen. Nee, oké. Agen, ik kan je wel iets anders geven. Ik kan je helaas niet blijven met een Lowlands kaartje. Dat spijt me echt onwijs. Sorry daarvoor. Ik kan je wel ergens anders blij mee maken. Ga je morgen naar Major Lazer?
1: Ik denk dat ik heb geen idee wie er allemaal zijn op Lowlands. Ik heb echt geen idee wat er speelt. Ik ga gewoon voor het festival en ik ga het wel zien.
0: Laten wij vlak voor Major Lazer afspreken en dan krijg je van mij een biertje.
1: Nou, als ik dan nog op benen sta, dan...
0: Oké, goed.
1: Als ik je tegenkom, dan drink ik er
0: een. Helemaal goed. Oké, ik wens je een fijn Lowlands, hè.
1: Ja, jij

Cameron with Gum, Kingdom of Fear bij 3FM. Iedereen heeft op een festival één type persoon waar hij echt zo slecht tegen kan. Voor mij zijn dat dus de mensen die midden in een optreden besluiten dat ze met een complete vriendengroep naar voren moeten. Ik was namelijk op Lowlands, ik ga straks ook weer terug en nou, daar gebeurt het natuurlijk gewoon weer. Sta je gewoon eindelijk, goede plek, de artiest begint, iedereen gaat los en dan krijg je een tikje op je schouder. Sorry, mogen we er even langs? Tuurlijk, weet je wel, ik ben de moeilijkste niet. Maar er komt er nog één en nog één en nog één. En het blijkt er een complete vriendengroep achteraan te komen. Allemaal met bier in de handen, want ergens willen ze gewoon vooraan staan. En weet je, misschien ben ik wel gewoon een zeikert, hè. Want er zijn natuurlijk nog veel ergere festivaltypes. Hè? De praters tijdens de favoriete nummers. Mensen die voordrinken bij de wc. Die gast die het halve optreden vult met zijn telefoon voor jouw neus. Of die vriend die 3 dagen lang om de 20 minuten kwijt is. Mijn vraag vanochtend aan jou is heel makkelijk. Ja, welk type festivalbezoeker, waar krijg jij nou echt jeuk van? Wat is jouw allergrootste festivalirritatie? Ik ben heel benieuwd. Je kan hem

0: Heart van Rush bij 3FM. Ja, papam. Zometeen ga ik weer terug naar Lowlands. Heel veel zin in. Maar ja, ik weet nu ook alweer precies dat ik me binnen een paar uur weer heel erg ga ergeren. Want bij mij zijn het dus die complete vriendengroepen die zich tijdens hun optreden langs je heen naar voren wurmen. Maar net vroeg ik aan jou van, ja, welk type festivalbezoeker krijg jij nou echt jeuk van? Wat is jouw allergrootste festivalirritatie? Je kan je irritatie delen via de NPO Luisterapp door te bellen naar 09091336 of even een appje via de NPO Luisterapp. Sophie die stuurt mensen die de hele optreden keihard staan te praten. Waarom heb je €300 betaald voor een kaartje als je vervolgens 3 kwartier over de nieuwe keuken van Lisa gaat praten? Fair enough. Dani stuurt nog die gast van 1,95 meter die 5 minuten voor een optreden begint precies voor me komt staan. Ik ben 1,64, mijn festival bestaat dan alleen uit hun achterhoofd. Cordé, goeienacht.
1: Jasper, ouwe pittenbokser, hoe is het?
0: Kerel. Hey. Wat is jouw allergrootste festivalirritatie?
1: Ja, weet je, als mensen er aan te beuken bier over je heen, weet je, dan denk ik zelf zo irritant. Je voelt als een mondharmonica dient, maar het is ineens zo'n harmonica dient, zeg maar. Je denkt van, zo, hallo jongens, hoe is het?
0: Ja, maar dat is, dat hoort daar misschien ook wel een beetje bij, toch? Ja, oké, kijk, meer van, het is wel irritant inderdaad, ik ben het met je eens hoor.
1: Ja, daarom, weet je, ook back in the 90's, weet je, toen hadden we best wel veel ruimte. Zal ik je vertellen wat ik helemaal irritant vond?
0: Nee.
1: Ik was toen met een meisje, was gewoon aan het flirten en zo. Hij is leuk, foto's maken ook gewoon, weet je, ander maakte foto's van ons, stond gewoon lief bij me en zo.
0: Ja.
1: Probeerde best wel indruk op te maken. Komt er gewoon random een gozer aan lopen, die loopt zweetend af en ik probeerde haar te versieren, die pakte vol op de bek. Gewoon, ik dacht echt zo. Zo, hoe is het?
0: Hij deed dat.
1: Ja, mooi.
0: Heb je een meisje gestolen?
1: Ja, mooi.
0: Wat een kopblokker zeg.
1: Mooi, nou niet te zuinig ook.
0: Ja.
1: Dus gewoon leuk met haar aan het klikken, weet je, lekker dansen en roteren en zo. En gewoon, gewoon leuk met elkaar. En ik kijk, kom gewoon aanlopen, pats. En ik zo. Ik dacht, zo.
0: Oké, wel huilen, man.
1: Ja, dat was een jankbaar verhaal inderdaad.
0: Ja, wat zielig nou. Om je te troosten, het is echt het is een heel slecht bruggetje. Maar daar ben je wel gewend van mij, toch? Of niet?
1: Wat?
0: Slechte bruggetjes.
1: Ja, nou...
0: Oké, ben je er klaar voor?
1: Ja, het is
0: voor het slechte bruggetje. Om je te troosten, hoor je op 3FM heel veel goede muziek.
1: Nou, dankjewel. Daar worden we gelukkig van. Het is geen slecht bruggetje, het is gewoon de waarheid.
0: Heel goed, Cordé, fijne nacht.
1: Dankjewel. Nee, 3FM is de beste, jongens. Dank

Boston. Een instrument heeft geen woorden nodig om een verhaal te vertellen. En voor mij bewijst dat de trompet als geen ander. Misschien ook omdat ik hem vroeger speelde. Hij kan warm en zwoel klinken, soms zelfs een beetje sexy. Maar je kunt er ongelooflijk veel gevoel en verdriet in kwijt. En Kite Man doet dat bewijzen. Sorry, live vanaf Tivoli, nu bij 3FM.

best wel een gekke combinatie dit eigenlijk, hè? Armin van Buuren en Chef Special. Je hoorde Larger Than Life bij 3FM. Met nu de nieuwste Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

in de nacht. En niet alleen de meeste, maar ook de allerfijnste en allerbeste muziek. Want op welk radiostation hoor je deze nou? 3FM.

0: morgen op Lowland staat. Mega Lisa.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: BNN Varen. Jasper Schrijvers.
3: Ja, ik kan niet kiezen en daarom moet jij zometeen de keuze voor me maken. Welke live track wil jij op 3FM horen? Je mag kiezen naar Major Lazer. Dit is Lean On.

dit is de allerleukste hitlijst van Nederland. De Festival Top 1003. Want deze lijst gaat niet alleen om muziek, maar ook om herinneringen. Hè? Artiesten die jij ooit live hebt gezien op een festival. Waar je misschien wel door je enkel bent gegaan in de morspit. Of waar je met tranen vooraan stond. Vanaf 9 uur morgenochtend gaat de lijst weer verder met de allerbeste festivaltracks ooit gemaakt. Je hoort hem op 3FM. Grote kans dat je waarschijnlijk ligt te slapen. Hè? Het is nu toch 3 uur in de nacht. Ik kan me voorstellen dat je morgen om 9 uur niet wakker bent. En daarom wil ik even een kleine pre-party met je houden. En jij mag bepalen welke festivaltrack we nu op 3FM gaan draaien. Ik heb 2 klappers voor je. 2 ongelooflijk fijne artiesten en fijne acts. Jij mag kiezen welke we gaan draaien. Kies

ook fijn hoor. De Editors Papillon live vanaf Pinkpop 2018. Welke wil je horen? Ga jij voor Queens of the Stone Age of toch voor de Editors vanaf Pinkpop? Laat het even weten via de NPO Luister app. Heb ik eerst Jungle voor je.

Kensington, een moment bij 3FM. Je kon net kiezen. Het is over deze hele week de 3FM Festival Top 1003. Vanaf 9 uur gaat hij weer verder. Maar ja, in de nacht heb je niet die hele lijst. Dus ik dacht, laten we een klein beetje een feestje van maken. Je kan kiezen tussen Queens of the Stone Age of The Editors. De stemmen zijn geteld. En oh my god. Ik neem je even mee terug. Naar 2018. Want wat was dat magisch. Pinkpop 2018 stonden de Editors op het podium en speelden zij deze track. Papillon hoor je nu, live vanaf Pinkpop 2018.

Hugo bij 3FM, Jamaica. Daan uit Utrecht stuurt: kunnen jullie iets draaien voor mijn vriendin? Die denkt dat ik al 2 uur thuis ben. Zometeen door je chef de laatste zomer. Krijg een appje van Sophie uit Amersfoort. Ik zit in de nachttrein als iemand die slaapt met zijn ogen open. Ik durf niet meer weg te kijken. En Milan uit Breda die zegt: we zijn net met z'n vieren uit de club gezet. Oké, vervelend. Hier is Prince voor je. En na.

0: nummer Belong Together bij 3FM. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te doen. Behalve je mond houden. We spelen namelijk Zeg je niets, dan win je iets.
1: Hallo?
0: Hallo!
1: Hallo!
0: Eddie!
1: Ja?
0: Hey!
1: Hey!
0: Hoe is ie?
1: Goed!
0: Mooi! Niet schrikken, sorry. Ik word helemaal enthousiast. Maar, Eddie, je zit in het spelletje Zeg je niets, dan win je iets.
1: Zit ik daarin?
0: Ja! Je hebt wel verloren, man. Sorry.
1: Het was al begonnen. Ja, dat wist ik toch niet.
0: Ja, nee, ik was al begonnen. Ja, sorry. Ja. Sorry, maar wel een fijne avond en een fijne nacht.
1: Voor een nice day.
0: Sorry, niet boos worden, hè? Niet boos worden.
1: Ja, als ik het wist, dan had ik gewoon niks gezegd natuurlijk.
0: Ja, maar dan is het te makkelijk. Dan is het te makkelijk.
1: Oké. Ja, nou ja, dom voor mij dan.
0: Hey Eddie, fijne nacht en leuk dat je erbij bent, man.
1: Nou, top.
0: Oké, doei je.
1: Hoi.

Magnetic. De allermooiste nacht van de week verandert langzaam in de allermooiste dag van de week. De vrijdagnacht wordt langzaamaan zaterdag. Ik wens je een fijne dag. Bij 3FM zit je sowieso goed. Zometeen hoor je Jelle Hoffink met de meeste muziek in de ochtend.

0: Sexy. De allerlekkerste manier om op te staan, de vroege ochtend van 3FM. Met zometeen dus Calvin Harris, Olivier Rodrigo, Tepper City onderweg.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jelle Hofvenk. Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM. Zometeen Tempest City, Self-Aware, ook de nieuwe Marshmallow. Another Drink is voor je onderweg naar Calvin Harris.

0: De muziek van Temper City, Self-Aware, hoor je.
1: 3FM.
2: Jelle Hofpenk.
0: Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Je radio staat op 3FM. Gezellig dat je erbij bent. Mijn naam is Jelle. Samen gaan we lekker aan deze zaterdag beginnen. Het is weekend. Het is moeilijk vroeg. Misschien ben je nog wel wakker omdat je of aan het stappen bent geweest, of op Lowlands bent en de radio aan hebt. Of je bent aan het werk vannacht, of je wordt net wakker. Nou, geen zorgen, in beide situaties zit je helemaal goed. Maar ik vind het dan wel leuk om even van je te horen. Dan kan ik een beetje de playlist fine-tunen op jouw muziek, zeg maar. Op jouw stemming. Ik vind het altijd leuk om even van je te horen. Kan via de NPO Luister-app. Ik zag wat in het nieuws. Wij mensen die houden wel van een verkleedfeestje op zijn tijd, toch? We hebben carnaval, we hebben themafeestjes. We zijn dus niet de enige. Ja, of nou ja, onderzoekers van universiteiten in Singapore en Japan die hebben dus kakkerlakken uitgerust met een duikpak met zuurstoffles. Daarmee kunnen die beestjes tot 3 uur onder water blijven. Nou, daarmee zouden kakkerlakken dus nog best wel een belangrijke rol kunnen gaan spelen vanwege hun formaat in reddingsoperaties, nou bijvoorbeeld overstromingen. Want dan kunnen ze onder water, dan kunnen ze er ademhalen, ze zijn veel kleiner, dus ze kunnen er allemaal gaatjes en kiertjes door. De wetenschappers die kunnen kakkerlakken dan dus besturen via elektroden. Hoe dat precies werkt, ik heb geen idee. Maar zij kunnen dan een soort van aansturen of besturen wat die kakkerlakken doen. Een soort cyborg-insecten krijg je dan. En ik ben niet de grootste fan van kakkerlakken. Maar ik vind het toch een beetje zielig klinken of zo. Ik weet niet, ligt dat aan mij? En ik bedoel, wat is dan hierna? Weet je, we kunnen straks kakkerlakken besturen. Krijg je dan cyborg koeien of zo om te controleren waar de kwaliteit van het gras het beste is? Hele rare ontwikkeling.

0: Olivia Rodrigo bij 3FM.
1: You said forever, now I drive alone past your street.
0: Je hoorde driver's license. Het is, ik zei het al, 3FM bijna luistert. Mijn naam is Jelle. Samen gaan we aan deze dag beginnen. Of als je nog aan het werk bent, gaan we je nacht eindigen. Nou, het is een beetje een gek punt in de dag. Maar ik vind het wel gezellig om dat gekke punt samen met jou door te brengen. Ik vind het altijd gezellig als je even van je laat horen via de NPO-luisterapp als je erbij bent. Yvonne die deed dat, die stuurt bijna thuis na 3 weken Gardameer. Nog maar 2 uurtjes rijden als het goed is. En dan de camper verder uitpakken en de was gaan doen vandaag. Heel veel succes ermee en nog een hele fijne rit, Yvonne. Ricardo die is erbij, de wekker is gegaan. Tijd om zo naar de bakkerij te gaan en aan de bak. Leuk, Ricardo, te gaan. Werk ze! Sowieso werkt ze trouwens als je aan het werk bent. En Vivian die is erbij, die stuurt... dagje Lowlands zit er nu definitief op voor mij. Nu lekker in de camper, op de camper, camping. Wat een moeilijk woord. Morgen weer een beetje vroeg het terrein op. Ik ben echt fan geworden van Jet van der Steen. En ik heb eindelijk mijn favoriete band Parcels weer eens live kunnen zien. Zou je een van die 2 artiesten voor mij kunnen draaien? Zal ik het nog beter voor je maken, Vivian? Zal ik ze allebei voor je gaan draaien? Jet van der Steen is voor je onderweg over 6 minuten. Net als Shakira en Burna Boy. Die, die.

goed genoeg op 3FM. Het regent constant. Het kwik daalt weer ver onder de 25 graden. Ik had het net gewoon koud, joh. Het is 13 graden. Dikke trui aan. Overal wolken. Harde wind. Jassen die je in één keer weer overal en ergens vandaan moet toveren. De gele bladeren die vind je langzamerhand al op de grond. Ik wil het niet voorspellen, hoor. Want voor je het weet krijgen we nu echt alleen nog maar kut weer. Maar de herfst komt eraan en de zomer lijkt nu toch wel, nou, een beetje over zijn hoogtepunt heen. Maar wat zijn eigenlijk die iconische dingen van deze zomer? Als ik jou over 5 of 10 of 20 jaar vraag, wat weet je nog van de zomer van 2026? Waar denk jij dan aan? Wat heeft voor jou deze zomer gemaakt? Wat typeerde deze zomer voor jou? Ik vertel je zo wat voor mij dit jaar de zomer zo bijzonder heeft gemaakt. Maar ik ben toch wel benieuwd. Weet je, als jij zo'n verhaal hebt, kom er even mee door. De NPO Luister-app staat voor je open. Ja, en wie weet, hè? Wie weet schrijft er wel iemand een nummer over de zomer van dit jaar. Zoals Bryan Adams dat deed over die van 1969. Hoor je nu bij 3FM.

Olivia Dean bij 3FM, The Hardest Part. Stel je voor, ik zou jou over 10 jaar vragen. Hoe omschrijf jij de zomer van 2026? Wat typeerde hem voor jou? Ik dacht, de zomer is nu qua weer toch wel een beetje over zijn hoogtepunten heen. Sterker nog. Nou, ik vind het gewoon bijna herfst worden. Wat typeert hem nou voor jou? Vind ik leuk om even over na te denken. Toen ging ik ook even over mezelf nadenken. Wat zou die zomer nou voor mij typeren? Het is de zomer dat ik voor het eerst op kamers ging. Wegging bij mijn ouders. Het is dus de zomer geweest dat ik heel veel heb geleerd over wassen, over opruimen, over koken. Wat wil je allemaal nog meer? Schoonmaken. Gewoon überhaupt voor mezelf zorgen. Ik denk dat dat de beste omschrijving is.

Olivia Dean bij 3FM, The Hardest Part. Stel je voor, ik zou jou over 10 jaar vragen. Hoe omschrijf jij de zomer van 2026? Wat typeerde hem voor jou? Ik dacht, de zomer is nu qua weer toch wel een beetje over zijn hoogtepunten heen. Sterker nog. Nou, ik vind het gewoon bijna herfst worden. Wat typeert hem nou voor jou? Vind ik leuk om even over na te denken. Toen ging ik ook even over mezelf nadenken. Wat zou die zomer nou voor mij typeren? Het is de zomer dat ik voor het eerst op kamers ging. Wegging bij mijn ouders. Het is dus de zomer geweest dat ik heel veel heb geleerd over wassen, over opruimen, over koken. Wat wil je nog meer? Schoonmaken. Gewoon überhaupt voor mezelf zorgen. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. Het is ook de zomer dat mijn zus naar Indonesië is vertrokken. Voor een half jaar, voor de studie. Ben ik in één keer verantwoordelijk voor 2 keer zoveel aandacht geven aan mijn ouders. Nee, maar nou ja, het is toch een ding of zo, zeg maar. Dus als je dan mijn zomer doortrekt, dan is het ook de zomer dat ik voor het eerst een verre reis ga maken. Het is ook de zomer dat we elkaar echt ongelooflijk veel hebben gesproken hier. Vind ik gezellig. Ja, nou, dus dat is een beetje mijn zomer. En toen zat ik te denken, wat is die van jou? Vind ik leuk als je dat even laat horen. Dat kan via de NPO Luister app. Of bel even, 09091336. Dan kom je gewoon gelijk hier in de studio uit. Vind ik wel zo gezellig. Wat zijn jouw hoogtepunten van de zomer? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Laten we alvast even een leuk terugblikje maken. Toch een beetje die zomer memorabel afsluiten. Appen! De NPO Luister app staat voor je open. Of bel dus even in, 09091336. Just Jack Steljohn, nu op 3.

Olivia Dean bij 3FM, The Hardest Part. Stel je voor, ik zou jou nu... Nee, ik zou jou over 10 jaar vragen... Hoe omschrijf jij de zomer van 2026? Wat typeerde hem voor jou? Ik dacht, de zomer is nu qua weer toch wel een beetje over zijn hoogtepunten heen. Sterker nog... Nou, ik vind het gewoon bijna herfst worden. Wat typeert hem nou voor jou? Vind ik leuk om even over na te denken. Toen ging ik ook even over mezelf nadenken. Wat zou die zomer nou voor mij typeren? Het is de zomer dat ik voor het eerst op kamers ging. Wegging bij mijn ouders. Het is dus de zomer geweest dat ik heel veel heb geleerd. Over wassen, over opruimen, over koken. Wat wil je allemaal nog meer? Schoonmaken. Gewoon überhaupt voor mezelf zorgen. Ik denk dat dat de beste omschrijving is.

0: Arne Stol, de show op 3FM. Het is, we kunnen wel zeggen einde zomer, toch? We zitten in het laatste grote weekendfestival van het jaar. Het weer is meer herfst dan zomer langzamerhand. Het is bijna september. Ik zeg, laten we even terugblikken op die zomer. Wat typeerde voor jou de zomer van 2026? Als iemand jou zou vragen, over 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 80 jaar... die zomer van 2026, wat typeerde dat voor jou? Nou, laten we daar even eens op terugblikken. Vind ik lekker, toch? Er zijn veel reacties binnengekomen in de NPO Luister-app. Mirjam die zegt, de zomer van 2026 was voor mij de zomer dat ik ging samenwonen met mijn vriend Michael. Thijs die is begonnen met de studie, of die gaat beginnen met de studie. Die stuurt, de introweek was al een hoogtepunt. En Barry, wat was het voor jou?
1: Ja, eigenlijk juist dat ik gestopt ben met mijn studie. En een baan ben gaan, mijn eerste grote mensenbaan heb gevonden.
0: Jij bent gestopt met je studie, jij hebt je eerste grote mensenbaan gevonden.
1: Ja, ik ben afgestudeerd. Ik was klaar.
0: Oké. Ja. Niet dat je er zo klaar mee, of niet dat je er zelf klaar mee was, zeg maar. Je hebt hem gewoon afgerond.
1: Afgerond en vrij snel een baan gevonden. Dus ik zit er nu 2 weken en het is echt topwerk.
0: Mag ik vragen wat je doet?
2: Ik ben projectleider bij snelwegen verbouwen.
0: Projectleider bij snelwegenbouw, dat klinkt interessant. Als in, gewoon iets wat ik, dat klinkt heel negatief hoor, maar gewoon iets wat ik niet zo vaak hoor. Dus ik was even aan het denken wat zou het inhouden. Maar
2: leuk niet vinden.
0: Oké, maar jij zit er pas 2 weken. Dus jij bent niet verantwoordelijk voor het feit dat ik hier, 2 maanden heb moeten omrijden vanwege nieuw asfalt, zeg maar.
1: Nee, het is voor nu nog heel erg veel meekijken en leren in de praktijk natuurlijk.
0: Oké.
1: Dus dat is niet mijn eigen project blijkt.
0: Nee, dan ga ik je nog niet aanspreken op al die werkzaamheden op de snelwegen. Je bent dus begonnen met een baan. Verder, want laten we heel eerlijk zijn, het is toch leuk als je een beetje een leuke zomer hebt gehad. Festivals, vakanties, wat dan ook. Ook gewoon een positieve zomer gehad?
1: Ja, gewoon lekker van het weer genieten. Beetje met vrienden hangen. Natuurlijk afstudeerfeestjes ook weer op meepakken.
0: Dus je hebt optimaal van het leven genoten deze vakantie?
1: Zeker.
0: Super. Nou, werk ze dan in je nieuwe baan. Heel veel succes.
1: Ja, jij ook.
0: Ja, dankjewel. En ik vind het altijd leuk om van jou te horen. Wat typeerde je nou de zomer van 2026 voor jou? Kun je laten weten via de NPO Luister. Vind ik gewoon altijd leuk om te lezen. Zometeen The Killers, Human. Ook Faithless is voor je onderweg. En eerste man. Nou, zijn zomer werd getypeerd door een gigantische tour die nog lang niet op zijn einde is. Harry Styles hoor je nu bij 3FM met

0: is eerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

vind dit zo'n goed nummer nog steeds. Echt niet kapot te krijgen. Jordan the Killers en Human bij 3FM. Zometeen Faithless, God is a DJ. Eerst Still van Karol G en Bruno Mars. Kort nummer, hè? Nee, leuk.

0: voor je meegenomen. Oh, daar word je blij van. Ik ga hem zo meteen aan je voorstellen. Ook Teddy Swims voor je onderweg.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
0: Goedemorgen. De allerlekkerste manier om aan je dag te beginnen is met de muziek van 3FM. Zometeen de 3FM mega hit van Fontaine CC. Marianne komt eraan. Ook Teddy Swims naast Sabrina Carpenter.

Je kan dit dus van heel dichtbij in een heel intieme, exclusieve setting meemaken. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is doen wat je nu toch al doet. Radio luisteren. Je hoorde de 3FM megahit van Fontaine CC, Marianne. En er komt een 3FM exclusive aan binnenkort. Met Fontaine CC. Je kan gratis tickets winnen. Het enige wat je moet doen is het komende week van maandag tot en met donderdag 's avonds naar de avondshow en 3 voor 12 radio luisteren. Want daar worden die tickets exclusief weggegeven. Is je enige kans om ook aan tickets te komen op dit moment.

Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Je luistert 3FM. Gezellig dat je erbij bent. Samen gaan we aan deze dag beginnen. Of als je in je nachtshift zit, dan breng ik je naar bed toe. Gezellig dat je erbij bent. Het is de afsluiter van het festivalseizoen, toch? Het is allemaal, nou ja, het loopt een beetje ten einde. Lowlands is aan de gang. Een beetje het laatste grote weekendfestival wat er nog is. En daarom blikken we met 3FM terug op dat festivalseizoen. Doen we met de festival top 1003. De 1003 beste festival, tracks, anthems, ervaringen. Alles wat je kan bedenken op muzikaal vlak. Van de muziek die je hoort in de rij bij de toiletten. Tot jouw favoriete act die je ooit op een stage hebt gezien.

0: Newman. You are the Feel the Love.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het nieuwe nummer wat ik nu voor je ga draaien, waar ik je graag aan wil voorstellen, heb ik net onderweg hier naartoe even voor je getest. En dit is ideaal om te luisteren als je nu in de auto of in de vrachtwagen zit. Beeld je even in, het gele licht van de lantaarnpalen flitst aan je voorbij. Tankstation na tankstation passeer je op hoge snelheid. En als er niemand om je heen is, dan trap je gewoon net even wat harder door. Dat raampje een klein stukje open, zodat het lekker een beetje door kan wapperen in die auto. Die wind die aan je voorbij raast. Hectometerpaaltje na hectometerpaaltje en de lijnen op het asfalt die schieten aan je voorbij. Dat is hoe deze tune klinkt. Het is zo vet. Nauwelijks te omschrijven, maar als je in de auto zit, geniet ervan. Gooi die radio harder en je snelheid ook. Inge Lapo, Gravity, nieuw bij 3FM.

Spain, je hoorde Jump Around. 3FM op Lowlands. Het kan je bijna niet ontgaan zijn. We zitten midden in het Lowlands weekend. Het, ik denk een van de grootste festivals, zo niet het grootste festival van Nederland. En het lekkere is, je volgt het hier allemaal bij 3FM. Inclusief live muziek. En een van de artiesten die je hier gisteravond live kon horen in de uitzending was Antoon. Die heeft gemanifesteerd dat hij op Lowlands stond. Stond er dit jaar voor het eerst. Riep op Eurosonic Noorderslag begin dit jaar nog dat hij Lowlands in de fik ging zetten. Dat heeft die beste man gedaan. Hij heeft best wel veel harde dance muziek en zo. Maar ik volgde dat optreden een beetje via de radio. En ik kwam in één keer het nummer Tot het Eind van Mij tegen. Oud mega hit geweest. En ik wist niet dat deze man dit in zich had. Maar ik wil dat je toch even

0: gaan.
1: Antoon dus live op Lowlands. Het lekkere is, je hoeft niks van Lowlands te missen als jij er niet bent dit weekend. Want je volgt alles bij 3FM. Vanavond vanaf 7 uur volg je alles weer. Inclusief live muziek en verslag vanaf het terrein.

ochtendhumeur. Ochtendhumeur? Ochtendhumeur, ja, dat is hoe ik het moet uitspreken. Zo, of als je gewoon net niet helemaal scherp bent, zoals ik, dan kun je even alles eruit gillen wat je wil. Ik zei net over sweater weather van de neighborhood. Dat is erg herfstig. Ik moet zeggen, ik durf me nog niet helemaal over te geven aan de herfst. Dus ik dacht, ik zet twee ongelofelijke zomerhits voor je klaar. En dan is de vraag heel simpel, waar zing je liever op mee? Optie A of optie B? Optie A, ja, misschien herken je hem al wel. Als je een paar Spaanse woorden kent, ken je hem sowieso. Anders Nielsen en Salsa Tequila.

Je kan vanaf nu stemmen in de NPO Luister-app. Vind je een bolletje met daarin inderdaad de keuze voor optie A, Anders Nielsen, Salsa Tequila, of optie B, Jody Bernal, Cacique No. Waar zing jij liever op mee? Stemmen nu via de NPO Luister-app. 3 FM. It's Friday then.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Riton en Nightcrawlers worden Friday op 3FM. Je valt midden in de grootste karaoke van Nederland. En de vraag is, waar zing jij liever op mee? Twee ultieme zomerhits. Ga je voor Anders Nielsen, Salsa Tequila of Jody Bernal, Kessie Keno? Je kan nu stemmen via de NPR.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Riton en Nightcrawlers worden Friday op 3FM. Je valt midden in de grootste karaoke van Nederland. En de vraag is, waar zing jij liever op mee? Twee ultieme zomerhits. Ga je voor Anders Nielsen, Salsa Tequila of Jody Bernal, Kessie Keno? Je kan nu stemmen via de NPR.

banden eruit te schreeuwen. Er is toch soms niks lekkerder dan dat. Je had de keuze uit Anders Nielsen, Sal Zetteke, ja, of Jody Bernal, Kessie Cano. Ik dacht nog even één keer lekker zomer op je radio. Nu kan het geen kwaad om een beetje warmte te manifesteren. Op de winnaar is gestemd onder andere door Leon, Thijs, Linda, Josephine, Corné en Jesse. Het lekkere is, als je een paar woorden Spaans spreekt, kun je hem al heel makkelijk meezingen. Het is de vroege morgen van 3FM met Anders Nielsen en Sal.

vindt het verschrikkelijk. Maar wat je niet kan ontkennen is dat ze wel ontiegelijk in je hoofd blijven zitten, toch? En toch heb ik dan altijd zin om even het origineel op te zoeken. Om even te kijken hoeveel het nou verschilt met die nieuwe versie. Heb ik ook met het nummer van Anita Ward, Ring My Bell.

Beth Nyhor en je hoorde Drive Safe op 3FM. Zometeen muziek voor je van Chapel Roan. Hot to Go is onderweg. Ook Jax Jones, You Don't Know Me ga je horen. En nu de Three Doors Down.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer: vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog, tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: extra ondersteuning van je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up, vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseur...

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 8:30. Summer live op Lowlands. 3FM. NTR. Jelle Hofvink.
2: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM. Zometeen Nothing But Thieves. Baby Cool is voor je onderweg. Ook zomerse klanken van Jonas Blue, Edge of Desire. Na Jax Jones en Ray. You Don't Know Me.

Het is zaterdagochtend, je luistert 3FM, mijn naam is Jelle. En samen gaan we deze vroege, vroege zaterdagochtend beginnen. Het is vroeg, heb ik dat al gezegd? Nee, ik vind het lekker dat je erbij bent. Maar ik vraag me ook een beetje af wat je al zo vroeg wakker doet op zaterdag. Ik vind het sowieso altijd gezellig als je gewoon even je meldt in de NPO Luister app. Samen gaan we namelijk aan deze dag beginnen en dan help jij mij de ochtend door. En dan kan ik jou weer met muziek de ochtend door helpen. Dus pak de NPO Luister app er even bij als je erbij bent. Sowieso zit je qua muziek goed hoor. Zometeen James Hype en Miguel de Rosa. Ferrari komt eraan, ook Alex Warren voor je onderweg. En nu een band en ik ben zo blij dat ze weer terug zijn. Hun vorige album was echt insane goed. Live zijn ze insane goed. Ik zou willen zeggen beste rockband van onze generatie. En wat we tot nu toe van dat nieuwe album hebben gehoord. Och. Och. Je weet dat het een goed album wordt toch als je reactie och is. Dit is zo goed en die gitaren zijn weer helemaal terug. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves op 3FM met Baby Cool.

En Nicky Della Rosa, je hoorde Ferrari. Ik zocht een goede manier om dit te zeggen. Die heb ik niet gevonden, dus ik ga het zo doen. 3FM hartje festivals. En festivals hartje 3FM. Daarom volg je Lowlands volledig bij 3FM. Vanavond vanaf 7 uur. En deze vrouw die staat dus...

0: Sam Smith, you're the ledge bij 3FM. Morgen, mijn naam is Jelle. Je hoort me op de plek van Anand Verboom. Die zit hier normaal gesproken. En ik dacht, laat ik de vraag eens stellen die hij normaal gesproken ook stelt.
1: Werken of weekend?
0: Laten we heel eerlijk zijn, het is best wel vroeg op deze zaterdagochtend. En de vraag is dus, ben je al wakker om te werken? Of heb je lekker weekend? Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Je kan het even laten weten via de NPO Luister app. Daar vind je een polletje waar je het in kan laten weten. Dat zei ik net ook al. Ik val in herhaling. Nou, in elk geval de NPO Luister app. Pak die er even bij. Laat het van je horen. Vind ik altijd gezellig. Zometeen Panic at the Disco. High Hopes. Ook Mary J. Blige is voor je onderweg. Na de nieuwste van Shanna Spyro. Dit is Great Expectation bij 3.

0: Panic at the Disco, you're the high hopes op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Anand Verboom. En ik dacht, ik stel de vraag eens die hij ook normaal gesproken stelt.
1: Werken of weekend?
0: Ja, werken of weekend.

ben jij momenteel al wakker. Het is 6:30 op zaterdagochtend. Als ik niet aan het werk was, had ik normaal gesproken nog lang uit in mijn nest gelegen. Zeker nog 3 keer omgedraaid. Dus ik was wel benieuwd. Ik studeer journalistiek. Ik was toch wel even benieuwd. Een soort van opiniepeiling. Wat doet Nederland nou op dit moment? En Riette die is er ook voorbij. Die zegt goedemorgen. Toby die zegt team weekend. En Lisbeth die is team werk. Die mag weer als orderpicker aan de slag om pakketten klaar te leggen. En Jozef.

Werken of weekend? Het is eigenlijk heel simpel. De vraag was, waarom ben jij momenteel al wakker? Het is 6:30 op zaterdagochtend. Als ik niet aan het werk was, had ik normaal gesproken nog lang uit in mijn nest gelegen. Zeker nog 3 keer omgedraaid. Dus ik was wel benieuwd. Ik studeer journalistiek. Ik was toch wel even benieuwd. Een soort van opiniepeiling. Wat doet Nederland nou op dit moment? En Riette, die is er ook voorbij. Die zegt goedemorgen. Toby, die zegt team weekend. En Lisbeth, die is team werk. Die mag weer als orderpicker aan de slag om pakketten klaar te leggen. En Jozef.

0: is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Scottish voor de Sofa King bij 3FM. Het weer vandaag is zo Nederlands als het maar zijn kan. Vanochtend is er nog wat kans op regen, vooral in het westen en noorden van ons land. In de middag wordt het wat aangenamer en is er dus zelfs kans op zon. Al wordt het niet warmer dan 20 graden. In de avond wordt het wel lekker droog hoor. Dat is wel lekker perfect weer om met een festival vanuit de auto te volgen bijvoorbeeld. En laten we daar dan overdag al mee beginnen toch? Vanaf 9 uur gaan we verder met de Festival Top 1003. De 1003 beste festivaltracks ooit. En het is lekker, want deze, die staat ook in die lijst. Moet je nog wel even op wachten, dus ik dacht ik geef je alvast even een voorproefje. Even vooruitblikken. Coldplay en Avicii. A Sky Full of Stars bij 3.

0: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
1: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voodoo.
3: Aldi.
6: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF, tegen kanker voor het leven.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert. Vandaag om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Hey, goedemorgen. Het is 1 minuut voor 7. Zometeen de weekendochtendshow van 3FM. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK... naar een 2e plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM. Sterk.
13: stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
16: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert vandaag om 19:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
21: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Lowlands beleef je het hele weekend met...

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Goedemorgen.
1: Hey.
0: Bonjour. 3FM staat aan. Het is 10 minuten over 7. Obi hier op je radio.
1: Ben je lekker wakker geworden?
0: Zaterdag 22 augustus 2026. Mocht je wakker worden en denken, waar de fuck ben ik beland? Daar dus. Ik ga ervoor zorgen dat je heerlijk opstart met de meeste muziek van heel Nederland. Ik ga Role Model voor je draaien zometeen. Chumba Wamba komt eraan. Paramore, Bruno Mars, Stromae. Kijk, muzikaal gezien. Perfecte ochtend, nu al. Ga weer. Ja, het kan nog eens beter worden. Maar volgens mij gaat het wel gebeuren vandaag. Ik heb het ook wat nodig. Want vandaag is een belangrijke dag voor mij. En voor mijn vrienden. En voor mijn kat. Vandaag is het feestje van mijn kat, Pablo. Hij is oranje, tikkeltje dikker. Vooral heel erg lui. Hij ligt altijd in de vensterbank aan de voorkant van het huis. En hij is 12 geworden afgelopen donderdag. En ik vier dat elk jaar. Dat is een soort traditie geworden onder mijn vrienden. Dat doe ik al jarenlang. En dan geven we net iets te groot feest voor zijn verjaardag. Dus die van mij vier ik niet, maar die van mijn kat wel. Dus vanavond staat de hele tuin vol, in de hoop dat het droog is. Staat er een enorme kan vol met bier en wijn. En staan er vrienden van mij allemaal plaatjes te draaien op de DJ-set die ik hier stiekem van werk ga meenemen. En dan vieren we het feit dat hij 12 is geworden. En ik begin toch ook langzaam aan een beetje te bedenken, zou dit de laatste verjaardag van mijn kat zijn? Ik bedoel, 12 jaar, het is, ja, er zijn katten die worden 31. Er zijn ook katten die worden, zeg maar, 6. Dus er is geen bel op te trekken. Ik ben al lang blij dat hij de 12 heeft gehaald. Maar dat is vanavond. En ik zit ook nog wel echt een beetje in de stress. Want ik moet nog cocktails maken. En ik moet nog naar de supermarkt. En het huis is eigenlijk nog een beetje een bende. Er moet allemaal nog geregeld worden. En ik moet nog hapjes maken. En plaatpizza's. En de supermarktbezorging komt nog. En daar zit er nog niet de kratten bier bij. Want die doen ze niet bezorgen. Ah, man. De feeststress is real. Dus ik heb bedacht dat ik straks ben ik om 10 uur klaar met werken. Dan ga ik eerst gewoon even lekker naar de bakker een broodje eten. En daarna ga ik alles eens tackelen dat er nog moet gebeuren. En ik werd vanochtend toch ook een beetje wakker met de gedachte, ja, degene voor wie het feestje is, die boeit het eigenlijk allemaal gereed.

Magnetic hoorde je bij 3FM. Een hele goede morgen en de ochtend her en der nog buien. In de middag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 20 graden vandaag. En dit weekend rijden ze voor het laatst Formule 1 op Zandvoort. Max Verstappen die begon niet bepaald alsof hij zondag met een gouden afscheidsboek naar huis gaat. De enige training werd die 11e en dan vanmiddag om 12 uur is de sprint en om 4 uur de kwalificatie. Ik kreeg net een berichtje van mijn vriendin. Een hele goede vriend van haar, die had een masterplan bedacht. Die moest gaan werken in de paddock. En die zou daar dan achter de bar staan en biertjes stappen voor mensen. En die had nog gezegd, joh, ik weet, je krijgt zo'n accreditatie om je nek en daarmee kun je eigenlijk overal komen. Want dat moet ook als je daar werkt. Dus zijn plan was, hij gaat 1 dag werken. De volgende dag meldt hij zich ziek. Dan gaat hij in zijn werkoutfit met dat pasje daarheen. Kleedt hij zich om in een wc en dan gaat hij gewoon ergens in het gras liggen kijken. Dat was zijn masterplan. En heel eerlijk, ik dacht, ach, en terecht ook. Als je heel erg fan bent van de Formule 1, pull die move, kan jou het schelen. Is toch ook oké? En nu hebt ze net dat hij echt ziek is geworden. Oh, zo stom. Och, wetenschap, jongen. Ja, ik ga je naam niet noemen, want dadelijk ga je het alsnog proberen. Pakken ze je. Hey, en vandaag natuurlijk de 3FM Festival Top 1003. Dat is lekker wakker worden. Vanaf 9 uur gaan we weer door met de lijst. Dit is een mooi verhaal bij het opstaan. De burgemeester van Coa in Italië, van dat meer, weet je wel. Die is een paar weken terug door een e-bike van zijn sokken gereden. Dat is echt een minuscuul botsinkje. Hij had geen schram. Toch heeft hij nu besloten dat alle fietsen verboden zijn in Como. Dan ben je ook een mooie burgemeester, hè? Ik heb me tegengestoten tegen de kledingkast. Niemand mag meer een kledingkast hebben. Je neemt maar een rek, jongen. De buurman maakte veel herrie. Alle Bluetooth speakers. We doen ze vanaf nu in de ban. Ik denk dat ze beter hadden kunnen verbieden dat die burgemeester nog over straat mag. Dan kan hij ook niet aangereden worden, toch? Oh! En goedemorgen, 3FM staat aan. Dit is de nieuwste van Role Model. Wat een goed liedje. High Hopes 3000.

ochtendshow van het weekend. Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings, hoorde je. Goedemorgen, Obi. Ja, er zijn twee plekken waar je ongegeneerd keihard mag meezingen. Volgens mij dus onder de douche en in de auto. Het probleem is wel, je moet een beetje goede muziekselectie maken. Want met het oeuvre van Billie Eilish kom je ook niet echt ver als je wil gaan blaren. Zet een ideetje in voor een playlist. Ik zal je investeren. Mag ik er ook gelijk een duit in het zakje doen? Wheatus met Teenage Dirtbag. Walk the Moon, Shut Up and Dance. Kan je ook keihard op meeschreeuwen. En op deze van Paramore. Still into you bij 3FM. Morning.

0: word zo vrolijk van Bruno Mars en On My Soul. Ik vind het zo... Goedemorgen, met liefde draai ik die voor je op 3FM. 8 minuten over 7:30. Een nieuw fenomeen na looksmaxen. Ervoor zorgen dat je er zo goed mogelijk uitziet. En softmaxen. Proberen de perfecte huid te krijgen of zo. Dan heb je nog moneymaxen en heel veel geld verdienen. Nou goed. Mannen zijn tegenwoordig aan voicemaxing begonnen. Dat betekent dat ze online oefeningen doen om hun stem lager te krijgen. Omdat een diepe stem aantrekkelijker en succesvoller overkomt. Blijkt dus echt zo te zijn, wist ik ook niet, dat mannen met een lage stem vaker promotie krijgen. Kijk, kun je sommige oefeningen doen, zoals rustig neurien. Andere mannen doen een soort hele sit-ups met hun nek. En stemexperts die zeggen, doe dit vooral niet. Je wordt er heel erg hees van. Dus aan alle jongens, als je van plan was om te gaan voicemaxen, je klinkt straks absoluut niet als George Clooney. Maar als iemand die gewoon op dinsdag al naar Lowlands is gegaan. Dus, ik zou willen zeggen, we gaan terug naar het eeuwenoude recept. Een fles whisky en een pak zware vanille opgegeten. Dat is het toch? Ik moet trouwens wel zeggen, ik heb al heel lang geen promotie gemaakt. Zegt dat iets over deze theorie? Of zegt dat iets over mijn stem?
1: Formidable.
0: Formidable.

0: ik word zo vrolijk van Bruno Mars en All My Soul. Ik vind het zo cool. Goedemorgen, met liefde draai ik die voor je op 3FM. 8:08. Een nieuw fenomeen na looksmaxen. Ervoor zorgen dat je er zo goed mogelijk uitziet. En softmaxen. Proberen de perfecte huid te krijgen of zo. Dan heb je nog moneymaxen en zoveel geld verdienen. Nou goed. Mannen zijn tegenwoordig aan voicemaxing begonnen. Dat betekent dat ze online oefeningen doen om hun stem lager te krijgen. Omdat een diepe stem aantrekkelijker en succesvoller overkomt. Blijkt dus echt zo te zijn, wist ik ook niet, dat mannen met een lage stem vaker promotie krijgen. Kijk, kun je sommige oefeningen doen, zoals rustig neurien. Andere mannen doen een soort hele sit-ups met hun nek. En stemexperts die zeggen, doe dit vooral niet. Je wordt er heel erg hees van. Dus aan alle jongens, als je van plan was om te gaan voicemaxen, je klinkt straks absoluut niet als George Clooney. Maar als iemand die gewoon op dinsdag al naar Lowlands is gegaan. Dus, ik zou willen zeggen, we gaan terug naar het eeuwenoude recept. Een fles whisky en een pak zware vanellen opgegeten. Dat is het toch? Ik moet trouwens wel zeggen, ik heb al heel lang geen promotie gemaakt. Zegt dat iets over deze theorie? Of zegt dat iets over mijn stem?
1: Formidable.
0: Formidable.

0: op 3FM. 8:08. Een nieuw fenomeen na looksmaxen. Ervoor zorgen dat je er zo goed mogelijk uitziet. En softmaxen. Proberen de perfecte huid te krijgen of zo. Dan heb je nog moneymaxen en heel veel geld verdienen. Nou goed. Mannen zijn tegenwoordig aan voicemaxing begonnen. Dat betekent dat ze online oefeningen doen om hun stem lager te krijgen. Omdat een diepe stem aantrekkelijker en succesvoller overkomt. Blijkt dus echt zo te zijn, wist ik ook niet, dat mannen met een lage stem vaker promotie krijgen. Kijk, kun je sommige oefeningen doen, zoals rustig neuriën. Andere mannen doen een soort hele sit-ups met hun nek. En stemexperts die zeggen, doe dit vooral niet, je wordt er heel erg hees van. Dus aan alle jongens, als je van plan was om te gaan voicemaxen, je klinkt straks absoluut niet als George Clooney, maar als iemand die gewoon op dinsdag al naar Lowlands is gegaan. Dus, ik zou willen zeggen, we gaan terug naar het eeuwenoude recept. Een fles whisky en een pak zware vanille opgegeten. Dat is het toch? Ik moet trouwens wel zeggen, ik heb al heel lang geen promotie gemaakt. Zegt dat iets over deze theorie? Of zegt dat iets over mijn stem?
1: Formidable.
0: Formidable. Oh.

FM Belong Together, hoorde je. Obi hier met de ochtendshow. Vergeet even El Niño. Vergeet de eclips. We zitten midden in een nieuw weerfenomeen. Regen. Ik wist al lang niet meer van het bestaan. Het blijkt goed te zijn voor je planten. I don't know. Het is super slecht voor je humeur. Ik word er niet goed van. Geef me die zon terug. Gelukkig is daar de Franse hitfabriek Ugel. 2 minuten van hem en je waant je echt direct op Ibiza met een dikke Cubaanse in je linker en een glas mojito in je rechter. Move into the sun, hoor je 3FM.

0: Dean en Nice to Each Other. Zometeen Teddy Swims en ook Goldband komt eraan.
1: BFM.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert vandaag om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
0: 3FM. Hey, yo, yo, good morning. 8:01, zo meteen Teddy Swims, ook Somje en Zara Larsson hoor je dadelijk in de weekendochtendshow.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. 3FM.
17: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
23: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Ja, stop. Dit stuk.
27: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
28: Lowlands beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 8:30. Somber live op Lowlands. 3FM. Obi Rijmakers.
0: Hey, goedemorgen. 6:08. Je bent bij 3FM met zometeen Goldband en noodgeval. Ook Somjeu komt eraan. Eerst Teddy

Morning. Golband in noodgeval bij 3FM, de meeste muziek van Nederland. Die heb ik voor je. Over hier met de ochtendshow. Zometeen Sarah Larsson. En ook Linkin Park dadelijk. In de ochtend her en der nog buien. In de middag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt vandaag tussen de 18 en 20 graden. En ik herhaal het nog maar even. De zon gaat dus een beetje schijnen. Oh, lekker. Dit weekend rijden ze voor het laatst Formule 1 op Zandvoort. Vanmiddag om 12 uur is de sprint en om 4 uur de kwalificatie. En zometeen op 3FM even een live satellietverbinding maken met Zierikzee. Of hebben ze daar eigenlijk al internet? Er zijn namelijk een Pride komen in Zierikzee. Toen werd dat hele dorp wild. Toen kwam de Pride er niet. En vandaag is hij er alsnog. Ik wil even weten hoe en wat en waar. En vooral, is er nog plek op die boot? Mijn 3FM-collega Julian Kooi die organiseert het. En die is erbij. Hoor je zo meteen aan Somje, Feels Part 2.

0: Ah,
1: dat is lekker wakker worden. Sarah Larsson en Lush Life voor de nummer 3FM. Good morning! 10 minuten voor 8:30. De grote talk of the town is vandaag Zierikzee. Dat is ook voor het eerst in de geschiedenis van het land dat het ooit gebeurt. Vandaag vaart er namelijk een prideboot uit in Zierikzee. Dat klinkt als een vrij eenvoudig plan. Er is de afgelopen weken veel over te doen geweest. Die boot die zou eerst gaan aansluiten bij de havendagen. Die werd daarna toch geweigerd. Maar de initiatiefnemer Helene en Omroep Human die gaven niet op. Het gaat toch gebeuren, mijn lieve 3FM-collega en online reporter Julian Kooi is erbij. Goedemorgen, Julian.
2: Hey, Obi, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bel ik je wakker of sta je al met een vlag in de hand?
2: Nee, ik had net wel een stuk wc-papier in mijn hand, maar nee, ik heb heerlijk dus hier in Zeeland al geslapen. En er waren net hevige buien hier, maar ik heb net even gekeken, het schijnt nu de hele dag droog te blijven. Dus ik sta nu nog even bij het ontbijt en dan gaan wij straks richting de haven van Zierikzee, waar echt een prachtige grote boot klaar staat, de Vrijbuiter. Mm-hmm. Echt een grote zeilboot, zeg maar, met een hele crew en een maat en een kapitein. En die gaan we nog even versieren. En dan gaan wij uitvaren.
1: En wie staan er straks aan boord?
2: Ja, we hebben een hele leuke crew van allemaal mensen die zich aangemeld hebben. Want eigenlijk hoe dit zo ontstaan is van Pride in mijn dorp noemen we dat. Maar Zierikzee is een stad, maar Pride in de provincie.
1: Ja.
2: Is wij doen een oproep. Waar vind jij dat er behoefte is aan een Pride? Want mensen denken bij Pride natuurlijk gewoon alleen feest. Maar, nou ja, er wordt hier trouwens even een winkelkar wat erin geladen. Dus ik loop even naar een stukje toe. Ja, het gaat allemaal door hier in Zeeland, het leven.
1: Ja, maar voor iedereen die dat verhaal niet helemaal heeft gevolgd. Die Prideboot die mocht eerst meevaren met de havendagen vanuit dus Pride in mijn dorp of Pride in mijn regio, hoe je het ook wil noemen. Toen ineens zeiden ze, ja, het mag toch niet meer. En vandaag vaart hij dan alsnog uit. Waar zat die consternatie in? Wat is daar gebeurd?
2: Nou ja, er is gewoon een hele groep die haven daar georganiseerd. Die vond het gewoon geen goed idee dat er ook een prideboot mee zou varen. Wat heel jammer is, want op het moment dat zij dus hebben gezegd, nou dat mag dus niet. Ja, kregen wij,

0: maar ook de initiatiefnemer Helene, zoveel berichten van mensen die het zo jammer vinden dat er niks gaat gebeuren. Want heel even was het idee, nou, dan moeten we maar misschien geen Pride doen. Ja. Maar we krijgen zoveel mooie berichten binnen van mensen die er echt behoefte aan hebben, die toch eigenlijk in heel Zeeland zichzelf daar een beetje alleen in voelen. En ja, wij willen echt met die boot laten zien dat je hoeft niet naar Amsterdam toe, weet je wel, om jezelf te kunnen zijn. Want die Pride daar is natuurlijk net geweest. Ja. Maar het is juist voor de mensen hier zo belangrijk. We hebben bijvoorbeeld berichten gekregen van een moeder en die heeft een homoseksuele zoon. Maar die durft zich ook niet echt uitspreken. Die staat dus niet bijvoorbeeld op de boot, omdat die een winkel hebben en die zijn bang dat er toch wat tweedeling ontstaat.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk, ja, vorige week hebben wij dus toch een knoop doorgehakt. We gaan toch varen. Want ja, Helene krijgt zoveel mooie berichten weer in. Dus wij staan straks met een mannetje of 40 staan op de boot. Er zijn een paar artiesten die komen optreden op de boot. We hebben wat drag queens, maar we hebben ook gewoon hele leuke mensen uit de omgeving. En wij gaan dus voor die havendagen uitvaren. Zodat we hopelijk dat evenement niet in de las wegzitten. En dan gaan we daarna een gezellig drankje doen in Zierikzee in de stad. Met een eigen besloten feestje.
1: Nou, wat goed, hé. En toch realistische vraag. Even, verwachten jullie vandaag nog protest of gedoe? Of denk je, het wordt gewoon heel erg gezellig, we gaan varen en ik denk dat iedereen er wel oké mee is?
0: Nou, toen dit allemaal net bekend werd, was er heel veel ophef. Dus ja, we zijn wel daar alert op.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk, vorige week, toen ben ik met Helene toe geweest. En hebben een filmpje opgenomen waarin we eigenlijk bespraken, kijk, deze Pride is bedoeld voor verbinding. En het is ook juist bedoeld waarom we bij zo'n openbaar evenement wilden aansluiten. Is omdat juist de mensen die nog niet voor zichzelf uit durven komen, die dus nog verborgen in het dorp leven of die het dorp uit zijn gepest. Want er is ook een hele straat versierd met vlag, omdat er nou iemand ooit het dorp heeft verlaten.
1: Ja.
0: Omdat hij zichzelf niet oké voelde daar. Toen was er heel veel liefde in de comments en heel veel mensen die toch nu een vlag hebben opgehangen. Dus het schijnt, nu blijkt het wel weer heel positief te zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk wel voorzorgsmaatregelen getroffen. Dat we dus het evenement niet in de last in de weg zitten. En we hebben voor de zekerheid toch ook even een paar hele sterke mannen hebben op de boot. Weet je, om het een beetje in goede banen te leiden. Maar nou, ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik denk uiteindelijk, er zijn heel veel mensen online die met haat kunnen reageren of die het misschien niks vinden. Maar ik denk, puntje bepaald, het doel van deze dag is verbinding. Verbinding voor de mensen die naar die boot willen kijken, maar ook gewoon in dat dorp. Dat we gewoon met z'n allen een signaal afgeven. Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, op wie je valt. Je mag er zijn.
1: En het wordt gewoon feest vandaag. Ja,
0: het
1: toch?
0: Het wordt gewoon feest, ja. Tuurlijk. Dat hoop ik gewoon.
1: Hoe zit het met de dresscode, Julian? Regenbogen met reddingsvest, sexy matroos. Ga je als een kapitein met een leren pet? Wat wordt het?
0: Dat zijn wel leuke ideeën. Nou, ik ga nog even kijken hier wat ik heb. Ik zie hier in de zeemanswinkel. Dus daar ga ik even naartoe. Ook zie je zo'n heel leuk sociaaltje en een jersey. Oh, wacht. Ze gaat straks open. Maar ik ga even kijken.

Topic en Becky G. Sorry Papi bij 3FM. Good morning, de meeste muziek van heel Nederland hoor je hier. En over een half uur gaat hij weer verder. De 3FM Festival Top 1003 met alleen maar headliners. Vanaf 9 uur tot die tijd Antoon, Amy Winehouse en nu Best Hill, Laura Palmer.

7 uur weer heel veel Lowlands op 3FM. En tot die tijd zometeen vanaf 9 uur de Festival Top 1003 met de allergrootste festivalknijters ever ooit. Hoor je zo meteen over een klein kwartiertje. Obi hier met de ochtendshow. Ik hoop dat je lekker wakker bent geworden en dat je heerlijk bent begonnen aan de dag. Ik ga ervoor zorgen dat je nog even net iets lekkerder begint. En dat is dankzij Almost Monday. Ik ben een groot liefhebber van indie bands uit Australië, uit Engeland. Ik volg dat allemaal op de voet. Ik weet ook dat er altijd goede muziek uitkomt. Die eigenlijk perfect past bij de zaterdagochtend waarop het een beetje grijs is buiten. En je denkt, god, wat ga ik vandaag eens een keertje uitvoeren. Ik heb lekker vrij. Dan is dit heerlijke muziek om aan te hebben staan. Ik hou er heel erg van. Almost Monday. En ik denk jij ook. Better late than ever is dit op 3FM.

Bronson, Amy Winehouse, Valerie bij 3FM. Daarvoor Almost Monday en Better Late Than Never. Hij komt eraan, de 3FM Festival Top 1003. Vanaf 9 uur, dat is nog 8 minuutjes. Je hoort hem naar Moby en nu Sabrina.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. 3FM.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Daar zijn we weer! Carpetright
5: komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
14: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF, tegen kanker voor het leven.
14: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu!
14: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voor.

0: I apologize, Pinkpop 2000, dat filmpje. Ja, iemand? Hey, het is 9:15, daar gaan we!
1: BFM Festival Top 1003.
0: Lange nachten, stoffige velden en dan een burger eten van 45 euro. We love it. Welkom bij de 3FM Festival Top 1003. De allergrootste festival anthems aller tijden. Met alleen maar headliners in je oortjes. Een weeklang festival zonder dat je je tent op hoeft te zetten. Dat is toch lekker? Heerlijk. Maar daar hebben we zo weer. Ook vandaag hoor je de hele dag alleen maar het allerbeste van de campings, de terreinen en de liefhebbers van de festivals. Dank je wel voor het stemmen. Ook Zoe Amber uit Groningen. Ik zie een lichte voorkeur in haar stemlijst. Alleen maar Def en Flair. En die houdt van de Nederlandse boys, dat zie je direct. En ze schrijft er ook bij, ik kies voor dit nummer omdat het voor mij precies laat zien waarom ik zo'n enorme fan van Flair ben. Ik heb inmiddels Flair merch. Ik ga naar hun concerten. Ik support ze met heel veel plezier. En ik vind die jongens zelf ook ontzettend lief. Ach, zulke fans moet je hebben toch. Flair op 868 in de festival tot 1003.

0: aan en je hoort Bruce Springsteen Dancing in the Dark op 866 in de 3FM.
1: 3FM Festival 2003.
0: Yes! Ach, wat een heerlijke lijst en wat een heerlijke week. Wat laat me je er even aan herinneren dat je nog tot en met komende vrijdag kan genieten van de 3FM Festival Top 1003. Alleen maar het allerbeste van alle festivals in Nederland en buitenland. Van die acts die je ooit een keer gezien hebt op een podium waarvan je denkt, oh ja, goed. Ook acts waarvan je denkt, die wil ik ooit nog een keertje op een festival gaan zien. En uiteraard de klappers die je op de camping heel voorbij hoort komen. Want dat is een belangrijk onderdeel van de festivalcultuur. Dit weekend is Lowlands. En als je kijkt naar de stemlijsten, dan zie je ook een heleboel Lowlands gangers ertussen staan. Waaronder Frederiek, die ik gisteravond eventjes sprak. Waarin ik even vroeg van, hey, vind je het leuk om morgenochtend op de radio te laten horen wat je nou zo goed vindt aan de plaat waar jij wordt gestemd. En toen zei ze, dat is goed, maar niet om 9:30, want dat is veel te vroeg voor mij. Snap ik ook als je Lowlands aan het uitspelen bent. Dus bij deze, Frederiek heeft gestemd op Celeste met Stop This Flame. Ze schreef erbij, ik kan niet wachten om er op Lowlands te zien. Heerlijke muziek. Biertje en een zonnetje erbij, dan maak je mij automatisch blij. En als je dan kijkt naar de website van Lowlands, dan staat erop, in menig keukenlaar ligt een rasp die minder scherp is dan de stem van Celeste. En daar is geen woord aan gelogen. 865 in de

3FM nog de hele komende week de 3FM Festival Top 1003. En er komt altijd zo'n moment aan het einde van een festivalweekend. Dan heb je 3 dagen nauwelijks geslapen. Je schoenen zijn niet meer schoon te krijgen. Je telefoon is leeg. Je portemonnee trouwens ook. En morgenochtend moet die tent alweer in een zak waar die op een of andere manier nooit meer echt helemaal in past. Hé, maar dan sta je daar. Met de vrienden die je dit weekend minstens 4 keer bent kwijtgeraakt. En ook steeds weer hebt teruggevonden. De zon gaat langzaam onder. Iedereen is moe. En precies op dat moment klinkt nummer 863 van de Festival Top 1003. Dat nummer is nooit bedoeld geweest als hit. Het komt uit een Duitse film uit 2008. Berlin Calling. Paul Kalkbrenner speelt daarin zelf de hoofdrol. Een DJ die op tour langzaam zichzelf helemaal kwijtraakt. En hij maakte voor die film ook de complete soundtrack. En voor dat ene nummer, 863 van de Festival Top 1003, had hij een stem nodig. Dus hij belde zijn broertje Frits. En Frits was geen zanger. Frits was gewoon Frits. En je hoort dat ook. Die stem, die is een beetje rauw. Hij zit niet overal precies op de noot. En juist daar gaat het om. Een beetje rauw, niet helemaal zuiver, maar toch perfect. 3FM. Paul en Frits Kalkbrenner, Sky & Sand op 8.

0: Ik wist helemaal niet dat Halsey zoveel festivalfans heeft, joh. Dit is echt niet normaal.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM.
3: Festival Top 1003.
0: Kleine greep uit de stemlijsten. Sophie uit Wijchen. Live op Pinkpop en Rockwerchter gezien. Zo goed. En Charles uit Maurik. Toffe show op Pinkpop gehoord. Volgende keer dat Halsey op een festival staat, pak ik hem absoluut mee. Op plekje 862 stond ze met Without Me. Het is de festivalzomer in één lijst geperst. En al zonder dat je blaren krijgt. Dat is ook wel eens lekker. En zonder de natte pet. 3FM Festival Top 1003. Wat goed om je erbij te hebben. Mijn naam is Obi. Hou je radio de komende week lekker op 3FM. Want dan hoef je niks te missen. Nog tot en met komende vrijdag hoor je alle grote festivalbangers die je absoluut niet mag missen. Zometeen Young Marco. Die komt

0: Ik wist helemaal niet dat Halsey zoveel festivalfans heeft, joh. Dit is echt niet normaal.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM.
3: Festival Top 1003.
0: Kleine greep uit de stemlijsten. Sophie uit Wijchen. Live op Pinkpop en Rockwerchter gezien. Zo goed. En Charles uit Maurik. Toffe show op Pinkpop gehoord. Volgende keer dat Halsey op een festival staat, pak ik hem absoluut mee. Op plekje 862 stond ze met Without Me. Het is de festivalzomer in één lijst geperst. En al zonder dat je blaren krijgt. Dat is ook wel eens lekker. En zonder de natte pet. 3FM Festival Top 1003. Wat goed om je erbij te hebben. Mijn naam is Obi. Hou je radio de komende week lekker op 3FM. Want dan hoef je niks te missen. Nog tot en met komende vrijdag hoor je alle grote festivalbangers die je absoluut niet mag missen. Zometeen Young Marco. Die komt eraan met What You Say. Ook Gabriel Rios hoor je zometeen met Broad Daylight. Eerst Ed Sheeran op 861.

Onze eigen Nederlandse Young Marco en What You Say op 860 in de 3FM Festival Top 1003. Ik zie een berichtje dat binnen is gekomen via de NPO Luister. Hey Obi, goedemorgen. Ik kom net terug van de kapper, maar ze hadden 3FM niet aanstaan. Nou ja, ik zeg het niet snel, maar gelukkig maar. Want anders had tijdens Young Marco sowieso iemand een uitschieter gemaakt. Kom je à la Britney naar buiten, moet je ook niet hebben. Goedemorgen, de Festival Top 1003 met op 859 KPN.

0: Dat is lekker wakker worden. Goedemorgen, Kensington hoorde je. En Bridges bij 3FM met zometeen meer Festival Top 1003 met Sebastiaan Okhuizen.
1: Hey yo, yo.
0: Hey yo, yo.
1: Hey yo, yo.
0: Good morning.
1: Goedemorgen.
2: Are you guys having fun?
3: 3FM. Festival Top 1003.
0: Hoe gaat het, jonkie?
1: Lekker.
0: Goed
1: lekker,
0: zo.
1: Lekker, lekker.
0: Je ziet er fris uit, jongen.
1: Nou, ik heb gisteren eigenlijk het grootste deel van de inhoud van mijn huis verhuisd.
0: Ja.
1: En dat voelt wel echt heel lekker.
0: Ja, dan ben je een beetje over die heuvel heen.
1: Ja, ik voel me herboren.
0: Nou, oh, wat goed, jongen. Hé, hey, en dan zometeen het Festival Top 1003. Nou weet ik, jij mag ook graag naar een festivaletje of twee of drie gaan.
1: Ja.
0: Wat zag ik jouw lievelings in Nederland?
1: Mijn lievelingsfestival?
0: Ja. Echt waar?
1: Ja, ik weet niet. Er zijn festivals met heel veel avontuur en met heel veel nieuwe muziek. En
0: ja.
1: Is er ook heel veel nieuwe muziek, maar niet zoveel als bijvoorbeeld Best Kept Secret.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het simpele van Pinkpop, gewoon staan, muziek kijken, luisteren,
0: bier drinken.
1: Camping, bier drinken. Gewoon lekker, man. Heerlijk.
0: Voor de mensen die zeggen, slapen doe je maar op Pinkpop. Dat gaat over jou.
1: Nee, dat kan niet, hoor.
0: Hey, veel plezier zo meteen, Sebastiaan.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
7: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: 3FM.
10: Zo, goedemorgen. Laten we een beetje doen alsof we met z'n allen katerig in een tent zijn wakker geworden. Dan valt die lijst zo meteen nog beter.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vlucht een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden.
10: Dank u zeer. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Voor Barneveld 10 minuten.
12: 3FM.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 10 uur. IJsland live op Lowlands. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
10: Het is je ideale festival line-up in de 3FM Festival Top 1003. Met zometeen Direct, met zometeen Sef, met zometeen Bruno Mars. Eerst Tame Impala. Dit is Kazama Man.
24: 856.

0: Lekker. Beetje ordinair wel op zaterdagochtend, hè? Maar het kan. Op nummer 855, Britney Spears, I'm a Slave for You. En ja, zakje croissantjes is leeg. We kunnen beginnen.
1: BFM Festival Top 1003.
2: Sebastiaan Hockhuizen.
0: We gaan vandaag richting de 700-tallen werken in de 3FM Festival Top 1003. Tot aan aankomende vrijdag hoor je hier bij 3FM de lijst met de 1003 allerbeste festival tracks, artiesten, verhalen, gevoelens en alles bij elkaar van festivals ooit gemaakt. Je kon er de afgelopen 2 weken op stemmen en boy oh boy! Wat is het een fijne lijst geworden. En wat fijn dat je nu ook lekker 3FM hebt aangezet op een hele, hele fijne zaterdagochtend. Om hem samen met mij en de rest van Nederland mee te maken. Ik heb zometeen Seth voor je met Narcose. Ik heb Taylor Swift voor je met Love Story. Rated track zeg. En eerst op nummer 854 is dit Direct and My Blood.

0: ik verdomd. Nummer 853 in de Festival Top 1003 van 3FM. Sef en Narcose.
1: 3FM.
2: Festival Top 1003.
0: Ik wil niet die bedweterige partypoeper zijn. Dat ga ik toch doen. Want bij de motivaties van de volgende track in het 3FM Festival Top 1003... zie ik vooral heel veel verhalen van verliefde stelletjes... die bij de, 2018-show van Pinkpop waren van Bruno Mars... en in een toch iets wat beschonken status elkaar tijdens Marry You... de eeuwige liefde verklaarden. Maar is dat dan wel echt de track om dat te doen? Want als je heel goed naar die plaat luistert, gaat het over alles behalve eeuwige liefde eigenlijk. Hij zingt gewoon over dat hij vooral zin heeft om een avond gewoon goed te zuipen. Heel veel geld uit te geven en domme dingen te doen als gewoon random voor de lol te trouwen. Weet je wel, met het ene roze-achtige kerkje in Las Vegas. En als de dame in kwestie dan de volgende dag ampeert, is dat helemaal prima volgens Bruno Mars. Ja, dat is toch niet de track waarop je dit moet doen, hè, dat huwelijk aanslaan. Nou, als ik het zo lees, snap ik ook wel meteen waarom hij zo hoog is geëindigd in de 3FM Festival Top 1003. Want het omschrijft ook meer dan prima dag 2 op Lowlands. Of de eerste dag dat je wakker wordt in je tentje en denkt van...

0: de Taylor Swift en Love Story.
1: Festival
0: Top 1003. Ja, wat denk je, wat doet die track nou weer op 851 in de Festival Top 1003 van 3FM? Taylor Swift heeft toch nog helemaal niet op een groot Nederlands festival gestaan in de afgelopen jaren? Nee. Dit is wel een grote campingbanger, dat is sowieso een grote feesttentbanger natuurlijk. Maar het komt denk ik ook onder andere door de motivatie van Joris in zijn stemlijstje. Die zegt, ja, ik heb Taylor Swift 2 jaar geleden op Lowlands gezien. En dan ga je na in je hoofd, dat kan niet.

zeker de allerbeste festivalartiesten. Want er is natuurlijk weer heel veel gestemd op deze artiest. Het is een man die het hele veld hakkend en stampend van voren naar achteren geramd krijgt. En dan als laatste track nog even wat emo's er doorheen gooit. En dat doet hij op Pinkpop, dat doet hij op Pukkelpop, dat doet hij op Rock Werchter. Maar hij doet het toch zeker ook op die gigantische, o zo invloedrijke Lowlands set van 2023. En Barbara was een van de gelukkigen die daarbij was en zegt erover: dit is mijn held. Het is zijn allerlaatste show tot nu toe op Lowlands geweest. Ik hoorde jongens van 20 die een traantje hadden gelaten bij deze show. En ook ik deed dat. We kunnen allemaal zo lekker kwetsbaar zijn bij deze man. Maar we kunnen ook gelukkig heel hard meezingen en losgaan. Met natuurlijk de one and only Joost Klein. Uiteindelijk geëindigd met Scandinavian Boy op 8.

0: Ja, je hoorde het net al even voorbij komen. Van de camping tot linksvoor. Met op 849 in de 3FM Festival top 1003. That's What I Like van Bruno Mars. En nu op 848 linksvoor bij Fisher and Losing It.
1: 3FM Festival top 1003.
0: Ja, er komen gekke, mooie, ontroerende, bizarre en vooral ook hele... Ja, durf ik het te zeggen, grappige motivaties voorbij in de stemlijstjes van misschien wel jou in het 3FM Festival Top 1003. Daarom heb ik even Robin gebeld. Robin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Gaat het een beetje? Moet ik even met de pritstift langs je hart gaan?
2: Ja, dat kan wel graag, ja, want er is mij al veel overkomen, inderdaad.
0: Ik zie in een stemlijstje voorbij komen Manon van de Jeugdvertegenwoordig. Beeshunter met Bote Anna. Henrietta van de Fratellis. Ferrari van James Hype. En bij bijvoorbeeld de motivatie van Manon staat: Manon is mijn vriendin.

0: hoorde net al even voorbij komen van de camping tot linksvoor. Met op 849 in de 3FM Festival top 1003. That's What I Like van Bruno Mars. En nu op 848 linksvoor bij Fisher and Losing It.
1: 3FM Festival top 1003.
0: Ja, er komen gekke, mooie, ontroerende, bizarre en vooral ook hele... Ja, durf ik het te zeggen, grappige motivaties voorbij in de stemlijstjes van misschien wel jou in het 3FM Festival top 1003. Daarom heb ik even Robin gebeld. Robin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Gaat het een beetje? Moet ik even met de pritstift langs je hart gaan?
2: Ja, dat kan wel graag, ja, want er is mij al veel overkomen, inderdaad.
0: Ik zie in een stemlijstje voorbij komen Manon van de Jeugdvertegenwoordig. Beeshunter met Bote Anna. Henrietta van de Fratellis. Ferrari van James Hype. En bij bijvoorbeeld de motivatie van Manon staat: Manon is mijn vriendin. Dit liedje zing ik altijd schreeuwend mee als u op de radio komt op elke willekeurige plek. Dat doe ik natuurlijk omdat mijn vriendin dus ook Manon heet. Maar bijvoorbeeld over Anna zeg je: Anna is mijn ex-vriendin. Ik moet altijd een traantje laten als ik haar naam in dit nummer hoor. Henrietta was mijn kat. Zowel Manon, Anna, Iris, Lisa konden goed met haar. Maar helaas is ze gestikt in een haarbal. In hoeverre heb je je creativiteit de vrije loop gelaten in deze dingetjes? Want ik kan me toch niet voorstellen dat je sowieso al zoveel exen hebt.
2: Nee, ja, ik heb allemaal namen een beetje bij elkaar gezocht. om er even een leuke motivatie van te maken en wat lekker op elkaar aansluit.
0: Ja, ik vind het schitterend dat je gewoon de beste festivaltekst neerzet en dat er dan staat: wat is je motivatie? En dan gewoon de allergrappigste shit neerzet. Hey, maar we gaan Iris draaien van de Goo Goo Dolls. Weet je wat je nog daarbij hebt gezet?
2: Ja, dat weet ik nog heel goed zelfs. Dat is mijn andere ex-vriendin geweest. Ze kon altijd heel lekker koken. En tijdens het koken luisterde we eigenlijk altijd naar dit nummer.
0: Ach, en wat was haar beste gerecht?
2: Macaroni carbonara.
0: Nou, doe eventjes alsof die wegen eiwalm nu weer in je mond daalt met Goo Goo Dolls op de radio. Dankjewel voor het stemmen, Robin.
2: Yes, heel bedankt.
0: 847 is voor de Goo Goo Dolls.

Clark op 846 in de 3FM Festival Top 1003. Purple Disco Machine vorig jaar, jongen, op Pinkpop. Wat een set was dat. Iedereen dacht van, nou, dat zal wel gewoon een normale DJ-set worden in de tent. En daar gaan we niet veel van vinden uiteindelijk. Maar dan een hele band mee en dansers mee en een soort theater erbij. Het was zo'n vette show. En we hebben het natuurlijk de hele tijd over Pinkpop, Lowlands, Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret. Moet ook niet vergeten dat er een paar hele harde festivals ook nog zijn in Nederland. Hè? Bijvoorbeeld Year on Air, waar de mannen en dames en iedereen, het hele team van Papa Roach te vinden was. Je hoort ze dit jaar in de 3FM Festival Top 1003 op 845. Met natuurlijk Last Resort. Cut my

0: Dit jaar op 844 in het 3FM Festival. Op 1003, Run DMC, It's Like That. En Twan uit Budel. Attentie, Twan uit Budel. Zometeen wordt een van jouw tracks op jouw stemlijstje gedraaid in de lijst.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival top 1003.
1: Met onder andere deze.

0: 18+.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd bij je bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: 3FM.
12: Hele goedemorgen, we gaan zo meteen verder met de lijst. Met onder andere White Lies, Post Malone en Akda de Munnik. Lekker zeg.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20.
12: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Nou, eigenlijk maar eentje. Die staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor die Duitse grens heb je een kwartier vertraging. De weg is daar dicht en je wordt via de af- en oprit omgeleid.
14: 3FM.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 8:30. Somber. Live op Lowlands. 3FM.
22: Festival Top 1003.
21: Sebastiaan Hochhuizen.
12: Het is een lijst vol verrassingen met tracks die je op festivals hoort. Die je op de camping van de festivals hoort. Die je overal kan horen. Zometeen Depeche Mode. Eerst op 843. Achter de Munnik.

Wauw. Gelijk ook met het live publiek erbij natuurlijk. Heb je wel die festivalsfeer op 842. Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. In de DFM Festival Top 1003. Daarvoor Akda de Munnik, het regent zonnestralen. Twan het Budel had erop gestemd, die zegt pilsje in de hand. Akda de Munnik aan het spelen. Een PSV die kampioen werd. 10 uit 10. Ja, dan moet hij wel in je festivallijstje natuurlijk. Het is de DFM Festival Top 1003. Opgestemd door onder andere Johan en Elze Miek. Is het op 841.

0: Secret tot Tomorrowland.
1: People of Tomorrow.
2: En van Paaspop tot Siget. 3FM. Festival Top 1003. Nummer
0: 840.

0: Een festivalband volledig van apart, ander niveau gewoon. Een festivalband die een volledig eigen geluid heeft en op ieder festival precies zijn eigen stempel weet te drukken. Op 840 hoorde je The White Lies in Time to Give.
1: Sebastiaan Hockhuizen.
0: Goedemorgen, zaterdagochtend. Je luistert naar 3FM en de 3FM Festival Top 1003. Aankomende vrijdag gaat hij pas op zijn eind komen. Dus je zit de komende dagen nog helemaal gebakken hier bij 3FM. Of je nou baalt dat je niet op Lowlands bent dit weekend, of dat je nog een lekker hullabaloo in het verschiet hebt voor het einde van deze festivalzomer. Of dat je Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Werchter, alles al hebt gehad deze festivalzomer. Alles gaat voorbij komen. En zeker ook verhalen van festivals die eerder zijn geweest. En ik heb zo meteen zelfs een track met een verhaal van een festival wat nooit heeft plaatsgevonden. Ja. Een van de headliners, die kon toen niet, maar de rest van het festival ook niet, want het was COVID. Dat is dan vrij logisch. Het is echt zo'n ontzettend lekkere lijst geworden. Het heeft precies wat je verwacht van een festivallijst. Met grote bangers, met grote headliners, met ontdekkingen van de kleinere tentjes. Maar zeker ook die verhalen waarvan je toch denkt van, poeh, dat je er bijna een traantje van moet wegpinken, of dat je ervan moet lachen, of dat je stem ook spontaan hees wordt van al die festivalervaringen. Het is alles wat je wil en verwacht van alle festivals van Nederland, heel Europa en de hele wereld. Zometeen bijvoorbeeld de Chemical Brothers en Galvanize, maar ook Bluff ga je nog horen. En een van de hoogtepunten van Lowlands van gisteren, van de eerste dag, komt dit uur nog voorbij in de lijst. Nu een track die ik niet zozeer had verwacht in deze lijst. Maar aan de andere kant, deze is lekker om mee wakker te worden op zaterdagochtend bij je tentje. En Sam Smith heeft toch wel echt een gigaset neergezet op Pinkpop een aantal jaar geleden.

wat de grootste festivalshow van Post Malone in Nederland tot nu toe had moeten zijn als headliner op Pinkpop 2020. Ja, dat ging helaas natuurlijk niet door COVID, maar terecht uiteindelijk geëindigd in de lijst van de beste festivaltracks op 838. Je hoorde Post Malone en Morgan Wallen samen met I Had Some Help. En als mensen nog steeds lyrisch zijn over je festivalshow van 3 jaar geleden, dan weet je dat je wel echt een hele grote bent. Want eigenlijk iedereen die voor de Festival Top 1003 op de Chemical Brothers heeft gestemd, die denkt nog wel eens terug aan die legendarische show op Best Kept Secret 2023. Dankzij de kleurrijke, trippende visuals die ze toen in de show hadden verwerkt, hebben een hoop mensen op de dag van vandaag nog steeds epileptische klachten. Ik denk dat mensen bij de eclipse hebben gekeken.

30. Portugal the Man en Feel It Still. En de een gaat op een festival voor de dikste dance acts en het lijpe lichtinstallaties. En de ander wil vooral zijn snoeiharde gitaar om zijn oren krijgen. Maar er is één Nederlandse act die eigenlijk iedereen weet te raken. Van rapliefhebbers tot punkers. Het maakt niet uit waar je normaal naar luistert. Diep van binnen zijn we allemaal een beetje fan van Bluff. En dat blijkt ook uit de lijst. We staan maar liefst 5 keer in de 3FM Festival Top 1003. En dit is de eerste van die 5 op plek 835. Bluff.

Tropical Demand en Feel It Still. De een gaat op een festival voor de dikste dance acts en het lijpe lichtinstallaties. En de ander wil vooral zijn snoeiharde gitaar om zijn oren krijgen. Maar er is één Nederlandse act die eigenlijk iedereen weet te raken. Van rapliefhebbers tot punkers. Het maakt niet uit waar je normaal naar luistert. Diep van binnen zijn we allemaal een beetje fan van Bluff. En dat blijkt ook uit de lijst. We staan maar liefst 5 keer in de 3FM Festival Top 1003. En dit is de eerste van die 5 op plek 8.

Ik wilde er niet doorheen praten, toch gedaan. Sorry, ik ben zo blij met deze notering in de lijst. Jordan Parcels en Tied Up Right Now op 834 in het 3FM Festival Top 1003. Waanzinnige show. Op Lowlands gisteren, Down on Rabbit Hole hebben ze al een keer op zijn kop gezet. Maar weet je wat het mooie is aan Parcels? Er zitten zoveel in dat liedje. Er zitten zoveel in al deze liedjes van Parcels. Terwijl de basis, de drums van vooral deze Tied Up Right Now, is heel simpel. Het is gewoon die basis drumbeat, weet je wel? Ik heb de drums iets harder gezet voor je.

Daar is een gitaartje. En die koortjes erbij. Er gebeurt zoveel om die basis heen dat iedereen wel van Parcels kan houden. Want die basis is er, het herkenbare is er. Maar tegelijkertijd voegen ze zoveel toe dat je niet stil kan staan, niet stil kan zitten en het de ultieme festival act is geworden uiteindelijk. Zometeen hier in de lijst op 832 Yellow Club.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Goed, het is gelukt.
16: Wat is er gelukt?
17: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
16: Fluitje van een cent dus?
17: Nou, het was wel wat meer dan dat.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Ah, nee hè.
20: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
19: Ja, weer eens.
20: Nou, tof jij even?
19: Oh ja?
20: Ik heb net koffie gezet.
19: Lekker.
20: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20.
1: Dankjewel, Sint. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Een 1/2 uur vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Knooppunt Batadorp. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Is de linkerrijstrook daar dicht. De A58 Tilburg-Breda voor Ulverhout heb je 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 8:30. Summer live op Lowlands. 3FM.
7: Festival top 1003.
6: Sebastiaan Hochhuizen.
8: Ah, ik weet niet of mijn body helemaal ready is om sommer vanavond al live te horen. Maar gelukkig kunnen we nog even opwarmen met de Festival top 1003. Zometeen Wolfmother naar de script op 831.

0: lekker zeg. You're the Wolfmother met Woman op 830 in de 3FM Festival Top 1003. De lijst met de allergrootste festivalklappers aller tijden.
1: 3FM Festival Top 1003. Sebastiaan Lokhuizen.
0: En geen zorgen, we hebben hier niet als soort van... Hoe heet die raad ook weer in Engeland? Er is zo'n vergadering in Amerika, bedoel ik, met allemaal geheime dingen. Allemaal mensen waar nog nooit binnen zijn geweest. Nee, we hebben alles wet open overheid gelaten. Deze lijst is helemaal door jou samengesteld. We hebben het niet als een stel snops lopen cureren wat er allemaal in moet. En wat niet een goede festival act zou zijn en wat stom zou zijn. Nee, dit is helemaal door jou samengesteld. De afgelopen weken kon je stemmen op je favoriete festival anthems, je favoriete festival tracks, festivalverhalen, herinneringen, alles bij elkaar. Daarom ga je dit uur ook weer van alles horen. Matthew Wilder, Break My Stride. Een van de hoogtepunten van Lowlands van morgen staat nog voor je op de planning dit uur. Een van de headliners van Lowlands 2022. Stromae komt nog voorbij. Kraantje Papi, The Weeknd, Queens of the Stone Age. Het kan allemaal in de 3FM Festival Top 1003. En alles goed met de hand geteld te hebben en de stemmen allemaal even dubbel te hebben gecheckt, zijn we uitgekomen met de zekerheid dat op 829 je er bent.

0: Have a Little Faith.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Joris in de lijst op 828. Deze act die ik nu voor je ga draaien, dat is een zeer ondergewaardeerde festival act, moet ik zeggen. Het is een act die we met regelmaat draaien hier op 3FM. Die je wel bij een aantal raves voorbij kan horen komen, maar eigenlijk zijn ze altijd een beetje een soort verrassing als je ze op de line-up ziet van de grote Nederlandse en Belgische festivals. Goed, even de motivaties doornemen die bij de stemlijst voor deze track zat. Cas, die zegt goed live en goed om een liter bier op leeg te atten. Shane, die zegt enorm staan springen bij deze act op Douwpop. Zelfs zoveel dat ik s'nachts wakker werd van de pijn in mijn armen en benen. En Jens die zegt dit jaar gezien op Rock Werchter, het was insane. Ik had een blauwe plek op mijn oksel. Ik wist niet eens dat dat kon. Jens, ik hoop dat je even naar de dokter bent gegaan. The Prodigy op 827 met No Good. No Good.

The Weeknd en Save Your Tears op 826 in de 3FM Festival Top 1003. Motivatie van Mariek bij de volgende track is best wel bijzonder. Die gooit namelijk even een flex. Jaren geleden bij Queens of the Stone Age by far de beste plekken van het hele festivalveld. Een backstage tour eerst. En toen op Lowlands mochten ze ook nog eens tijdens Queens of the Stone Age bij de geluidsman vooraan kijken. Niet normaal, terwijl het al een band is die het achterste van het veld helemaal naar voren kan trekken. Door

0: the Girl bij 3FM.
1: Are you guys having fun?
0: 3FM.
2: Festival Top 1003.
0: Uiteindelijk geëindigd op 824 dit jaar in de lijst. En als ik zo door de stemlijstjes heen ga van de 3FM Festival Top 1003, dan vallen me twee dingen op. De een kijkt met nostalgie terug op festivalbangers die ze ooit jaren geleden tijdens een legendarische festivalset hoorden. Maar een hoop mensen hebben ook gestemd in de geest van de aankomende wedstrijd. Eigenlijk de wedstrijd die nu bezig is natuurlijk. Lowlands. Want in Billinghuizen zullen op dit moment een hoop mensen totaal krokant met een bonkend koppie langzaam uit de tent kruipen en zich richting de veel te lange rij van de douche gaan begeven om vervolgens koude knakworst en een lauw biertje te gaan drinken. Maar goed, dat is een festival, hè. De volgende vrouw staat daar morgen, nou ja, de volgende, ik ga er zo meteen draaien, staat morgen op het grootste podium van Lowlands. De pre-headliner van Lowlands 2026 van de zondag. Kan bijna niet anders dat de mensen in de Lowlands hype dit jaar extra veel op haar gestemd hebben. Vergeet de Royals, want er staan zoveel meer toffe tracks op haar debuutplaat uiteindelijk. Waaronder dit prachtanthem wat ik zo voor je ga draaien. Het is een gedachte van het ouder worden en de stress die er al snel bij ontstaat. Het is een hele sublieme verhalende songtekst waarmee het gevoel van heel veel jonge mensen tegenwoordig ook nog steeds perfect verwoord wordt. Dus ik denk dat als die morgen in die setlijst staat van Lord op Lowlands, dat hij dan ongetwijfeld voorbij gaat komen. Zometeen op 822 dus Lord met Ribs. Echt heel lang niet gehoord. Dus blij om die zometeen een keer voor je te kunnen draaien. En mocht je nu dan wakker worden bij je teentje, is deze wel lekker. Matthew Wilder op 823.

man. Wat zou ik deze man toch een keer graag willen zien op een festival? Op een beetje een brakke zondagmiddag als de zon net iets te hard schijnt en je net niet genoeg zin hebt om al naar huis te gaan, dat je dan deze hebt om je even de laatste avond in te trekken. Heerlijk, man. Lenny Kravitz op 819 in de 3FM Festival Top 1003 met It Ain't Over Till It's Over. En dat is het ook niet. De lijst gaat zometeen verder bij Mark en Mai. Dit is op Kaartje Papi op 818 met Lil Craney.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
10: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
15: 3FM.
16: Zometeen genadeloos door met de festival Top 1003. We dachten van Moby Porcelain, Dolly Parton met Jolene, Jolene en ook AC/DC met Highway to Hell. Eerst even een andere hel. Het is niet altijd positief namelijk. Het NOS-journaal van 1 uur.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. 3FM.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaas.

0: Op stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Lowlands beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 8:30. Summer live op Lowlands. 3FM.
13: Festival 2003.
12: Mark van der Molen.
14: Met zo meteen in de lijst Moby.
13: 117.
14: Eerst en hier Kaiser Chiefs en oh my god.

Moby en de Festival Top 1003. Moby die dit jaar nog op Bospop stond. En op zich een opmerkelijke festivalkeuze vond ik het. Aangezien het toch ook wel misschien wel verwacht in een wat donkerder hole op Lowlands. Of misschien wel een Down the Rabbit Hole als headliner aan het eind van de dag. Maar het is wel zo'n artiest waarvan ik denk, daar ben ik echt mee opgegroeid. En ook die verschillende fases die Moby heeft meegemaakt. Als in dat hij begon met vage punkmuziek. Uiteindelijk jaren 90 rave. Die ook echt in de buurt kwam van The Prodigy natuurlijk qua muziek. En uiteindelijk later wat meer die hele mellow lounge muziek die je misschien wel eens hoort in foute strandtenten. Her Gozer, mag ik de tempura garnalen van jou? Op de achtergrond hoor je Moby met Why Does My Heart Feel So Bad. Maar Porcelain, wat een heerlijke track om te horen in de festival. Top 1003, 816 stond hij. Kaiser Chiefs en Oh My God, daarvoor een plekje lager op 817. Dit zijn de tracks, de beste festivaltracks. Dit zijn anthems, dit zijn klassiekers voor op de festivalcamping door je speakertje. Dit zijn de tracks die door de jaren heen heel veel voor festivals hebben betekend en voor de bezoekers qua herinneringen, qua mooie verhalen. Alles erop en eraan. Dankjewel voor het stemmen. Zometeen AC/DC, Highway to Hell, ook Tom O'Dell en de prachtige Can't Pretend, eerst in de lijst 815. En daar staat natuurlijk echt zo'n gigantische meezinger die je echt op 's ochtends, 's avonds, 's nachts op festivals hoort en niet stil kan blijven staan. Jolene Dolly Parton. Jolene.

2014. Natuurlijk het New Wave project Investeren in de Liefde. Het was een soort van de opvolger eigenlijk bedoeld als de zomerhit Drank en Drugs. Denk misschien niet dezelfde status gekregen als Drank en Drugs qua eeuwigheidswaarde, maar wel overduidelijk goed opgestemd voor de Festival Top 1003. Ja, en gisteren stond New Wave op Lowlands. En het is 3 voor 12, zegt er ook heel duidelijk over. Ja, het is hit na hit na hit na hit. En het is zelden zo druk geweest in de Alfa. Het was echt dringend, staat er ook. Als je ook maar een beetje te laat kwam, dan kon je echt nergens meer een plek bemachtigen. Het was al een uur van tevoren was het al dringend om een beetje een plek onder de overkapping te krijgen. En het is één groot feest geweest gisteren. Investeren in de Liefde hoorde je in de Festival Top 1003. Zometeen nog van Dikhout, Stil in mij. Ook zo'n heerlijke meezinger als er eentje onder de noemer meezinger echt een plek verdient. En misschien nog wel stiekem een klein beetje hoger. Je mag de persoonlijke smaak niet mee laten rekenen, maar misschien hebben een aantal Oasis-fans te veel gezopen dit jaar. Na alle reunieshows van Oasis en wisten ze niet meer echt hoe een computer werkte. Want Champagne Supernova hoor je ook zo meteen in de lijst. Na Harry Styles onder meer, dit is Sign of the Times op 813. In de Festival Top 1000.

0: Rema en Calm Down, 811.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Een plaat uit 2022, maar inmiddels wel eentje die behoorlijk bij het festivalseizoen is gaan horen. Stond namelijk in 2023 op Lowlands. En op dat moment, ja, echt overal kwam Calm Down uit de speakers wereldwijd. En dan, als je dat dan live ziet op Lowlands, ik weet dat ik die beelden toen zag, dat grift je wel toch in je festivalgeheugen. Een festivalplaat hoeft namelijk ook helemaal geen gitaarplaat natuurlijk of zo te zijn, of een nummer waarbij iedereen met bier door de lucht staat te gooien. Soms is het ook gewoon een liedje waarbij, als je hem hoort, dat je meteen weer terug staat op dat veld en dat je misschien zelfs weet wat voor snackie of wat voor drankie je in de hand had. En nou ja, Rema met Calm Down is dan misschien eentje die is wat van de wat dansbare variant. De volgende is daar misschien ook echt een heel goed voorbeeld van. Tom O'Dell, die bracht in 2013 bracht hij Can't Pretend uit. En dat nummer staat ook al ruim 13 jaar later gewoon nog steeds op festival setlist. Speelde hem vorig jaar bijvoorbeeld nog op Rock Werchter. En deze zomer duikt hij opnieuw op de setlist van Tom O'Dell. In 2013 stond hij er al mee op Pinkpop achter de piano. En de collega's van 3 voor 12, die waren daar natuurlijk ook bij, Pinkpop 2013. En die schreven toen, ja, Can't Pretend is een van de nummers waarop bleek dat Tom O'Dell veel meer kon dan alleen maar wat gevoelige ballads op de piano.

0: staat 8 in de lijst. 3FM
1: Festival Top 1003.
0: Want ik houd met Stil in mei. En als er één Nederlandse plaat is die eigenlijk zijn eigen festivalgeschiedenis heeft geschreven, dan is het deze wel. Kwam in 1994 uit. En ja, gewoon inmiddels eentje die jong en oud staan mee te zingen. Als je die draait in een feesttent, en of het nou zeg maar echt een heel hip feest is of een beetje een suffig feestje, het werkt altijd met Stil in mei. Ruim 30 jaar later nog steeds niet weg te krijgen. Van Dikhout vierde in 2024 ook het 30-jarig jubileum van deze track. In een uitverkochte AFAS Live. En deden ook een soort van grote tour, waarbij dit nummer natuurlijk ook echt helemaal centraal stond. 1994 alweer. Maar dat is een Nederlandse klassieker die je zou kunnen meeschallen op de festivalweides.

0: volle dag in de lijst.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Want ik houd met Stil in mei. En als er één Nederlandse plaat is die eigenlijk zijn eigen festivalgeschiedenis heeft geschreven, dan is het deze wel. Kwam in 1994 uit. En ja, gewoon inmiddels eentje die jong en oud staan mee te zingen. Als je die draait in een feesttent, en of het nou zeg maar echt een heel hip feest is of een beetje een suffig feestje, het werkt altijd met Stil in mei. Ruim 30 jaar later nog steeds niet weg te krijgen. Van Dikhout vierde in 2024 ook het 30-jarig jubileum van deze track. In een uitverkochte AFAS Live. En deden ook een soort van grote tour, waarbij dit nummer natuurlijk ook echt helemaal centraal stond. 1994 alweer. Maar dat is een Nederlandse klassieker die je zou kunnen meeschallen op de festivalweides. Maar als het dan één jaartje later gaan kijken. 1995 is daar ineens een klassieker, misschien wel dé klassieker van Oasis. En ook dat is zo'n track die ruim 30 jaar later toch ineens alweer een nieuw hoofdstuk krijgt. Want dankzij die enorme Oasis-reunietour natuurlijk, is deze track iedere avond de allerlaatste plaat van de show. In 2026 nog steeds extreem relevant. Dat zie je ook aan hoe graag mensen hierheen willen. De motivaties bijvoorbeeld die binnenkomen van mensen die op deze track hebben gestemd is: ja, ik stem erop omdat ik gewoon wil manifesteren dat ik ze ergens nog de komende 1, 2 à 3 jaar toch nog ergens kan zien, aangezien ik iedere keer langs naast alle kaartjes heb gevist. Ik heb het natuurlijk ook over Oasis. Er is nu ook die documentaire, die verschijnt in de bioscoop, de documentaire over de reunietour. Ja, en hij is oud deze track, maar nog steeds actueler dan ooit. Misschien wel nog actueler dan dat toen die uitkwam. In de lijst, de Festival Top 1003 op 807 is dit Oasis en Champagne Supernova.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Ga naar CarpetRide.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: 3FM.
9: De lijst met de beste festivaltracks ooit gemaakt. Volgens jou hoor je zo meteen verder. Festival Top 1003, The Wodan Boys, Black Eyed Peas, Fred Again en Yellow Claw met Krokodil. Hoor je zo meteen na het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op het magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden.
11: 3FM.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Daar zijn we!
16: CarpetRite komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it CarpetRite.
17: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
1: Ga naar CarpetRite.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Lowlands beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 8:30, Summer, live op Lowlands. 3FM.
7: Festival Top 1003.
6: Mark van der Molen.
8: Zometeen misschien wel de grootste tegenstelling in de festivallijst. Allebei beginnen ze met een K. Krokobil en daarna Karma Police. En dat kan in de festival top 1003. Zometeen ook Wodan Boys, eerst Kensington, dit is Sorry.

0: Wodan Boy.
1: Festival 2003.
2: Dan probeer ik uitermate stoer te zeggen. Ik moet zeggen, dat was een 6. Het kan een stuk stoerder, ga ik volgende keer weer proberen. Op 804 de Wodan Boys met Bells. En dat is eigenlijk zo'n nummer in de Festival Top 1003... dat de afgelopen jaren vanzelf een festivalplaat is geworden. Het begon ook bij 3FM voor de Wodan Boys in 2023... waar ze, voordat ze begonnen te spelen op de 3FM Awards... kregen te horen dat ze 3FM talent waren. En daarna ging het vervolgens erg hard. Best Kept Secret, Lowlands en deze zomer onder andere... Pinkpop en de Zwarte Cross. 803 gaan we ineens 20 jaar terug de tijd in. Meer zelfs, 22 jaar. 2004 stonden de Black Eyed Peas op Pinkpop. En het was precies ook het jaar dat Let's Get It Started uitkwam. En dat is, ja, dat is ook zo'n nummer natuurlijk. Ja, goed, Black Eyed Peas zijn nog steeds gewoon druk.

0: komen. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Prachtige muziek allemaal, maar Krokodil komt ook altijd voorbij.
1: Festival Top 1003.
0: Mark van der Molen. Yellow Claw, Sjaak en Mr. Polska met Krokodil. Zo'n tijdcapsule uit 2012. Ook het jaar dat Yellow Claw ermee op Mysteryland stond. En ja, echt schitterend. Het is natuurlijk vanaf toen ook met Yellow Claw bizar hard gegaan. En ja, dit is toch wel de overgang waar ik eigenlijk al dagen naar uitkijk. Sinds ik weet dat de lijst klaar was en dat ik deze uren mocht presenteren voor u op deze publieke radiozender, wist ik dat deze overgang fantastisch zou worden. Namelijk twee liedjes met een K. We gaan van Krokodil naar Karma Police. Jazeker. Karma Police uit 1997. En ja, inmiddels heb ik al bijna 30 jaar van een van de grootste Radiohead-meezingers. Ook in Nederland, toen Radiohead in 2001 Pinkpop afsloot. Zat hij gewoon midden in die legendarische set. En dat optreden werd een paar jaar later door bezoekers zelfs verkozen tot het beste concert uit de Pinkpop televisiegeschiedenis. Maar goed, dat werd dan gevraagd in 2005. Dus op zich, we zijn inmiddels 20 jaar verder en zal hij misschien wat lager zijn op zo'n lijstje. Inmiddels ook weer helemaal actueel, want Radiohead kwam eind vorig jaar voor een Europese tour. En Karma Police was regelmatig de allerlaatste plaat van de avond, ook bij hun laatste show in Kopenhagen. Dus, in de festival Top 1003, van Krokodil naar Karma Police nu op 799. En als we dan toch in de kaartjes blijven, hoor je ook nog Years and Years met King daarna. En die staat op 798. Dit is 3FM met de festival Top 1003.

heel vroeg verdiend. Want op Lowlands 2015 stond de Heineken-tent bomvol. En daar was Years and Years. Bij King kwam het helemaal tot leven. Keihard meegezongen. En een jaar later schreef 3 voor 12 op Pinkpop zelfs dat King alles heeft wat een echte festivalhit nodig heeft. Nou, dat is wel gebleken. Hij staat niet voor niks, dus ook gewoon in deze lijst. Years and Years bestaat inmiddels niet meer als band. Ollie Alexander gaat onder zijn eigen naam verder. Maar dat wil niet zeggen dat hij King natuurlijk thuis laat. Die doet hij gewoon nog hoor in zijn setlistjes. Even als afsluiters iedere keer. En dan in de Festival Top 1003 op 797. Misschien wel een echt. Ja. Veel te laag. Mag ik een oordeel vellen? Nee, doe het toch. Veel te laag. Veel hoog moet eigenlijk, hè? We hebben weer verzuimd als stemmers. Maar goed, dat heb ik na de Tweede Kamerverkiezing ook altijd al gevoeld. Dus het is me niet vreemd. Zodra het keyboardje begint, weet je het meteen en heeft het geen introductie meer nodig. In 1999 stonden ze op grote festivals als Rock Am Ring tussen Metallica, Red Hot Chili Peppers en Faithless. En toen moeten ze toch hebben gedacht, wat doen we hier in godsnaam? Het is dan ook echt weer deze enige gebleven, maar wat voor eentje. In de lijst nu, Liquido, dit is Narcotic.

0: Van Best Kept Secret tot Tomorrowland.
1: People of Tomorrow.
2: En van Paaspop tot Siget. 3FM. Festival Top 1003.
0: 796.

0: Sam Smith.
1: FM. Festival Top 1003.
0: Op 795 Sam Smith, Calvin Harris, I'm Not Here To Make Friends. Althans de man die dan in de tandartsstoel ligt. En dan vervolgens de hele tijd vragen krijgt. Sorry meneer, ik ben hier niet voor vrienden te maken. Vul het gaatje alsjeblieft. Ga met die metalen tang langs me kiezen en hou het er alsjeblieft bij. Ik kan überhaupt niet moeilijk praten als ik op mijn rug lig. Vind ik erg lastig. The Boy Magic Dragons and It's Time op 796 in de festival Top 1003. Zometeen komt het nieuws van 3 uur eraan. En dan weer echt een uur ongelooflijk fijne tracks. Onder meer de Wies, Soms Is Het Te Laat, Sugar Babes, Push the Button. Maar ook Soft Cell en Tainted Love. En eerst nog even een track die... Ik kan me goed voorstellen dat als je dan op een festival loopt... en je ziet in de verte zie je een artiest staan en die wordt aangekondigd als... Dames en heren, hier is David Byrne. Applaus, hand op elkaar voor David Byrne. En dat je dan even misschien als jonge festivalganger denkt van... wie is die oude man? Hij heeft nog best wel een goede motoriek. Hoe oud is die? Wauw! En dan kan hij gewoon goed bewegen. Er zijn mensen die jonger zijn die echt de motoriek van een bushok hebben... waaronder ondergetekende. En dan is het natuurlijk echt ja, zijn legendarische status... als frontman van Talking Heads komt dan naar boven. Maar de laatste jaren heeft die David Byrne zichzelf zo opnieuw uitgevonden... met ja, nog betere danspasjes, met bijna hele shows die ook in de bioscoop komen... omdat het gewoon de moeite waard is om gewoon naar de boodschap te luisteren... de verhaallijn in de liedjes die hij schrijft. En dan is er af en toe wel eens kritiek van... oké, hij pakt ook wel heel erg tracks uit het verleden... maar als ik dan zie in de motivaties van mensen... die op deze track hebben gestemd, zoals bijvoorbeeld Adinda uit Amsterdam... die zegt David Byrne op Down the Rabbit Hole dit jaar was echt een feestje. Voor ons een enorme verrassing en helemaal niet erg dat hij heel veel Talking Heads zong. De dansjes in het publiek waren erg aanstekelijk en we deden ook uiteraard lekker mee. En zo zegt ook Jesse uit Schiedam, die zegt... Classic, David Byrne op Werchter 2026 was geweldig. Genieten met je vrienden als je dit ziet en dan inderdaad realiseren dat dit toch wel echt... het plekje is waar je moet zijn op dat moment op zo'n festival... waar hij staat te zingen. In de Festival Top 1003 kom je dus meerdere keren tegen... maar sowieso dus op 794 nu. Met Talking Heads, this is... Dit is... Ik begon al in het Engels, hoorde je dat? This is, this must be the place. Nee, dit is, this must be the place. Inderdaad, dit is het plekje waar je moet zijn.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 8:30. Summer live op Lowlands. 3FM.
6: Festival top 1003.
5: Mark van der Molen.
7: Zometeen Party Squad.
8: En helemaal naar de klote.
7: Run DMC walk this way komt er ook aan. Een Snow Patrol.

En Shut Your Eyes, 792 in het festival top 1003. En daarvoor Sugar Babes op 793. En iedere keer als ik nu Sugar Babes hoor, dan moet ik denken aan de show die ze hebben gegeven op Lowlands 2024. En er zijn wel eens van die concerten of van die shows of festivals waarvan je dan denkt, was ik maar in een wat betere staat. Dat is net als dat je heel erg lekker uit eten gaat, superveel geld spendeert, maar dat je eigenlijk helemaal geen honger hebt. Of dat je misschien nog een beetje misselijk bent van de dag ervoor, dat je iets hebt gegeten wat niet zo lekker viel. Dat je denkt, ja, ik zou deze kipsaté echt moeten verorberen als een varken, maar het smaakt me niet. En dat had ik bij Sugar Babes en daar heb ik zo'n spijt van, want de avond ervoor werd het gewoon te laat. Ik had te slecht geslapen. Ik was ook weer zo dom geweest om mijn kussen te vergeten. En wat doe je dan? Dan ga je op een trui liggen en dat ligt niet lekker. Dat begint te kriebelen in je nek. En de dag daarna ging iedereen van de vriendengroep ging naar Sugar Babes en die zeiden, kom, we gaan! En ik dacht, ja, leuk! En eigenlijk halverwege van zeg maar de tent bij het festivalterrein, halverwege die route begon ik al half in te storten. En toen stond ik in een felle zon bij Sugar Babes en was ik een beetje Scrooge uit de Christmas Carol. Zo van, hé, boah, wat moet dit allemaal? Ik hou hier helemaal niet van. Ik heb het ook nooit geluisterd vroeger. Ik ga een kroket eten. En toen was ik zo de sfeer aan het verpesten. En pas eigenlijk bij de laatste twee nummers kreeg ik een beetje de smaak te pakken. Toen was het al te laat. Dus iedere keer als ik nu de Sugar Babes draai, dan probeer ik dat te herbeleven. En die show staat overigens ook gewoon op de YouTube-pagina van 3 voor 12. De volledige show van Sugar Babes op Lowlands 2024. Push the button, hoorde je. Dit is de lijst met de beste festivaltracks ooit gemaakt. En dankjewel voor het stemmen. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dankjewel voor het stemmen. Je hebt je telefoon of je laptop of je desktop fantastisch genavigeerd. En je bent uitgekomen op de website 3fm.nl. Je hebt het gewoon goed gedaan, want nu bijvoorbeeld ook in de lijst. Wie is op 791? Soms is

0: 789.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Lost Frequencies en Tom O'Dell met Black Friday Pretty Like the Sun. Eigenlijk best wel een bijzonder festivalnummer, want het origineel van Tom O'Dell is behoorlijk melancholisch. En Lost Frequencies wist daar in 2024 ineens zo'n enorme warme festivalplaats van te maken. Wordt ook nog steeds veel in sets gedraaid. Lost Frequencies, vorig jaar zat Black Friday bijvoorbeeld in zijn set op Tomorrowland. Dit is de Festival Top 1003 met de beste festivaltracks ooit gemaakt. Zij het legendarische act door de jaren heen. Of misschien wel die ene foute meezinger op het Bluetooth speakertje wat je mee hebt. En wat je dan om 3:30 s'nachts nog even aanzet. Of 's ochtends vroeg om de mensen wakker te schudden. Zo meteen 21 Pilots en Drum Show. Coldplay en Clocks en ook Dizzy Rascal met Armo van Helden en Bunkers. Eerst gaan we naar... Ja, dit is ook lekker hoor. Hè. Vorige uur had ik Krokobil, maar dit is er eentje die... die is misschien net nog een tikje intellectueler qua tekst. Party Squad kwam in 2013 uit. En was eigenlijk gewoon vanaf het begin al gemaakt om gewoon te slopen deze track. Het grappige is, Tiësto heeft zelfs hier een remix van gemaakt. Een remix van deze track werd door Tiësto ooit in Brazilië gedraaid. En mensen gingen helemaal naar de kloten. En laat dat nou net toevallig de songtitel zijn van deze mooie audiocompositie. Van Dromerig van Tom O'Dell naar helemaal naar de kloten. Dit is Party Squad in de Festival Top 1003.

lijst met de beste festivaltracks ooit. Misschien zit je te wachten op vanavond. Misschien denk je, nou ja, laat ik maar even de festivallijst aanzetten om een klein beetje in de sfeer te komen voor Lowlands. Gisteravond, toen waren we al op Lowlands en mocht ik ook de uitzendingen verzorgen samen met Sebastian en met Andres. En wat hebben we gisteren genoten van live muziek, zeg. We hebben het hele uur van Antoon hebben we uitgezonden. Daar was ook nog even Parcels. Het was nog even Amy and the Sniffers. Blood Orange. En zo gaat het hele weekend door. Want zo vanavond bijvoorbeeld. Vanavond vanaf 20:30. De show van Somber. Helemaal live op 3FM vanaf Lowlands 2026. En dat geldt hopelijk morgen ook. Ik heb begrepen dat daar de... Nou, dat alle omkopingen zijn aangekomen. Alle appeltaarten, alle bitterballen en alle steekpenningen om Turnstile te mogen uitzenden. En dat was een van mijn grootste teleurstellingen, dat ik van dit jaar niet naar Lowlands kan. Omdat gewoon, ja, heel eerlijk, de knaken waren op. We hebben een huis gekocht en dan heb je ineens toch... Eerst denk je, oh ja, dat huis, dat kost het meeste geld. Maar uiteindelijk al die kleine dingen. Maar ja, we moeten ook nog een kapstok. Ja, hoe duur is een kapstok? Moet ook nog een mat voor in de hal. Ja, maar hoe duur kan een mat zijn? Wat is... Dat is een beetje hoe het gegaan is, dus geen Lowlands. Maar wat was ik blij om te horen dat ik gewoon hier kon zitten en heel veel lekker kan uitzenden en meeluisteren en alles. Dus vanavond vanaf 7 uur gewoon weer 3FM vanaf Lowlands 2026.

Drum Show. Nog een vrij verse plaat, maar live nu al zo'n ongelooflijk kenmerkend nummer tijdens optredens van 21 Pilots op Pinkpop dit jaar ook. Dat zie ik ook echt voorbij komen in de motivaties waarom gestemd is op deze track. Wim, die stuurt bijvoorbeeld, Wim uit Scheveningen, die zegt ja, Pinkpop 2026. Ja, ik kende de bekende nummers, maar ik had ze nog nooit live gezien. En dat het moment dat Josh op een toren klimt en achter een drumstel plaatsneemt, fantastisch. En ook Joep uit Den Haag, die zegt geweldige track en goed om Josh de drummer een keer in het zonnetje te zetten in plaats van alle aandacht op de zanger. Ja, echt een te gekke show. Beelden zijn daar nog steeds op wel online te vinden van 21 Pilots op Pinkpop 2026. Ja, en dan van 21 Pilots naar een zangeres die echt in 2016 in de kleinere Heineken-tent op Lowland stond. En toen dacht iedereen al, dit gaat heel, heel groot worden. Dua Lipa. Physical van Dua Lipa kwam uit in 2020. Maar toen had ze dus die festivalstatus eigenlijk al 4 jaar in de pocket door het optreden in 2016. 2 jaar daarna, 2018, stond ze voor een ramvolle Alfa. En werd ze ook door 3 voor 12 onder meer in de recensie dat jaar neergezet als een van de echt, echt, echt grote festival-headline-shows van dat jaar. Een festivalmonster, zo zou je dit nummer wel kunnen noemen. Want op Glastonbury en Rock Werchter bewaarden ze hem zelfs voor de toegift. Dit is in de lijst, de Festival Top 1003, Dua Lipa en Physical.

0: bonker.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: Als je één plaat aan Lowlands 2009 kunt koppelen, dan is het wel Dizzy Rascal en Armin van Helden met Bonkers. Vooraf werd al voorspeld, Bonkers gaat echt ontploffen daar zo. En achteraf stond Dizzy Rascal gewoon ook tussen de hoogtepunten van dat weekend. Zelfs Dio noemde hem later de plaat die hem terugbracht naar zon, vrienden en losgaan op Lowlands in een interview. Dit is het 3FM Festival Top 1003. Zometeen gaat Anan verder met onder meer Counting Crows, Martin Solveig en Green Day met Good Riddance, Time of Your Life. Eerst, ja, eentje die even de festivaldefinitie een beetje oprekt. Namelijk Loreen, die in 2012 het Songfestival ermee won met 372 punten. Point. En inmiddels ook gewoon thuis hoort op de festivalweides. Pinkpop 2024 stond ze ermee op de North Stage. En was ook echt een van de beste acts van die zondag. En vorig jaar stond ze er nog mee op Pukkelpop. Maar natuurlijk ook heel de tent zat te wachten op dat ene moment. Dit is in de Festival Top 1003, Loreen met Euphoria.

0: extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Nieuw! De Miller.

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement

0: Top 1003 na het laatste nieuws.
1: Berin Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de derde grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. 2 files langer dan 10 minuten gemeld. Eentje op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Doe je 10 minuten langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de laatste, de A58, Breda richting Tilburg, tussen Tilburg Reeshof en Tilburg Centrum Oost. Doe je ook 10 minuten langer over, komt daardoor een kapotte vrachtwagen. Ook daar 2 rijstroken zijn daar dicht.
2: 3FM.
3: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
4: Nieuw!

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 8:30. Summer live op Lowlands. 3FM.
3: Festival tot 1003.
2: Anan Verboom.
4: Hey, goedemiddag. Al jouw favoriete festivaltracks gekozen door jou. Ze staan in de lijst en die hoor je vandaag bij 3FM. Hello, zometeen van Martin Solveig naar de Count & Crows.
2: Nummer
3: 768.

0: Martin Solveig, Dragonette, je hoorde Hello bij 3FM in de Festival Top 1003. Al jouw favoriete festival tracks en acts allemaal achter elkaar gezet door jou. 3FM.
1: Festival Top 1003.
0: Hey, goedemiddag. Samen tellen we af naar die nummer 1 en de nummer 776, dat is er eentje. Die je eigenlijk altijd hoort als je naar een show van Green Day gaat. Harmon die gaat daar vaak naartoe en die schrijft als motivatie bij het stemmen op deze track: iedere keer weer genieten. Maar Harmon, wat is er volgens jou zo goed aan deze track dan?
2: Ja, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Billy Joe Armstrong met een gitaar, een akoestische gitaar. Hij gaat er staan, ja, en het werkt. En dat na een show vol met energie. Want ze gaan altijd een paar uur door. En dan in één keer dit liedje, ja, je weet dat die komt. En je weet dat het afgelopen is. Het is een beetje melancholisch, maar... Ja, dus ik vind hem altijd wel, ook wel energie geven daarmee.
0: Hey, maar jij gaat hier dus vaker naartoe. En elke keer doen ze dit liedje, wat ik nu ga draaien, als afscheidsliedje. Is er dan nog wel een show die er voor jou uitspringt? Of hoe beleef jij dat?
2: Ja, hij komt natuurlijk elke keer. Kijk, ik ben twee keer heb ik zo'n Pinkpop gezien. 2 jaar geleden ook nog met mijn broertje in de Gelredome. Ja, het is elke keer gewoon weer genieten. En 2 jaar geleden de show was ook echt fantastisch. Gewoon de great, het is allemaal greatest hits. Maar ja, heerlijk, altijd genieten.
0: Ah, maar dat is het ook gewoon. Alles wat zij doen is zo goed. Dat genieten, dat doen we samen in de Festival Top 1003 hier bij 3FM. En de plaat waar jij op hebt gestemd en vele anderen, die is beland op plek 776 in de lijst. Green Day en Good Riddance hoor je nu bij 3FM.

0: Armani. En Halle Back Girl bij 3FM.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Het zijn al jouw favoriete festivaltracks voor jou op een rij gezet. En jij hebt erop gestemd via 3FM.nl. Dank je wel daarvoor. De volgende, 774, die doet mij heel erg denken aan de tijd dat ik nog mijn opleiding volgde. Dat was vol in coronatijd. En dan hadden wij online rekenles. Via Teams, allemaal achter dat schermpje. Dat was best wel saai, maar er was toen één iemand en die dacht, weet je wat ik kan doen om het leuker te maken? Ik knal gewoon deze track, die ik nu dus voor je ga draaien, gewoon keihard door die online les heen. Ja, vond de leraar niet zo leuk, maar ik heb die track daar leren kennen eigenlijk. Het was mijn ontmoeting met die track. Momager uit Tilburg, die heeft er ook op gestemd. En die is ook irritant geweest op dit nummer. Maar dan op Pinkpop. Want hij geeft namelijk als motivatie, vette show op Pinkpop. Ik denk wel dat ze ons minder leuk vonden. Het publiek stelde steeds af, van 10 naar 0. Waarna ze begonnen te juichen. In het begin vonden ze het nog leuk, maar na een half uur in de show vonden ze het toch wat minder leuk. Iets minder enthousiasme. Tenacious D en Tribute op 774.
2: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

terug naar Lowlands 2024. Voor Jules, die heeft erop gestemd via 3fm.nl. Die zegt Lowlands 2024 ontplofte helemaal. En hij stond daar middenin. Bij het optreden van Goldband, You and Me, hoorde je op 773 in de festival Top 1003 bij 3FM. En eentje hoger staat Alanis Morissette, Ironic. An old man turned 98. You are the light.

0: festivaltracks. Die eren we vandaag in de lijst waar jij op hebt kunnen stemmen. En het leuke is, soms zitten er samenwerkingen tussen waarvan je in eerste instantie niet per se had verwacht dat die echt, nou, ten eerste eraan zouden komen. En eigenlijk ook niet dat het zo goed zou werken. Kijk, stel nou, hè, Bruno Mars en Lady Gaga. Kijk, dat is een samenwerking, die verwacht je wel. Als in twee grote artiesten die werken samen en tuurlijk komt daar iets goeds uit, toch? Als in, ja, logisch. Maar S10 en Bluff, voor hun was dat destijds best wel verrassend eigenlijk, dat die twee samen gingen werken. En dan moet er ook nog maar eens goeds uitkomen, want je wil niet hebben dat je dan zo'n verrassende move maakt en dat je dan samen de studio induikt en dat iedereen zit zo van, nou ja, ik weet het niet helemaal. Is niet gebeurd. Het is een mega groot succes geworden. Er is veel opgestemd, ook in deze lijst. Hij staat op nummer 768. S10 en Bluff. En laat me los.
1: Ik lig wakker, want ik had je graag

dat je best wel veel hebt gestemd op liedjes die een afsluiter waren bij een festival. Dat zijn dan toch vaak de tracks die het meeste indruk hebben gemaakt, blijkbaar weer. Heeft Vera bijvoorbeeld ook gedaan uit Jouren een hele gelikte en superstrakke show op Rock Werchter. Afsluiter waardig. Dan hebben we het dus over deze track die je net hoorde. Dua Lipa en Harder Than Hell in de festival Top 1003 stond hij op plekje 767. Het zijn alle tracks waar jij op hebt gestemd. Je favoriete festivaltracks. Misschien heb je er een mooie herinnering bij. Misschien wil je het heel graag zien. Deze staat één plekje hoger. Bronski Beat en Small Town Boy.

0: De jeugd van tegenwoordig hoorde je op 3FM in een festival Top 1003. En weet je wat vooral opvalt bij deze plaat? Die is dus met name gestemd in Rotterdam en in Amsterdam. Die twee grote steden die strijden nog steeds tegen elkaar. In Rotterdam net even wat meer stemmen dan in Amsterdam. Maar alsnog mega veel. En daarom is die binnengekomen in de lijst op plekje 765.
1: Zometeen op 3FM. Meer 3FM. Festival Top 1003. Met onder andere...

0: energie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
1: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal deals die je niet mag missen.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: 3FM. 5 uur, goedemiddag. We gaan zo meteen verder met de Festival Top 1003. Met onder andere de Imagine Dragons. Na het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden.
4: Dan nog 2 files gemeld aan ANWB Verkeersinformatie bij 3FM. Eentje op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Doe je 5 minuten langer over. En eentje op de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar heb je 15 minuten vertraging.
6: 3FM.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
6: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 7 uur. S10. Live op Lowlands. 3FM.
7: Festival Top 1003.
6: Anan Verboom.
8: Hey, goedemiddag. 6:56. En al je favoriete festivalmuziek hoor je voorbij komen in de Top 1003. Zometeen een plaat die te maken heeft met relaties. Eerst Imagine Dragons.
6: Nummer
7: 764.

0: Michael Kiwanuka en Home Again hoorde je bij 3FM op 763.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Heb jij een relatie? Nou, zo niet, dan zou ik toch maar op zoek gaan. Dat scheelt je een hele hoop geld. Ja. Samuel Welten die zong ooit Echte Liefde is te koop. Maar single zijn, dat is gewoon duurkoop. Het is echt niet normaal. Ik las daar een onderzoekje over van de week. Single zijn, dan betaal je dus over het algemeen meer voor je boodschappen. Je vaste lasten die zijn duurder. En je kan je huur of je hypotheek natuurlijk niet delen. Als je al die kosten bij elkaar optelt, dan ben je dus gemiddeld per maand bijna €600 extra kwijt in de portemonnee. Ja, dat is misschien financieel een beetje een tegenvaller, maar op muzikaal vlak zijn de single ladies niet weg te slaan. Nummer 762 is voor Beyoncé.

0: Still Enjoy op 761.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Als je nu denkt aan een festival waar jij ooit bent geweest, dan denk je waarschijnlijk, gok ik zomaar eventjes, aan een moment dat je lekker losging met z'n allen. Springen bij je favoriete band of je favoriete act. Dan heb je het ook waarschijnlijk best wel laat gemaakt, toch? Tot de late uurtjes door. En ja, je gaat maar door, volle bak energie. Maar het is ook wel lekker, dat weet je ook waarschijnlijk als geen ander, dat je even wat gas terug kan nemen bij een act. En dat je gewoon even, nou, even de tranen over je wangen kan laten rollen. Omdat het zo mooi is. En dat je er met elkaar staat, je pakt elkaar vast en je geniet echt even van de muziek. En van dat mooie moment dat je met elkaar beleeft. Nou, voor dat moment gaan we nu eventjes terug. Want onder andere Mike en de vriendinnen, die hebben erop gestemd. Die waren afgelopen jaar bij Down the Rabbit Hole. DXX. Dit is precies de plaat waarmee zij dat gevoel hadden. En waarmee zij dat, ja, dat mooie moment en die mooie herinneringen kunnen beleven. Anhalt staat op plekje 760 in de Festival Top 1003 van 3FM.

0: 758, Paramore en Still Into You.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Het is de muziek waar jij op hebt gestemd via 3FM.nl. Muziek waar je mooie herinneringen bij hebt, waar je goed op bent losgegaan bij een festival. Maar ook muziek om heel even bij stil te staan. 2019, Prodigy zou een headliner zijn op Lowlands. Maar dat ging ineens niet door. Door het verschrikkelijke nieuws dat Keith Flint uit het leven stapte. Was vrij onverwachts. En Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij zou er naartoe gaan. Jij zou ze zien.
2: Ja, het was echt een bucketlist artiest van Lowlands.
0: Hoe heb jij dit beleefd? Dit allemaal. Dus, en dit vreselijke nieuws. Maar ook dat jij er naartoe zou gaan en daar naar uitkeek. Hoe heb jij dit beleefd?
2: Ja, Lowlands is altijd wel een feestje. Dus in principe maakt het niet zoveel uit wat er komt. Maar als dan de Prodigy komt, dan denk je wel van... Daar heb ik heel veel zin in. En is dat verschrikkelijk nieuws. Waardoor we die headliner even hebben moeten missen, ja. Dat is echt vooral verschrikkelijk voor Kate natuurlijk.
0: Absoluut, ja. Want waar komt die grote liefde voor de Prodigy bij jou vandaan?
2: Ik moet zeggen... Ik heb jarenlang opgetreden, vuurshows gegeven... en dat deden we heel vaak op muziek van de Prodigy.
0: Ja.
2: En... die is wel in mijn hartje gekropen. Dus hoe vet was het als ik die een keer live zou kunnen zien? Ja.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Want wat maakt die muziek voor jou zo vet dan? Dat je dat ook daarvoor gebruikt en dat dat toch altijd blijft terugkomen bij jou?
2: Ah, er zit zoveel energie in die muziek. Waarop je goed kan bewegen. Waarop het publiek ook, ons publiek, dus ook los kan gaan.
0: Ja.
2: Het is gewoon goed luisterbaar, maar ook goed dansbaar. Dus ik weet niet... Vooral heel energiek wat mij bijblijft.
0: Nou, dan gaan we die energie ook lekker opzoeken. En jij hebt gestemd op Breathe. Die ga ik draaien, want die staat op 757 in de lijst. Waarom dit nummer?
2: Ja, super vet. Ook weer van Whitney de energie, de powers en de herinneringen.
0: Nou, mooi. We gaan ze samen beleven, want jij bent dus zeker niet de enige die erop heeft gestemd via 3FM.nl. Heel veel anderen hebben dat gedaan. Inderdaad, energie, dat is een mooie reden die veel terugkomt. Maar ja, dat is ook wel de Prodigy, toch?
2: Dat is zeker de Prodigy. Laat maar komen.
0: Breed op 757. Koen, dankjewel en een mooie dag vandaag.
2: Yo, fijne avond. Bye, bye.

gestemd. Het is een plaat van Criss Cross Amsterdam. Uit, nou ja, Amsterdam. Sigourney Kay uit Amsterdam. En Antoon, nou ja, ook uit Noord-Holland. Uit Midwoud. Echt ergens boven in Noord-Holland, als je het niet kent. En opvallend genoeg, bijna alle stemmers komen uit de regio van Den Haag. Echt, maar echt, de overgrote meerderheid van de stemmers woont in regio Den Haag voor dit liedje. Niet alleen maar Hagenezen en Hagedaren. Veel mensen hebben erop gestemd en daarom is hij dus ook terechtgekomen op plek 754. Criss Cross Amsterdam, Antoon en Sigourney Kay. Dit is Vluchtstrook bij 3FM.

0: heeft gestemd. Het is een plaat van Chris Cross Amsterdam. Uit, nou ja, Amsterdam. Sigourney Kay uit Amsterdam. En Antoon, nou ja, ook uit Noord-Holland. Uit Midwoud. Ligt ergens boven in Noord-Holland, als je het niet kent. En opvallend genoeg, bijna alle stemmers komen uit de regio van Den Haag. Echt, maar echt, de overgrote meerderheid van de stemmers woont in regio Den Haag voor dit liedje. Niet alleen maar Hagenezen en Hagedaren. Veel mensen hebben erop gestemd en daarom is hij dus ook terechtgekomen op plek 754. Chris Cross Amsterdam, Antoon en Sigourney Kay. Dit is Vluchtstrook bij 3FM.
1: Ik wil

0: Ik ben hier zo glashard ingetrapt.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ze hadden toch wel de stunt van het jaar te pakken, toch? Even serieus, die je hoorde op Zwarte Cross. Al ze mochten hun grote hit niet draaien, mochten ze niet doen. Alle fans teleurgesteld, zij zelf teleurgesteld. Nou, bleek uiteindelijk één grote grap te zijn. Ze mochten het gewoon doen. Maar het is toch ineens even alles behalve even serieus. Je hoorde ze met Baila de Gasolina op 700.

0: 752 is voor On Fire van Oscar en de Wolf.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder andere

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
1: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
5: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Nieuw. De Melanzane.

0: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95. Fans van voordeel. Aldi.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv

0: Zometeen dan gaat hij verder. De 3FM Festival Top 1003 met een nieuwe binnenkomer van Shakira. Hoe en wat hoor je zo. Na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK Hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. 3FM.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
5: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
6: Nieuw, de Melanzane.

0: beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 10 uur. IJsland live op Lowlands.
1: 3FM.
0: Festival Top 1003. Anan
2: Verboom. Je zit er middenin, 6:03. En al je favoriete festivaltracks hoor je voorbij komen. Met nu op nummer 751 een nieuwe binnenkomer, Shakira. Dit is Die Die.

0: binnen in de 3FM Top 1003. A Craze hoorde je en Do It To It.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Staat op plekje 750. Daar zijn we inmiddels aan beland. En zometeen dan hoor je onder andere Charlie, Lonoise en Mental Tio. Die ga je horen. Even wat energie erin. Maar eerst een flinke domper voor La Roux. Vorig jaar nog een mooie plek 354 in de lijst. Dit jaar staat ze op 749. Maar ja, na Lowlands 2015 heeft ze eigenlijk überhaupt niet meer echt opgetreden in Nederland. Niet meer op een groot festival gestaan. Afgelopen 6 jaar überhaupt niet meer in Nederland. Dus ondanks dat zijn we er alsnog niet vergeten. Dat blijkt maar weer uit deze lijst. Want ze staat op 749.

0: Charlie Lonois. En met Theo, je hoorde Wonderful Days bij 3FM op plekje 748 in de 3FM Top 1003.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Als het om festivalmuziek gaat natuurlijk. Jij hebt erop gestemd via 3FM.nl. En het leuke is, dan kom je echt zoveel muziek tegen. Als je er naar luistert, dan hoor je zoveel dingen voorbij komen. Enerzijds die echte typische festivalbands waar je keihard los op kan gaan. Je hoort heel veel Nederlandse acts voorbij komen. En je hebt soms artiesten waarvan je echt denkt, hè, maar wat doet dat nou in die lijst dan? Sabrina Carpenter zijn we nu aanbeland op 747. Die heeft nog nooit op een Nederlands festival gestaan en toch is er massaal op gestemd door de 3FM-luisteraar. Waarom dan, hoor ik je denken? Nou, Silent Disco. Je weet het als geen ander, toch? Sabrina Carpenter die heeft zoveel goede refreintjes, die kan je zo ontzettend lekker meezingen. En het is zo leuk als je dat doet met zo'n Silent Disco. Mocht je dat nog nooit hebben gedaan, doe dat een keertje. Keihard meezingen en dan is het vooral leuk als je ernaast staat en even geen koptelefoon op hebt staan. Iedereen zingt dat mee, iedereen is even met elkaar, terwijl de rest er nou geen last van heeft of een leuk concert heeft zonder muziek, maar met alleen maar zang. Sabrina Carpenter heeft ongelooflijk veel stemmen gehad, onder andere van Manon, Emily en Lisette. Die stemden er op 747. Dit is Tears.

dat hebben ze goed gedaan. Vorig jaar op nummer 792 en dit jaar 47 plekken gestegen naar 745. Door de Pumped Up Kicks. Kom, Vos.

0: gestemd, waar je mooie herinneringen bij hebt. Of misschien wel ex waarvan je zoiets hebt van, nou, die zou ik nog wel een keertje willen zien. Samen beleven we het de hele week hier bij 3FM met de Festival Top 1003. Arjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb jouw stemlijstje even bekeken. En dan zie ik dat het gaat van Another, een Fit for Ultra met Tank to You, naar Gold Kimono en Gold Kimono en Gold Kimono, Gold Kimono, Gold Kimono, Gold Kimono. Je snapt hem. Wat is dit voor liefde? Waar is dit ontstaan?
1: Aan het begin van zijn eerste nummer, To Tomorrow, daar is hij mee begonnen.
0: Oh, echt zijn allereerste?
1: Ja, en toen, ik vond hem zo ver. Ik denk, ik begin dit met volgen. En zo luister ik nu nog steeds.
0: Maar wat sprak jou zo aan dan in die muziek, in dat allereerste liedje bijvoorbeeld?
1: De vibe, zeg maar, de chille vibe.
0: Ja. En dat heeft hij eigenlijk altijd wel volgehouden, die rustige, relaxte muziek. Ben je sowieso een relaxed persoon, dat je denkt, nou, kan voor mij allemaal lekker, even wat langzaam, ik ben niet zo gehaast van mezelf?
1: Ja, dat zie ik wel in mezelf, ja. Dat kan wel vergelijken.
0: En wat zijn dan die momenten dat je Gold Kimono opzet? Ik bedoel, als je zoveel erop stemt, dan luister je het veel, denk ik?
1: Yes, ja.
0: Wanneer zet jij dat op?
1: Thuis als ik aan het klussen ben of zo. En meestal ook wel te werken.
0: Oh ja.
1: En als ik aan het werk ben.
0: Nou, wat lekker.
1: Als ik geen 3FM luister, dan luister ik meestal wel Gold Kimono of wat anders. Ja.
0: Vind ik een mooie combinatie. Als je niet 3FM luistert, lekker dat opzetten. En nu is die ook nog eens op 3FM. Hoe mooi kan je het krijgen?
1: Ja, nou, beter niet natuurlijk.
0: Daarom. Nee, heel veel mensen zijn het met jou eens. Die hebben er ook op gestemd. Niemand zo vaak als jij, zal ik eerlijk zeggen. Maar er is veel op gestemd. En dan in dit geval op dit lied.

0: nummertje 744, moet ik zeggen, is For Lost Inside My Head. Heb je daar nog een speciale binding mee? Want ook daar heb jij weer op gestemd.
1: Nee, het is gewoon een goed nummer.
0: Nou, maar dat is reden genoeg, toch? Gewoon een goed nummer.
1: Ja.
0: 744 is voor Gold Kimono, Last Inside My Head. En maak er een mooie dag van, hè, Arjan?
1: Eens gelijks.

10 PIMP hoorde je bij 3FM op 743 in de 3FM Festival Top 1003. Het is de lijst met festivalmuziek waar jij op hebt gestemd via 3FM.nl. Dank je wel daarvoor, want het is echt een heerlijke lijst. Gaat alle kanten op en ook deze heeft weer ontzettend veel stemmen gehaald. 742 is voor Florence and the Machine, Ship to Wreck.

0: This World is Our Home in de lijst.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Jij hebt opgestemd al je favoriete festival tracks. Misschien zijn het wel acts die je hebt gezien. Misschien is het wel iets wat je heel graag zou willen zien. En Isabel, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: In jouw geval past het heel goed bij de titel van de plaat. Maar jij krijgt hier spontaan traanogen van. En ja. Dit heeft iets te maken met je zou het bij je overlijden willen?
2: Ja, het is een beetje gekke, maar...

0: muziek raakt je ook. En soms is het niet eens zozeer de tekst. Maar het is gewoon, en ook het samen zijn, vind ik ook met festivals. Ja, het heeft een bepaalde, ja, voor mij altijd wel een belangrijke waarde. Ik luister veel muziek, ja.
1: En hoe was dat moment dan dat, nou, je had dus dat lijstje en je zegt het al, je zusje en jij die, nou ja, die had het hier over, zeg maar. Hoe was dat voor jouw zusje?
0: Ja, die vindt het wel heftig. Want we hebben het daarna nog een paar keer wel live gezien. En altijd als dat nummer is, dan schieten de tranen in haar ogen. En ja, zelf zei ze ook dat ze hem inmiddels uit haar eigen playlist heeft gehaald. Omdat ze zegt, ja, ik kan er eigenlijk niet meer op een andere manier naar luisteren.
1: Aha, ja.
0: Dus ja, voor haar heeft het ook wel in die zin impact gehad. Maar we blijven het allebei wel gewoon een fantastisch mooi nummer vinden. En een hele goede act.
1: Ja, en dat is het ook, hè. Muziek, dat heeft een bepaalde herinnering voor het leven. En in dit geval voor jullie allebei. En het is ook wel weer mooi dat je er nu op zo'n manier op terug kan kijken, toch?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ik ga met heel veel liefde voor je draaien, want jij, maar ook heel veel andere mensen hebben erop gestemd. En hij is terechtgekomen op 740 in het 3FM Festival Top 1003.
0: Dankjewel.
1: Massive Attack en Teardrop. En maak er een mooie dag van en geniet van deze plaat.
0: Doei.

0: zit hier nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert vandaag om 19:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: 2026. We gaan veel live muziek horen zometeen. Ook hoor je Wetlag en Jungle. Eerst gaan we naar het nieuws van 7 uur. En dat is het nieuws van het NOS Journaal vanzelfsprekend.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert vandaag om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Van der Molen. Zometeen live muziek van Raven Lené, ook Major Lazer vanaf Lowlands 2026. En we checken natuurlijk even bij Jasper hoe het is daar in Biddinghuizen. Eerst hoor je Fred again.
9: But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore. Pull me out of this.

0: sterrenstof. Dit is 3FM live vanaf Lowlands 2026. Gisteren al ontzettend genoten van live muziek van onder meer Amy en de Sniffers. Volledige concerten die wij hebben uitgezonden, bijvoorbeeld gisteren van Antoon. En dat gaan we vanavond ook doen bij onder meer Samber. Maar ook dit uur hoor je Major Lazer, je hoort Raven Lenee zometeen. Maar oren en ogen op, nou tenminste oren en ogen, alsof hij maar één oor heeft. Gelukkig zijn het er wel links en rechts eentje, hoop ik. Jasper, goedenavond.
1: Hey Mark. Ja,
0: hoe is het daar? Heb jij een goede dag gehad?
1: Ik heb een hele goede dag gehad. Ik sta inmiddels op de soort van snelweg van Lowlands, want achter mij staat de Bravo, dat is de grote tent, het op één na grote podium. En je noemde net al Major Lazer, die is net klaar op het grote hoofdpodium, rechts van mij. En die uittocht is altijd zo mooi om te zien. Dit zijn mensen die dus komen van een DJ-optreden van Major Lazer, die zelfs Rutger van Barneveld een half minuutje heeft gedraaid met zwoele zomernachten. Ja, en deze mensen gaan nu eventjes wat eten. Ik zie heel veel mensen met biertjes rond me heen. Ook wel even iets kleinere oogjes dan gisteren, want hey, het is toch de zaterdagavond van Lowlands. Als je hem tot 5 uur hebt volgemaakt, dan is nu, bijna 12 uur later, toch best wel een pittig momentje. Maar volgens mij is dit het allermooiste moment van Lowlands. Die uittocht van de ene naar de andere gig.
0: Hoe was het weer vandaag? Want dat is toch echt, ik ga het weer gewoon vragen, net als gisteren, maar ik weet dat mijn collega Mai voorbij, ik heb er vandaag ook een berichtje gestuurd, maar ze is een beetje off the radar met de telefoon, wat ook wel goed is, denk ik, op een festival, maar gewoon je echt even helemaal te committen aan wat er daar gebeurt. En niet wat er op je telefoon gebeurt, en natuurlijk ook de batterij overhouden als je je vrienden nog zoekt op het terrein. Maar zij was zo in paniek, en gisteren viel het allemaal mee. Jasper, hoe was het vandaag? Erwin Krol. Ja.
1: Vandaag is echt de ultieme Lowlands dag. We begonnen met een klein wolkje, klein buitje. Maar goed, dat is

0: ochtends, dus dan ben je nog niet op het terrein. Dat is helemaal prima. In je teentje een klein regendrupje heeft ook wel iets van sfeer. Daarna werd het best wel zonnig. Ik voel ook gewoon op mijn wangen een klein rood blosje. Dus ik had toch weer moeten smeren, niet gedaan. Dus al met al, ja, het wordt nu wel weer iets frisser. Maar als ik hier om me heen kijk, dan zie ik een strak blauwe lucht aan de ene kant. Klein wolkje aan de andere kant.
1: Kijk, dit is mooi.
0: Dit is het ultieme lowlands weer. Dit is echt perfect.
1: Dit doe je fantastisch. Maar ik moet wel zeggen, als er regen in je tent zit, dan noemen ze wat condens volgens mij, hoor. Dan moet je wat minder hijgen.
0: Yes. Dus. Nou, er wordt flink gehijgd op dit festival, hoor. Dat kan ik je vertellen.
1: Dat is wel goed te zeggen. Joffer, we checken zo meteen even bij jou hoe het is in Biddinghuizen. En ja, vandaag stond in de Heineken, halverwege de dag, stond Raver Lenné. En dat was van tevoren een klein beetje wat om te doen. Omdat Raver Lenné, die behoort eigenlijk tot een hele exclusieve club. En dat is een club van artiesten die een grote medaille op hun rug hebben geplakt, waarop staat, ik heb 1 miljard streams plus. En dat zijn er maar een paar, bijvoorbeeld dit jaar. Op Lotus wat Somber, Lord en Tyler the Creator. Ja, en dus ook Raver Lenné. En dan is toch een beetje de vraag, als je zoveel streams hebt en op TikTok zo groot bent, is die zaal dan ook afgeladen? Is die tent dan ook afgeladen? En ja, dat was toch wat rustiger dan menig had verwacht. Aan de andere kant misschien ook wel weer relaxed, dus dat je niet hoeft te dringen bij Raver Lenné. Je hoort nu live Love Me Not.
2: Can I do one more for you, Amsterdam?
3: Joe. Ja.

0: nee hoorde je. Jorn achterin volgens Love Me Not en Reputation, het grote stempel. Dit was mega cool, heeft het in ieder geval gekregen in de recensie van de collega's van 3 voor 12. En als ik het zo hoor en ook zie op beeld, dan is het ook gewoon echt heel erg cool. 3fm.nl/live. Als we live muziek uitzenden, kan je daar ook de beelden erbij bekijken. Vanaf je luie stoel of je tuinstoel of de auto dan wel even stilzetten. Zometeen onder meer live muziek van Major Lazer. We checken even bij Jasper hoe het is in Biddinghuizen, of die wat bezoekers aan de mouw heeft getrokken. En ja, een artiest, of het duo Wedlack, die in 2022 op Lowland stonden. Dat is ook zo'n, als ik die draai, moet ik altijd denken aan de ochtendshow die ik toen in die periode mocht doen met mijn collega Mai. Daar moesten ze toen invallen, wekenlang voor de ochtend. En ineens kregen we de dag van tevoren te horen, Wedlack komt langs. En ik moest op dat moment zeggen, ik wist niet zo heel erg veel van Wedlack. En die waren hier in de studio om 7:50 ochtends. Ik was gebroken. En eigenlijk op iedere vraag die ik stelde, kreeg ik het antwoord. Op deze toon ook.
1: Yeah, well. I don't know really.
0: Nou ja, toen heb ik uiteindelijk maar gewoon een croissantje gegooid. Hebben ze wel live gespeeld en toen was het allemaal prima. Maar het was even een interview.

0: Drie jingle Someday Somewhere.
1: FM. Op Lowlands.
0: In de volksmond ook wel genoemd de Camping Flight to Lowlands Paradise. 2026, Biddinghuizen. En er zijn overigens heel veel verschillende bijnamen die ik iedere keer hoor. Ik denk altijd een beetje soort van in de loop te zijn. En dan hoor ik ineens mensen bijnamen noemen voor Lowlands die ik helemaal niet ken. Nou hoor ik wel eens vaker Loli. Maar ik hoor ook een paar collega's zeggen Lola. Toen zei ze, oh ja, die speelt op Lola. Toen dacht ik, Lola, is dat een of ander festival, weet ik wat, Zierikzee of zo? Maar Jasper, wat is jouw bijnaam voor Lowlands?
2: Mijn bijnaam voor Lowlands is hashtag LL26.
0: Oh, dat vind ik ook mooi, inderdaad. Ja. Ja, nee, hashtags zijn heel cool nog tegenwoordig. Dat is wel waar.
2: Nou, 100%.
0: Jasper, wie heb je bij je staan?
2: Nou, Mark, je kent me wellicht als muziekkenner van 3 voor 12, een officiële VPRO'er. Dus ik kom op Lowlands voor de muziek. Maar ik zei je net al, er wordt flink wat afgeheigd op Lowlands. Ik ben nu op een plek, ik zeg het je eerlijk, ik ben nog nooit hier geweest op dit deel van Lowlands. Het Oela-laantje. En ik sta hier met Christa en Marcella, a.k.a. de sekszusjes. Hallo.
3: Hallo, welkom.
2: Ja, ik zei dus al, mijn Lowlands bestaat vooral uit muziek. Ben jullie de totaal andere kant van Lowlands, denk ik?
3: Vind je het spannend? Dat zie ik een beetje aan je.
2: Nou ja, ik sta hier wel op een plek waar ik nog nooit gekomen ben.
3: Oh, mooie woordspeling. Ja, we doen nou iets heel anders. Wij hebben een heel laantje ingericht puur op een hele leuke, open en vrolijke manier over seks communiceren. En alle activiteiten hier zijn daar volledig op ingericht.
2: Ja, want als ik hier naar voren kijk, dan zie ik consent coaches. Ja. Als ik hier naar rechts kijk, zie ik seksuologen. Er stond wel, ik zit vol. Dus dit is gewoon vanaf vrijdag tot zondag gewoon alleen maar druk hier.
3: Ja, dat klopt. Er waren op vrijdag om 12 uur kwamen mensen aanrennen om zich bij de seksoloog in te schrijven.
2: En dat zijn mensen die daar gewoon serieus voor hierheen komen dus?
3: Ja, het is ook fantastisch. Je krijgt een gratis consult bij een van de beste seksologen van het land. En je kan dus gewoon elke persoonlijke seksvraag stellen die je wilt.
2: En is dat dan de hele dag door? Want ik kan me voorstellen dat mensen op een duur toch iets van een drankje op hebben. Dan wordt het wel een ander gesprek, neem ik aan.
3: Nou, het mooie is, wat we van alle seksologen terug horen, is dat ze eigenlijk iedereen verrassend open is. Ook verrassend nuchter. Maar vooral dat de vragen heel erg eerlijk en kwetsbaar zijn. En dat ze echt mensen kunnen helpen. En dat gaat echt van vragen van, ja, hoe ga ik om met pijn tijdens het vrije? Tot, hoe ga ik iets wat ik heel moeilijk vind communiceren met mijn partner? Tot, ja, ik ben eigenlijk niet blij met mijn lichaam. Dus dat werkt me in de seks. En dat, ja, er worden echt de mooiste vragen worden daar eigenlijk opgelost.
0: Jasper, want jij staat daar nu tussen. Ja. Ik vind, je hebt nu wel gewoon de kennis om je heen. Heb jij niet nog een vraag die je wil stellen? Dat je zegt, nou, dat heb ik altijd al willen weten. Over misschien wel het vrouwelijk lichaam of over überhaupt seksuologische items.
2: Nou ja, ik sta hier voor een plek waar piemels worden gekleid, waar vulva's worden gekleid. Is er een ideale lengte?
3: Heel veel jonge jongens die denken dat de gemiddelde lengte van de penis ongeveer de grootte van de corset is. Dat denken ze waarschijnlijk doordat ze porno hebben gekeken.
2: Of door de emoticon op WhatsApp.
3: Ja, bij deze activiteit ontstaan er juist, je mag je eigen piemel vulva op een festivalstok maken om lekker mee te feesten. Maar het is juist ook bedoeld om gesprekken te openen over, ja, hoe kijk je eigenlijk naar je eigen geslachtsdeel? Wat is normaal? En om een beetje dus te normaliseren dat er echt allemaal variaties zijn.
2: Ja, wat komt er uit dit soort gesprekken dan?
3: Willen ze vooral vieren, al die verschillen. Dat is echt dat we gewoon denken, vier het. Want niemand heeft dezelfde piemel of dezelfde vulva. En wat daar dan weer uitkomt, ja, ook gewoon mensen die denken dat ze een pornopoes moeten hebben bijvoorbeeld. Of dat ze denken, ja, mijn piemel is misschien te klein voor seks. Ja, dat is echt onzin, want het gaat helemaal niet over maat of over hoe het eruit ziet om lekkere seks te hebben. Het gaat erover, ja, toch weer wat je ermee doet. Dat kan je trouwens ook hier in het laantje leren.
2: Want nou ja, dat zie ik ook gebeuren. Want ik zei al, er wordt flink geheigd op Lowlands. Er is zelfs hier een love hotel.
3: Klopt, ja. Dus als je hier inspiratie op hebt gedaan, je kan ook workshops aftrekken, vingeren volgen bijvoorbeeld, of bij de seksoloog bent geweest, of geïnspireerd bent door seksverhaaltjes van andere Lowlanders die je kan luisteren, dan kan je daarna het Love Hotel in om meteen dingen in de praktijk te brengen.
2: En is die de hele dag geboekt?
3: Nou, ik moet heel erg lachen, want ik zie echt na elke workshop aftrekken of vingeren daar setjes inlopen. Nee. Die gaan even hun handen wassen hier en die lopen maar naar binnen en die gaan het dan echt uitproberen. En ik vind dat zo fantastisch, want daar is het gewoon voor bedoeld. Ja, want seks moet je gewoon proberen en ontdekken. En dan kom je er vanzelf achter of het leuk is.
2: Nou ja, Andres Oudijk is vanaf 9 uur uw wandelzender-presentator. Ik heb hem tot nu toe nog niet gezien, dus ik weet niet waar die uithangt.
0: Ja, precies. En mensen maar denken dat Lord de headliner is, dames en heren. Jasper, hartstikke bedankt voor deze bijdrage.
2: Graag gedaan.
0: Wij hebben net pizza op. Ik wil eigenlijk nog vragen, is extra vergine olijfolie? Is dat veilig? Maar laat maar zitten. Jasper, heel veel plezier daar en we spreken jou.
2: Yo!
0: Zometeen nog live muziek van Major Lazer en de band die morgen in de Alfa staat, Turnstile, eerst Fatboy Slim.

kind zo blij dat we morgen Turnstile mogen gaan uitzenden. Ik kijk nog even ter bevestiging naar de mensen om mij heen of ik dit mocht zeggen en of het ook daadwerkelijk allemaal set in stone is. Maar het is helemaal in beton geëtst met een spijker en met een hamer en alles. Morgen dus Turnstile staat in beton gegoten. Meer synoniemen kan ik niet vinden. You're the Seeing Stars. Dit is Tromae en Papa Hoetee.

14 years and not strong enough. Stromae en Paboute. We gaan naar de artiest die niet alleen om 6:15 in de Alfa stond. Die niet alleen heel erg populair is onder het publiek van Lowlands. Want je kan namelijk in de app van Lowlands kan je aanvinken wat je graag wil zien. Dan krijg je een reminder. Hallo, je moet snel naar Alfa rennen. Dat is namelijk de artiest. Die heeft dus echt de meeste vinkjes in de app. Dus ook het populairst onder de bezoeker. Maar is ook nog eens een keer de artiest die in 2015 een surprise act deed bij 3FM. Toen bestonden wij 50 jaar. Toen vierden we dat op Pampus Eiland. Net buiten, ja, bij Amsterdam is dat. Dus ja, zo'n Pampus Eiland. Toeristisch ding. En daar, weet ik nog heel goed, daar vierden we toen onze verjaardag. En had één iemand al het kortste loodje getrokken. Die moest even, zeg maar met de boot terug naar het vasteland. Om eten te halen voor het voltallige personeel. Dat was ik. En precies op het moment dat ik terugkwam met die zak bitterballen van de Albert Heijn. Zeiden ze, weet je wie je net was? Dat was Major Lazer. En die heb jij nu gemist. En dat was mijn allereerste jaar bij 3FM werken. Ik ben Major Lazer, altijd mooie herinneringen. En nu ook 6:15 stond in de Alfa. En het was één groot feest.

It's like we're in the jungle right here.

0: Zometeen gaan we terug naar Biddinghuizen. Voor het volledige concert van Somber.
1: Zometeen meer.
2: VFM op Lowlands. VFM.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
17: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
16: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
0: Zometeen hoor je het volledige concert van Somber live vanaf Lowlands 2026. Ook de nieuwe meegift van Fontaine's DC. Eerst gaan we naar het nieuws van 8 uur.
23: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. 3FM.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: succesverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: 3FM. Mark van der Molen.
2: Zo meteen ooit een nieuw meegehit. Die is van Fontaine's DC, Marianne, Justice en Tame Impala. Never Ender. Eerst is hier Dua Lipa en Houdini.

0: klein beetje hulp nodig. Help me lose my mind.
1: VFM.
0: En London Grammar, daarvoor Dua Lipa en Houdini. Vanmiddag had ik de grote eer om de festival Top 1003 te presenteren. Die overigens gewoon de komende dagen lekker doorgast. Maar ook daarin staat Dua Lipa. En toen werd ik even herinnerd aan het optreden wat ze in 2016 in, volgens mij, de Heineken was dat. De Heineken op Lowlands deed. En ik weet nog heel goed, toen moest ik daar werken. Hadden we ook in de groepsapp, hadden we contact van waar moet je nu heen. En Dua Lipa was al best wel zo van dat wordt heel tof. Maar iedereen werd volledig weggeblazen door de potentiële sterstatus van Dua Lipa toen.

had ook helemaal waargemaakt. Dua Lipa en Houdini hoorde je ook. Dit is 3FM vanaf Lowlands 2026. Somber, die gaan we vanavond helemaal uitzenden. Ik weet niet zo goed wat ik van die show moet verwachten. Ik hoor altijd hele wisselende verhalen over. Wij zijn sowieso ontzettend fan van Somber. Maar ja, je hoort daar echt over van... Hij gaat als een soort beheerste koning. Loopt hij zo heel stevig van links naar rechts over de kop. En andere mensen hoor ik weer zeggen... Oh, bij mij was hij juist weer echt mega uitbundig. En heel erg aan het springen. Dus wat je gaat verwachten bij Somber... Je kan het in ieder geval helemaal checken vanaf 8:30. En dat ook via 3fm.nl/live. Kan je het ook visueel allemaal gadeslaan. Zometeen Fateless en Salvamea. En eerst Justice, Tame Impala. Justice, die 2 jaar geleden nog op Lowlands stond. En ik weet nog dat er een teleurstelling was in het kamp waar ik was. Oh nee, Queens of the Stone Age heeft afgezegd. Daar gaat mijn Porsche gitaar op de avond. En ook die gasten hebben het fantastisch gehad bij Justice, die toen als vervanger werden ingevlogen. Dit is Never Ender.

0: ik moet Marloes toch een klein beetje teleurstellen. Die app namelijk alarm, alarm, alarm, Fontaines DC. Oh, zegt ze, shit. Dat is pas vanaf maandag, dat klopt inderdaad. Fontaines DC en Marianne hoorde je de allernieuwste meegehit. En wij gaan binnenkort een 3FM-exclusive doen met Fontaines. Dat is namelijk op 3 september. En vanaf maandag kun je tickets winnen. Als je dat zeer grote 3FM-exclusive Fontaines DC-alarm hoort. En het zal inderdaad waarschijnlijk zoiets zijn als wat Marloes appte. Namelijk alarm, alarm, woep, woep, woep, woep, woep, woep. Juist, ze stromen nu ook allemaal binnen. Jongens, het is vanaf maandag. Sorry daarvoor. Zometeen gaan we live naar het concert van Summer op Lowlands. Jasper die staat daar al. Ik ben heel benieuwd hoe de fans, hoe excited ze zijn om Summer live te zien. En eventueel vanavond ook nog, nou, ik weet het bijna wel zeker, gaan we ook nog live muziek horen van IJsland.
1: En nu ga je dansen, klootzak.

0: zoals Eve ook hebt naar de NPO Luister App. Iedereen die morgen Lord op Lowlands gaat zien, heel veel plezier. 3FM
1: op Lowlands.
0: Door de Royals. We gaan zo meteen luisteren naar het volledige concert van Samber op Lowlands. En Jasper is al ruim op tijd daar naartoe gegaan. Omdat het natuurlijk ook dringend geblazen wordt. Maar Jasper heeft zichzelf ook nog helemaal ondergedompeld in Gies. Jasper, hoe was dat?
2: Ja man, ik ben het Oelala laantje uitgelopen om direct naar de Bravo te gaan. De grote binnentent van Lowlands. Gies is wat mij betreft de band van het moment. Ze komen uit New York. De zanger Cameron Winter is een rare knuppel. Die heeft binnen een jaar tijd een album met zijn band uitgebracht. En met zijn solowerk. En het leuke van die show was dat ze eigenlijk vrijwel de hele show in het donker stonden. Tot Texas. Die hebben we de laatste tijd vaak gedraaid op 3FM. Toen gingen er wat sfeerlichtjes aan. En toen kwam het allerbeste indie riffje van het jaar. Dus ik heb daar ultiem van genoten. En ik sta nu inderdaad voor de Alpha. Dat is het hele grote podium van Lowlands. En daar staat een podium waar heel veel gebeurt. Ik zie hier ook rare lichten, een soort bouwlampen. Maar ik zie ook een soort stijgers. Hier op het podium zometeen Somber. En de aanloop is echt massaal. Dit zijn mensen die voor Somber gekomen zijn.
0: Hallo, ik dacht even dat
2: jullie
0: ik
2: staan hier al voor Somber, toch?
3: Jazeker.
2: Wat maakt Somber voor jullie zo bijzonder?
3: Zijn nummers. Hij is een... Ja, ik weet het eigenlijk. Ja, gewoon... Je kunt het een beetje meezingen. Je kunt ook wel gewoon een beetje meedansen. Het is alles.
4: Het is een beetje indie en dat is eigenlijk helemaal niet zoveel op de radio. Maar Somber is wel veel op de radio en indie is gewoon een heel leuk genre. Dus ja.
2: Kijk, dat is het mooie. Jullie staan wel veilig achteraan. Is dat dan om een beetje te kunnen dansen? Want ik kan me zo voorstellen dat als je helemaal vooraan staat...
3: Ja, en we zijn ook nog aan het wachten op andere mensen. We dachten, als ze dan nog komen, dan kunnen ze ons nog vinden.
2: Dat is wel heel slim. Hebben jullie niet zo'n alarm... Kijk, jullie hadden zo'n ding zoals ik mee moeten nemen. Zo'n lange...
3: Van jou gebruiken.
2: Ja, zo'n lange antenne. We gaan jullie mensen wel zoeken inderdaad. Veel plezier zometeen.
3: Ja, jullie ook.
2: Ja, het is mooi. Dit hele Alfa-veld staat al vol om te wachten.
0: Het is
2: klaar
0: wel
2: voor Somber.
0: Als ik het dus zie, hè, dan zie ik dus wel
2: klaar
0: inderdaad...
2: Voor ja.
0: En mensen nog een beetje zo lekker zo rustig een beetje plekje uitzoeken en zo. Is dat nou, dat was natuurlijk ook bijvoorbeeld bij Ravelin Day was dat zo. Daar was vanmiddag was het een beetje zo van... Oh, er was wat meer ruimte dan verwacht. Denk je dat het zometeen helemaal stampers vol wordt om 8:30?
2: Nou, dat weet ik wel zeker. Het is heel erg wisselend, deze editie van Lowlands. Ik was vanmiddag bij Kyo, een band in de India. Een wat kleiner podium van het festival. Mega druk. Ja, IJsland in de Bravo, dat pelde uit. Ik denk dat er 10.000 mensen buiten stonden. En het mooie dus van Lowlands is die snelweg. Ik stond daar vanmiddag toen Major Lazer klaar was. Je ziet nu een aanwas van mensen die allemaal deze kant op komen om The Legend himself te zien. Ja, en het is bizar hoe snel Somber gegaan is de afgelopen jaren. Hij stond 1,5 jaar geleden in de Tolhuistuin in Amsterdam. Dat is een mega klein zaaltje. Ik denk dat daar 200-300 man in past. Was op de dag van de treinstaking trouwens, dus ik denk dat er 120 man was. Want hey, we kennen de NS. Maar deze man is binnen 1,5 jaar naar Mainstage Act Lowlands gegaan. En ja, deze man heeft een tour gehad deze zomer waar je u tegen zegt. Daar ga je zometeen alles van horen op 3FM. Ook al bijzonder hoe hij zijn setlist heeft opgebouwd trouwens. Hij speelt sommige liedjes ook 2 keer, omdat het zo'n ultieme hit zijn.
0: Oh, maar dat vind ik ook altijd een beetje als je dan... Dat had je ook bij Guillermo en Tropical Danny. Die nodigde je dan uit en dan deden ze 6 keer toppertje.
2: Ja, dat gaat hij overigens niet spelen vanavond. Althans, we weten het niet. Bij Major Lazer kwam vanavond ook dus Rutger van Barneveld naar voren. Ja, je hoort ook een beetje die... Ja, hallo, jullie komen hier voor Somber.
5: Wat zeg je?
2: Jullie komen hier voor Somber.
5: Wij komen hier voor Somber, ja.
2: Wat maakt hem zo bijzonder? Want ik zie jullie nu al met een big smile.
5: Oh ja,
6: ik ben...
2: Kom erbij, ja.
6: Nou ja, ik heb niet heel veel diep te vertellen erover, maar ik vind het gewoon hele leuke muziek. Ik vind het zo gezellig.
2: Zijn teksten zijn ook super belangrijk, want zelfs Taylor Swift heeft gezegd: de teksten van Somber veranderen mensenlevens.
6: Dat is wel zo.
2: Maar als je kijkt naar My Body Isn't Ready, gaat over body positivity.
6: Ja, dat is een nieuw nummer inderdaad.
2: Maar hoe luister je daarnaar? Want body positivity is een heel belangrijk topic in 2026.
6: Ja, klopt. Dat is ook zo. Ja, hoe moet ik daar... Oh, dat vind ik heel moeilijk om over te praten. Nou ja, ik vind het heel erg fijn dat er soort van muziek wordt gemaakt over consent geven. En dat je gewoon wel je grenzen kan aangeven. En dat als je er niet klaar voor bent, dat je gewoon nee zegt. En dat iedereen er oké mee moet zijn, eigenlijk.
2: En dat zingen we zo meteen met gewoon 20.000, 30.000 mensen in 1 keer mee.
6: Absoluut.
2: Ja, ik zie hier de lichten een beetje veranderen van de Alpha. Die worden iets donkerder. Ik zie ook wat blauwe lichten op het podium. Dat is toch wel de kleur van Somber. Maar ja, het is wachten tot hij er is, Mark. Het is een beetje de Sinterklaas-intocht.
0: Ik moet wel zeggen, ik ben ook zo bewondering van mensen die om 8:30 op zaterdag nog dit soort hele uitgebreide, goede antwoorden kunnen geven aan iemand die ineens met een microfoon voor de mond komt.
2: Er zijn gelukkig ook Lowlands-bezoekers die nog redelijk nuchter zijn. Inderdaad. Er is ook een alcoholvrije bar dit jaar voor het eerst op Lowlands. Ja. Dus ik denk dat die ook wel goed in trek is naast de wijnbar, de speciaal bierbar.
0: Terwijl net op dat moment achter jou iemand een grote teug neemt waar je u tegen zegt.
2: Ja, dat ruik ik ook inderdaad, ja.
0: Jij hebt trouwens ook
2: zin in Sommer?
0: Mocht je trouwens willen...
7: Sommer, ja, ik heb er zin in, ja. Het is mijn favoriet artiest. Ik ben al maandenlang aan het wachten. Ja, hiervoor blijf ik op.
2: Maar hiervoor leef je, toch?
7: Dit is Lowlands.
2: Ja, dit is Lowlands. Dit is leven.
7: Ja.
2: Welke artiest heb je het minst zin in?
7: Minst zin in? Niemand. Ja, nou, hier komt gewoon een weekend helemaal los te gaan. Ja. Dan kom je voor iedereen, vind ik.
2: Ben ik het helemaal mee eens.
7: Helemaal voor iedereen. Helemaal je dak gaan natuurlijk.
2: Ja. Inmiddels worden er op het podium nog wat kabels aangesloten. Dus ja, het is wachten op Sommer nog steeds.
0: Ja, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een enorme productie. Kan best zijn dat er even een mini-jackie verkeerd zit. Weet je, dat is natuurlijk gewoon zo. Als je trouwens Jasper ziet lopen, stel je bent nu, weet ik wat, op de camping van Lowlands met een radiootje, omdat je even denkt, ik moet even mezelf terugtrekken. Jasper loopt ook een beetje rond alsof hij gewoon op een platenbeurs is. Want jij hebt zo'n hele mooie tote bag bij.
2: Ja, man.
0: Wat doe je daarin dan? Heb jij daar dingen in of verzamel je dingen? Of ben je dingen alleen zo aan het meeplukken?
2: Een tote bag van een festival. Daar zit op dit moment een leeg flesje water in.
0: Oké, goeie.
2: Daar zitten in 2 kaasuitbollen van de Dirk Supermarkt.
0: Ja.
2: En daarin zit een powerbank.
0: Dit is wel, je bent echt goed voorbereid, man. Je bent niet alleen textueel en ook gewoon met alle optredens die je hebt gezien ben je voorbereid. Maar jij denkt, weet je wat, al die dure munten die ongezonde eten. Ik neem even 2 kaasuitbollen mee van de Dirk. Ik heb
2: 100%.
0: Echt zo respect hiervoor.
2: Het mooie is, ze zitten al sinds donderdag in mijn tas. Dus die zullen erg lekker zijn, ja.
0: Ah, je moet je gewoon even in het zonnetje leggen. Dan zijn ze weer lekker crunchy.
2: Ja, dat is wel waar. Gewoon lekker bakken inderdaad, ja. Ik draai eens even om te kijken of er al wat gebeurde op het podium. Nog steeds. Ja, er komt iemand het podium opgelopen. De lichten gaan uit van de Alfa 2026. Sommer, de man van het moment. My body isn't ready, his body is ready. Check het komende uur via 3FM. Sommer op Lowlands. Ik ga kaasuitbollen eten.

Ongelooflijk. Wat een hitmachine is Somber. Jorde zijn hele liveshow op 3FM vanaf Lowlands. Vanaf het begin met zijn Cruella de Vil-achtige bontjas. Tot inmiddels een roze blouseje volledig opengescheurd. Hij zegt, zijn body isn't ready. Nou, zijn body is zeker Lowlands ready. Het is toch bizar dat zijn kleinste hit eigenlijk die hij vandaag speelde nog steeds 72 miljoen streams heeft. Somber vanaf Lowlands. Je luistert naar 3FM zometeen veel meer. Live muziek vanaf Lowlands. Maar eerst de twee gasten die hier eigenlijk afzonderlijk van elkaar waren. Twan en Willem. Dit zijn de opposites bij 3FM.

0: Good Neighbors op 3FM. Je hoorde Home.
1: 3FM! Op Lowlands.
0: Het is de avond waarbij je, als je nu op het festival zelf rondloopt, denkt van, och, nog een dag? Dat kunnen mijn enkels niet aan. Terwijl je hoofd, je lever en vooral je hart zegt, doen we er nog 6. Nog 6 van deze dagen, nog 6 van deze avonden en nog 6 van deze nachten op een van de allervetste festivals van heel de wereld. Het is 3FM live vanaf Lowlands en gelukkig zit jij dan nu thuis of in de auto, luister je ergens naar de radio en krijg je alsnog alles mee van Lowlands. En heb jij in tegenstelling tot die tienduizenden mensen daar in Biddinghuizen nog energie voor 10. En dat komt goed uit, want tot 12 uur hoor je hier alles van Lowlands. Zo heb ik zo meteen bijvoorbeeld Kyo voor je. Een, nou, toch wel gloednieuwe band die als een zonsverduistering populariteit aan het vergaren is in de scene. Heel blij om die zometeen even wat live aan je te kunnen laten horen hoe zij hem vanmiddag speelden op Lowlands. Ondertussen ben ik hier, Sebastiaan. Ik heb het stokje even overgenomen van Mark van der Molen. Maar niet getreurd hoor. Alles van Lowlands 2026 blijf je horen. Zometeen Major Lazer. De Killers komen er ook nog aan. Naar Florence and the Machine. Dit is You've Got the Love. Natuurlijk bij 3FM. Sometimes.

Oké. Sorry. Ik weet het, Florence in the Machine was even lekker natuurlijk. Wel een Lowlands veteraan inmiddels. Maar je zit hier natuurlijk ook weer IFM te luisteren om heel veel live muziek te horen. Vanmiddag om 4:15 in de India, toch wel een van de leukste tenten op Lowlands om nieuwe, vooral rockmuziek te ontdekken, stond Kyo. Maakt een Lowlands debuut dit jaar, is nieuw uit de UK. Je hebt het al best wel voorbij kunnen horen, komen op de latere avond van 3FM bij 3x12 Radio, bij Vera On Track en ook bij mij bij Vooraan. Dus mocht je het nu voor het eerst horen, niet getreurd. Dit is zeker niet de laatste keer dat je het gaat horen. Het is echt een fantastische band die ook wat weggeeft van een beetje Wonderhorse en een heel klein beetje Fontaine's DC. Maar dan, en dat is niet denigrerend naar die twee artiesten toe, net iets frisser. Net iets interessanter, vind ik zelf. Ik ben een groot fan van en ik hoop dat jij er nu ook wordt. Live vanaf Lowlands 2026 is het Kyo met Happy.

3FM met Kio live op Lowlands. You're the happy, you're the pistols. Nu een van de tracks die we ook vaak hebben gedraaid op 3FM. Dit is Hands live op Lowlands 2026.

0: Zeker. Kio live op Lowlands 2026. Zometeen de gehele set van IJsland bij 3FM.
1: Zometeen meer.
2: 3FM op Lowlands. 3FM.
3: Ster. 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: zometeen de hele set van IJsland live op Lowlands 2026. Eerst het allerlaatste nieuws. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. 3FM.
2: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: 3FM.
12: Op Lowlands.
11: Sebastiaan Okhuizen.
12: 3.
0: En we gaan er geen doekjes om winden. Het is de dag 2 van... Ja, officieel. Ik moet het eigenlijk een beetje aan Andres vragen. Andres, goedenavond, jongen.
13: Sebas, goedenavond, vriend.
0: Jij bent er in principe al het hele weekend. Jij loopt daar op dit moment rond. Wat voor dag is het voor de mensen daar?
13: Voor de mensen is het denk ik dag 2,5. Okay. Het ligt ook aan hoe lang je de nacht hebt gemaakt. Als ik het op mezelf betrek, ik was vanmorgen om 7 uur in mijn bed. Dus voor mij is het dag 2,5. Ik weet nog niet of je het hoort, maar mijn stem die ligt nog in de Bravo. Dat is de tweede grootste tent van dit festival. Daar speelde namelijk vanmiddag IJsland. En ik zit heel even naast Joas op een soort klimrek. Joas, als ik zeg boeken!
14: Boeken!
13: Boeken!
14: Boeken!
13: Hey, jij was ook bij de show van IJsland. Dat zijn natuurlijk Sef, Abel en Faisal. Super drietal, het beste trio wat je kunt krijgen. Waarom was die show zo goed?
12: Ja, het ging helemaal los daar in de Bravo. Ik vind vooral Sef, die heb ik eigenlijk vorig jaar hier ontdekt. Daardoor ben ik naar Sef gaan luisteren. Ook het nieuwe album van IJsland toen tegengekomen. Ja, toen ze hier stonden dacht ik, nou daar moet ik heen. Ja. En dat zag je ook, dat eigenlijk iedereen dat vond. Het ontplofte daar echt wel.
13: Snolle Bollekes kan inpakken, die heeft van links naar rechts. IJsland heeft van voor naar achter. Dat zit in tijdsgeest. Je gaat dat gevoel, als je nu naar de radio luistert, helemaal meekrijgen. Ik heb denk ik in 5 morspits gestaan. Mijn energie was helemaal gaande. Wat is jouw lievelingstrek van IJsland, Joas?
12: Ja, ik vind Hete Teken toch wel echt top.
13: Nou ja, het lekkere is, we gaan die hele show uitzenden. Dus Sebas, ik zou zeggen, gooi die volumeknop omhoog. Het is wat mij betreft tot nu de beste show ever.

IJssel 2, IJssel 3, IJssel 3.

0: Friesland.
1: We doen er nog eentje.

Open up. Open up. Open up, open up, open up. Open up, open up.

staat een gekke Roma en hij heeft een saxofoon. Iedereen moet janken, misschien ligt het aan zijn toon. Ik zag net op kleuter spelen met een splinter nieuwe droom. Vind het allemaal maar gek, maar ben ook een beetje stoor. Morgen weer

niet naar A toe. Nee, doe, ik ben er wel verlegen van.

0: Yeah. Yusuf Oye. Dat is wel goed.
1: Hier zijn we dan.
2: Entertainers. Ondiep als Pierenbad. Soundtrack van Supermarkt. Gezellig samen Koningsdag. Gevoelens voor je volgepast.

blokkeren en demonstreren tegen demonstranten die demonstreren, po-ariseren.

0: gezelliger! Hey, als de revolutie uitbreekt, open up, toen ik op een matje. Er zit bloed en zweet.
1: Maak hem daar ook open, alsjeblieft. Grote.
0: Op de Vivienne van het Rennen.

Nieuwe Gucci petje is nep. Gelukkig ben ik zelf al klep. We zetten IJsland op de map, maar dan wel op een andere plek.

Baby, it's beautiful.

En ga vooruit. Zet hem even in zijn vrij. Zet je spiegeltjes goed. Goed kijken, achteruit, twee spiegeltjes goed. En ga achteruit.

0: FM op Lowlands 2026. Met, ik denk, voor mij, voor iedereen in Biddinghuizen dit weekend, en misschien na het afgelopen uur ook wel voor jou, het hoogtepunt van deze editie. De fundering van de Bravo moet opnieuw gelegd worden. De merchandise tent gaat overuren lopen omdat alle shirts kapot zijn getrokken. En de schoenpoetsmachine moet nieuwe lagers hebben, denk ik. Wat hier is gebeurd in deze Bravo dit weekend tijdens IJsland is niet eerder vertoond. Het is niet normaal. Mocht je er denken van, poh, ik lust nog wel een beetje. Dan zit je bij 3FM natuurlijk gewoon aan het goede adres. Heel veel meer Lowlands tot aan 12 uur.
1: Zometeen meer. 3FM op Lowlands. 3FM.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo.

0: Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: laatste nieuws is iets over 11.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niet bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. 3FM.
2: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.

0: TRD, everyone knows. Het is een festival wat zoveel kanten heeft. Het is een festival waarbij je denkt, hè? Hebben ze dat hier ook? Ik ben er zelf een aantal jaar geleden voor het eerst geweest. En ieder jaar denk ik van, hij verdikke me. Waarom ben ik nou altijd mijn vakantie tegelijk met Lowlands? Want er valt zoveel te doen daar. Sebastian hier tot aan 12 uur. In Biddinghuizen loopt Andres rond. Andres, jezus, ik had verwacht, jij staat nu ergens links voor bij Tyler the Creator.
1: Oh, even kijken. Nee, Sebas, ik ben echt op een totaal andere plek. Kijk, is dit zo goed, Janno?
2: Dit is helemaal goed.
1: Okay, ja, ik ben een tafel aan het schoonmaken. Staat hier nog een asbak?
2: Ja, klopt. Wij zijn hier op de sauna area van Lowland.
1: Ja, en dat is nu dicht. We zijn jou aan het helpen met het opruimen. Waar laat ik deze stoel?
2: Zeker, die mag je wel even tegen de tafel aanzetten.
1: Oh, tegen de tafel aan. Hé, hey, want dat is wel het lekkere, Janno. Lowlands heeft dus een sauna.
2: Ja, klopt. Mensen kunnen hier gratis naar binnen. Je krijgt een handdoek van ons, een bekertje water. En je kunt gewoon lekker gebruik maken van de sauna's die we hier hebben. Van de hot tubs kun je van genieten. Lekkere koude douche, dat dan weer wel. Maar het is wel lekker om weer even te genieten en weer te herstellen.
0: André, zijn die dingen al dicht of niet?
1: De sauna is dicht op dit moment. Maar je wordt hier echt vorstelijk gezet. Hoeveel mensen komen hier op af? Hoeveel mensen heb je vandaag hier gehad, naakt?
2: Vandaag hebben we hier 1100 man gehad. Die hier lekker hebben genoten van.
1: Maar kijk, ik ben niet per se een saunaganger. Maar ik zie voor me dat dat veel oude mensen zijn. Hoe is dat hier?
2: Nee, dat valt heel erg mee. Het zijn vooral de festivalgangers die hier komen. Dus niet alleen oude mensen, maar eigenlijk al het Lowlands publiek komt hier op af. En ook heel veel mensen die het voor het eerst meemaken.
1: Kijk, ik ben niet zo preuts aangelegd. Mijn vrienden wel, die durven allemaal niet mee. Hoe is een beetje de vibe hier? Want kijk, laat me heel eerlijk zijn. Als je met naakte mensen van je leeftijd zit, ga je toch kijken.
2: Ja, maar wij zorgen dat het heel veilig gebeurt. Je mag hier ook geen mobiele telefoons meenemen.
1: Wel een camera.
2: Voor jullie maken we een uitzondering. Maar geen mobiele telefoons. En mensen kunnen hier gewoon zichzelf zijn. En in een veilige setting met elkaar genieten.
1: Nou, ik zou het dan toch liever op deze sauna doen dan een sauna in de termen of zo. Het ligt ook aan een meer. En daarachter is het hoofdpodium. Daar is Tyler the Creator aan het spelen. Ja, mogen we die stoelen even laten voor het...
2: Tuurlijk mag dat.
1: Ja, want dan, ik wil eigenlijk wel even proberen. Zou je aanraden om nu in het water te springen?
2: Het is heel, heel lekker verfrissend en je knapt er zeker van op.
1: Oké, ja, ik heb ook een zieke kater voor Bas, dat mag je best weten.
0: Toch wel?
1: Ik ben zo ongelooflijk bak. Het is echt vreselijk. Ik heb vanmorgen tot 7 uur staan knallen in, ik weet niet eens in welke tent. En wat doet dit nou met mijn lichaam als ik dan in koud water spring? Want dat is wel goed, toch, Janno?
2: Nou ja, het is heel goed om eerst lekker in de sauna te gaan en dan een koud badje te dompelen.
0: Ja, want op die manier,
2: dus weet je toch wel lekker al die biertjes en misschien wel het pilletje eruit. Ja. Dan kun je weer gewoon...
1: Ik hoorde dat je erbij was vannacht. Oké, ik ga jou de mic geven, want ik ga het gewoon doen. Fuck it. Sebastian ook naakt?
0: Ja, 100%.
1: Oké, ik kan jou niet meer horen. Ik doe eventjes mijn apparatuur af.
0: Oké.
1: Kijk, ja, ik ben dus niet zo preuts, maar... Ik vind het ook wel. Ik zie allemaal medewerkers wel kijken. Oké, ik doe nu mijn broek uit, Sebas.
0: Ja.
1: Even kijken.
0: Ja, neem mij
1: ik hoop
0: vooral
1: niet dat
0: mee.
1: Heel veel mensen nu meekijken via 3fm.nl.
0: Nee, maar je legt het goed uit. Zien.
1: Ik heb mijn trui uit.
0: Ja.
1: Terwijl Tyler the Creator, zeg maar, achter mij staat, doe ik nu ook het onderbroekje uit. Ja, en dan fuck it. Zo, ik ga erin, ja? Ik ga erin. Oké, 3.
0: Andres, oh, dat poedel maakt.
1: Is het best wel lekker. Alleen die klei aan de grond is fucking vies. Hey, maar kan ik ook naar de overkant zwemmen?
2: Ik weet niet of je de overkant haalt, maar ik denk dat je wel een heel uit gaat komen. Veel plezier.
1: Janno, dankjewel. Sebas, ik zwem even naar de overkant. Dit is ook Lowlands. Even lekker ontspannen. Tjallas.
0: Oh wow, ik weet niet of je deze beelden ooit terug kan gaan kijken. Ik weet niet of ze socials mogen. Je kan nu nog meekijken. Hij zit poedelnaakt in dat meer bij de Alfa. En hij draait ook heel de tijd zo onhandig om. Met zijn volledige donder naar de cameraman. Die elke keer zich helemaal kapot schrikt. Dat ze met die camera omhoog gaat. Nee. Wat een gek jongen. Ja, hij heeft wel gelijk. Ook dat is Lowlands. Gewoon af en toe een beetje die gekke dingetjes doen. Hoe ga ik hierop terugkomen, jongens? Niet normaal. Het is 3FM op Lowlands, dat hoor je volgens mij wel. Ze zijn denk ik net een kwartiertje terug in de kleedkamer van een waanzinnige set in de Heineken. Misschien wel het allerbeste podium om daar de mannen van Royal Blood live te zien. Dit is Figure It Out op Lowlands 2026.
3: called Figure Out.

0: Royal Blood live op Lowlands.
1: VFM op Lowlands.
0: Met Little Monster en daarvoor die Figure It Out. Twee tracks die toch wel ja, in het collectieve Royal Blood geheugen goed gegrift staan. Twee tracks die echt tekenend zijn voor het geluid van Royal Blood ook. En ja, misschien heb je het gemist, misschien heb je het wel meegekregen. Maar de afgelopen jaren heeft Royal Blood een beetje een switch gemaakt naar een wat... Ja, om het heel simpel te zeggen, commerciëlere sound. Een sound die wat meer poppy was, waarmee het minder hard werd ook. Dat werd niet heel erg gewaardeerd door het festivalpubliek. Niet heel erg gewaardeerd door fans ook. En daarom hebben ze, wat is het, vorige week een nieuwe track uitgebracht. 10 over 10. Nou, niet geheel toevallig denk ik ook met de gedeeltelijk dezelfde woorden als 10 Ton Skeleton. Een van hun hardste tracks, een van hun beste tracks, een van hun meest geliefde tracks, ook bij de fans. En die brengt Royal Blood in één keer weer terug naar die gitaren. Naar die echte core Royal Blood sound. Naar het geluid wat je wil horen van Royal Blood op een festival. Vooral op de zaterdagavond. Hoesem speelde iets minder dan een half uur geleden. Op Lowlands 2026 is het Royal Blood met 10 over 10. De nieuwste dus.

Het is het nieuwste van Royal Blood live op Pinkpop. Nee, sorry, op Lowlands 2026. Je hoorde 10 over 10 op 3FM. Een heerlijke track die ze weer even terugbrengt naar die oude gitarensound. Waar we dus meer van gaan horen, want het nieuwe album...

0: Tim Impala op 3FM, je hoorde Dracula. Ergens in Biddinghuizen. Te land, ter zee en in de lucht is daar Andres Odijk.
1: Hey, man. Sebas, ik weet niet of je dit hoort, maar dat is het gekletter van het water. Kijk, bij 3FM zijn we goed in het laten vervullen van dromen. Ik bedoel, je hebt afgelopen weekend kunnen genieten en morgen ook nog kun je genieten van de allerbeste concerten live vanaf Lowlands. Vanuit je eigen luie stoel. Je hoeft nergens naartoe. We geven tickets weg voor de allergrootste artiesten. Bij 3FM weten we hoe we je goed moeten zetten. En dat in gedachten hebbende, ik loop hier net het terrein op, Sebas, en ja, ik kom een guy tegen en die heeft zichzelf echt heel slecht gezet. Dus ik dacht, ik moet hem helpen. Kapitein Jack.
2: Hallo Andres, hoe gaat het?
1: Het gaat goed. Ik moet het misschien even uitleggen als je radio luistert. Ik zit naast kapitein Jack Sparrow.
2: Ja, hallo. Goedenavond.
1: Jack, jij loopt hier rond op het festival. En ik zag jou echt helemaal verwilderd kijken net 5 minuten geleden. Jij had geen...
2: idee.
1: Ja, dat ook. Maar je had geen boot.
2: Nee, dat klopt. Dat is heel erg vervelend. Want ik heb een boot nodig om te doen wat ik doe, ja, natuurlijk.
1: Want wat doe je dan precies?
2: Nou, ik ga op festivals wel eens varen.
1: Ja. Ja. Ik zit gewoon met de kapitein. Ik heb een boot voor gefixt. Hoe happy ben je daarmee?
2: Ja, ik ben echt super gelukkig. Hoe heb je dat kunnen fixen, Andres?
1: Ah, kijk, het is geen Black Pearl, maar het doet niet onder.
2: Ja, het is goed genoeg, zeg maar.
1: Heel even, als je nu denkt, naar wie luister ik? Ja, er zit dus een man verkleed als Jack Sparrow. Jij gaat al 15 jaar in deze oudje naar een festival. Waarom in godsnaam?
2: Ja, dat is een heel verhaal. Maar ik heb een kameraad waarmee ik al 15 jaar op festivals ga. En we dachten, hoe kunnen we eigenlijk het feestje nog leuker maken? En dat is door verkleed te gaan, want niemand gaat verkleed, dus waarom niet?
1: Nee, zeker niet op Loli, want iedereen loopt hier op van die zwarte paardrijlaarzen en heeft een haar in de knot. Je springt er wel uit.
2: Hoe zeg je?
1: Je springt er wel uit.
2: Ja, dankjewel. Ik doe mijn best. Ja.
1: Hey, en zeg maar, wat maak je dan mee op een dag? Want ik kan me voorstellen dat je een soort celebrity bent.
2: Ja, ik word wel vaak aangesproken voor selfies en zo. Ik vind het super, super, super leuk. Ik laat mensen aan het lachen en dat vind ik heel leuk. Ja.
1: En weet je wat ik zo mooi vind? Kapitein Jack Sparrow is altijd heel erg dronken. Hoe is dat bij jou?
2: Ja, op dit moment is dat nog redelijk onder controle. Maar ik kan niets beloven voor de komende uren.
1: Nou ja, kijk, kapitein, ik zou zeggen, misschien wil je een beetje power op die boot gooien.
2: Ja, dat zou me wel goed lijken, ja.
1: Zeg even, trap hem aan.
2: Doen.
1: Hoppatee. Oh, holy shit. Holy shit, ik zit met Jack Sparrow op een boot. De trossen zijn los. Sebas, ik hoop dat we de overkant halen.
2: Dit is what I like. Yeah.
0: Zo vaart Andres Odijk samen met Jack Sparrow langs de Alfa de verdoemenis in.

niet lang, is helemaal niet veel. Maar er is zoveel gebeurd. We hebben zoveel aan je laten horen de afgelopen 3 uur. Ik kan me niet eens meer herinneren waar ik mee ben begonnen. Maar volgens mij was het iets met Somber dat we hebben laten horen aan je. We hebben een heel groot gedeelte van Royal Blood aan je laten horen. Een heel groot gedeelte van IJsland, sterker nog de hele set. Oh man. En we sluiten hem heerlijk af voor deze zaterdagmorgen. Vanaf 7 uur hoor je weer 3FM live vanaf Lowlands. Met onder andere S10, heel veel live muziek daarvan. En nog van alles, joh. Dat gaan we je morgen allemaal vertellen. Maar de ultieme afsluiter voor deze zaterdag hoor je in de vorm van Nia Arca.

archives. Er is niet een genre wat je op haar kan plakken. Er is niks wat je kan gebruiken om te zeggen van... ah, dat is een beetje in deze richting. Dus ga hier even lekker voor zitten. Gooi die radio wat harder. En geniet van Nia Archives live. Vanaf Lowlands 2026. Te beginnen met haar misschien wel grootste hit. So Tell Me.

0: Tot zover Lowlands 2026 voor vandaag op 3FM. Je hoorde Nia Archives. Wil je nog meer Lowlands? Check NPO Start en gaat de stream 24/7 door. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: 3FM. Het is ondertussen 6:56. Je wordt bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws van 12 uur.
23: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: 3FM Bas van Schaik.
22: Hoi, hoi. Lekker weekend vieren met de muziek van 3FM. Zometeen de band die in 2023 Lowlands op zijn kop zette. En eerst The Weeknd.

40. Daar ga je ze deze week vinden in de 3FM Festival Top 1003. Jorde de Bouza en de Magnetic bij 3FM. Is echt de ideale lijst om gewoon lekker deze week aan te zetten. Mocht je bijvoorbeeld dit weekend niet naar Lowlands kunnen. Of misschien niet naar Lowlands willen. Ja, als je je eigen drankje inschenkt. Volume op standje mainstage set. Krijg je toch nog een beetje die festival vibe zo lekker in je woonkamer. En ik ga nu de band voor je draaien die in 2023 op Lowlands stond. Staat een kort fragment van 3 liedjes staat op YouTube. Die heb ik denk ik al een stuk. Nou, ik denk dat is niet meer op 1 hand te tellen. Nee, richting de 10 plus keer bekeken. Want zo ontzettend vet was dat optreden. Ik was er niet bij, maar via YouTube kon ik dat toch nog een beetje beleven. Nothing but Thieves op Lowlands. Je hoort ze nu met zijn allernieuwste. Dit is Evolution bij 3FM.

0: The 1975 bij 3FM en It's Not Living. Hey, als je nu aan je radio gekluisterd zit, dan ben je waarschijnlijk niet op Lowlands. Dan heb je ervoor gekozen om niet naar Lowlands te gaan. Of misschien had je geen geld meer, zoals ik. Ook ja, hele skere student, dus ja, dan zat er niks anders op dan het allemaal via 3FM een beetje mee te krijgen. Maar om toch een beetje met je iets te brakke collega's dinsdag mee te praten bij het koffiezetapparaat, hou ik je een beetje op de hoogte van hoe Lowlands was. En aan de telefoon heb ik Noor. Zij is namelijk op dit moment op Lowlands. Hey Noor.
1: Hey, hallo.
0: Jij komt net van Tyler the Creator, Tyler the Creator. Yes. Hoe was het?
1: Het was echt zo erg leuk. Ja, het was echt geweldig. Alleen hebben ze wel een kwartiertje eerder gestopt, dus dat was een beetje jammer.
0: En hoezo?
1: Ik heb geen idee of deze stopte die. En we keken ook een beetje om elkaar heen. En we dachten, is het nu klaar of gaat hij nog iets doen? Maar ja, het was echt klaar. Maar ja, het was alsnog heel erg leuk.
0: En naar iedereen, we want more. We want more. En dan komt hij niet meer terug.
1: Dat eigenlijk moeten doen. Nee, inderdaad.
0: Nou, dat is wel wat van teleurstelling inderdaad, hé.
1: Ja.
0: En jij stuurt een appje via de NPO Luisterapp. En dat is heel vet, hé. Jij staat echt hier vlak bij het podium. Bij een DJ-set van de Italiaanse producer Kibba.
1: Ja.
0: Vertel, hoe ben jij zo dicht bij het podium gekomen?
1: Ja, hoe kom ik daar? Nee, ik ben hier met werk, dus wij konden backstage komen. En toen stonden we gezellig bij de DJ-boot.
0: Oh, je hebt zo'n beetje je ingangetjes. Wat fijn.
1: Een beetje zo via zijn we daar gekomen, inderdaad.
0: En hoe was die set?
1: Superleuk. Oh, ik heb echt geen seconde stilgestaan. Het was echt heel erg leuk.
0: Ja, goed,
1: vandaar ook mijn stem.
0: Ja, ik hoor dat. Je hebt lekker lopen meebrullen. Ja, die DJ inderdaad. Ja. Kimba is echt ontzettend goed. En hoe ziet de rest van de avond er nu uit? Want ja, het is pas 12:30. Wat zijn de plannen?
1: Ja, het is pas 12:30. Nou, ik ga nog even naar de Hacienda. Daar ga ik ook nog even dansen. Daar heb ik heel erg veel zin in. Naar de Lima waarschijnlijk nog eventjes. Want daar is een Braziliaanse muziekset bezig. Dus, ik hoop nog een beetje rond en we gaan zien waar de avond eindigt.
0: Hey, zo te horen gaat het helemaal goed komen. Hey, veel plezier nog, Noor, en geniet ervan.
1: Dankjewel, hè.

lekker weekend vieren met de muziek van 3FM. You're the Lost Frequencies and Live It All. Martin Garrix en Ed Sheeran staan voor je klaar. En eerst in categorie altijd goed. Lekker meebrullen bij 3FM met Avril Lavigne. Dit is Skaterboy.

Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je bij 3FM. You're the Repeat It. Heeft morgen vanaf 7 uur 's avonds, dan zijn we weer live bij, hier zo bij 3FM Lowlands. Maar jij bent er op dit moment niet bij. Ik bedoel, waarom heb je anders de radio aan? Nee, precies. Maar misschien ben je wel een van de afgelopen jaren bij Lowlands geweest. Als ik zeg Lowlands, wat is dan het optreden waarvan jij denkt, hey, dit was het allervetste wat ik ooit heb meegemaakt? Drop dat nu even via de NPO Luisterapp. We hebben hier zo bij 3FM een hele bak met live optredens van Lowlands. En dan neem ik je nog even mee naar dat specifieke optreden. Drop het in de NPO Luisterapp.

0: bad memories. Medusa en James Carter hoorde je bij 3FM. Je hoorde Bad Memories. Ik ga zo meteen Seth voor je draaien. En eerst vroeg ik jou net, ja, wat is nou wat jou betreft het hoogtepunt van jouw Lowlands leven? In de zin van, ja, misschien ben je wel ooit bij Lowlands geweest. Is er wel een specifiek optreden wat jou ontzettend is bijgebleven? En Olaf, ja, dat is bij jou het geval, hè? Hey Olaf!
1: Hallo!
0: Jij bent op dit moment niet op Lowlands, hè? Jij hebt andere belangrijke dingen te doen.
1: Nee, helaas. Mijn spelletjesavonden waren belangrijker.
0: Zo is het. Hé, hey, maar jij bent wel een paar jaar geleden op Lowlands geweest. Welk jaar was het?
1: Ja, 2022. Een van de beste jaren.
0: Ja, wat vond je zo vet aan dat jaar?
1: Ja, de opposites stonden daar. En de opposites, echt, dat dak ging eraf daar. Fantastisch om te zien.
0: Ja, die weten er wel een feestje van te maken, hè? Waar stond je ergens in de Alpha?
1: Ja, linksvoor natuurlijk.
0: Uiteraard linksvoor. En is er nog een bepaalde track die jou is bijgebleven, waarvan je dacht, kijk, dat optreden duurde een uur, denk ik. Welke track was nou het hoogtepunt van dat optreden volgens jou?
1: Ja, Licht Uit. Licht Uit is echt een van hun beste tracks die ze gedaan hebben. Die muziek, die teksten erbij, echt fantastisch.
0: Olaf, ik heb uitstekend nieuws voor jou. Ik ga je even mee terugnemen naar 2022. Naar het optreden van de opposites en naar jouw favoriete moment van het optreden. Licht Uit.
1: Hey, dankjewel!

Een verzoekje van luisteraar Olaf. Hij was er namelijk live bij. Het optreden van The Opposites live op Lowlands 2022. Jorden licht uit bij 3FM. Morgenochtend om 9 uur dan gaat hij weer verder. De lijst met de allerbeste festival anthems aller tijden. De 3FM Festival Top 1003. Ja, en mocht je nou ook vanuit je woonkamer dit jaar helemaal niks willen missen van Lowlands, geen zorgen, vanaf 7 uur 's avonds zijn we er weer bij. Doen we live verslag vanaf Lowlands.

0: hoorde je bij 3FM, je hoorde De Laatste Zomer. Zometeen hoor je onder andere muziek van Shakira en Burna Boy. En ook deze staat voor je klaar van Yeah Yeah Yes. En eerst word je bijgepraat over alle belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer: in het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog. Vannacht koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: En welkom, welkom.
3: Het is weekend.
0: En zo is het, Pascal. Geniet van de muziek op 3FM. Shakira en Burna Boy.

0: En How Bizarre hoorde je bij 3FM. Mijn naam is Bas. Ik ben niet echt een groepsdier. Zet mij gewoon maar bij een handjevol mensen neer. En dan voel ik me veel relaxter dan van die hele grote groepen, weet je. Bijvoorbeeld concerten. Ja, ik vind het altijd toch een beetje ongemakkelijk. Zoveel mensen om je heen. Bijvoorbeeld bij Nothing But Thieves heb ik echt uren in de rij gestaan. Voelde ik me helemaal niet fijn bij. Maar goed, ik had het over voor Nothing But Thieves. Maar dit is allemaal niet nodig zo lang in de rij staan.
1: 3FM.
2: Van Deens DC.
0: Nee, geen duizenden fans voor je. Maar gewoon een handjevol fans in een zaaltje staan. En dan kijken naar een wereldformaat band. Want een band, een van de grootste bands op dit moment van Engeland zou je kunnen zeggen. Namelijk Van Deens DC. Jij kan het meemaken. En wat moet je daarvoor doen? Het is heel simpel. Luister naar 3FM. Volgende week, de hele week in de avond, zijn er tickets te winnen vanaf 7 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts voor de 3FM Exclusive met Van Deens DC. Ja, zie dat voor je dus? Maar een klein clubje mensen en dan Van Deens DC op een paar meter afstand. En sterker nog, ze gaan een paar liedjes spelen die nog nooit zijn gespeeld. Ja, dat is echt exclusief. Volgende week dus te winnen bij 3FM. En Van Deens DC heeft de 3FM mega hit te pakken. De belangrijkste track van die week. En die hoor je zometeen direct na Olivia Dean.
3: Oh.

Het is de belangrijkste track van deze week en dus hoor je hem extra vaak. En dat is absoluut geen straf. Nee, nee, Jorde Fontaine's DC bij 3FM en Marianne. En vond je dit nou vet? Dan heb ik goed nieuws voor je. Er komt namelijk een compleet nieuw album aan van Fontaine's DC. Het gaat Dopamine Chamber heten en het komt 16 oktober uit. Dus nog een kleine twee maatjes wachten. En dan hoor je het uiteraard hier bij 3FM.

0: Bronson en Amy Winehouse hoorde je bij 3FM, you're the Valerie. Binnen nu in een minuutje of zeven hoor je Calvin Harris en John Newman. Blame staat voor je klaar. Ja, en ben jij een beetje bang dat jouw baan, jouw beroep binnen nu en een jaar of tien wordt overgenomen door AI? Ja, kijk, het beroep als radio-dj, het mooie is dat het nog mens op mens is, hè? Emotie komt er nog in voor, dus ja, ergens kan AI dat misschien wel. Hopelijk niet, maar misschien wel binnen nu en vijf jaar ook wel heel goed. Maar ik onderzoek eigenlijk een beetje samen met jou of onze beroepen binnen nu en een, nou ja, laten we zeggen, 10 jaar overgenomen kunnen worden door AI. En vandaag het beroep van Pedro.
1: Hey Bas, ik ben Pedro, ik ben fysiotherapeut. Ik help mensen met een tennisarm of met een hamstringblessure. En ik denk niet dat AI mijn baan kan overnemen.
0: Pedro denkt dat AI dus niet het beroep van of de baan van een fysiotherapeut kan overnemen. Pedro, we gaan het binnen nu en 7 minuutjes voor je testen. En eerst Harry Styles.

0: Morris en John Newman hoorde je bij 3FM You're the Blame. Hey, steeds meer mensen gebruiken tegenwoordig AI, Artificial Intelligence. AI wordt ook steeds slimmer. Het kan echt ontzettend veel. Tegenwoordig ook zelfs praten met je. Nou, dat ga ik zo meteen gebruiken. Maar kan AI in de toekomst ook al onze beroepen overnemen? Dat is wat we samen onderzoeken. En vandaag het beroep van Pedro.
1: Hey Bas, ik ben Pedro, ik ben fysiotherapeut.
2: Heeft AI een oplossing als je
0: last hebt van je hamstring?
3: Hey, wat is er aan de hand?
0: Ik heb een beetje last van mijn hamstring nadat ik net een potje korfbal heb gedaan. Kan je me helpen? Wat moet ik doen?
3: Ja, stop even met belasten. Koel het en hou het rustig vandaag. Voelt het scherp of zeurend?
0: Ja, een beetje. Laten we zeggen een beetje, inderdaad. Hoe lang kan ik niks doen dan?
3: Geef het even een paar dagen rust. Kijk of het dan minder wordt en zo niet. Dan doe je gewoon helemaal nooit meer iets. Bank, dekentje, klaar.
0: Nee.
3: Eén met de kussens.
0: Nee, ik wil nog wel sporten hierna.
3: Sporten? Tuurlijk. Gewoon morgen meedoen met de marathon, misschien gelijk een triathlon. En dan stoet je achteruit de Mount Everest op. Niks meer aan de hand, toch?
0: Hè? Ik heb een klein beetje last van mijn hamstring. Dat gaat toch wel weer weg? Dan kan ik toch gewoon weer sporten?
3: Ja, dan doe je gewoon denkbeeldige squats in je hoofd. Super veilig en geen hamstring nodig. En als dat goed voelt, applaus voor jezelf.
2: Nee, AI heeft geen oplossing voor deze situatie.
0: Nee. Als fysiotherapeut is Pedro voorlopig nog even veilig. Hij hoeft zich geen zorgen te maken. Ja, en ben je nou benieuwd of jouw beroep binnenkort vervangen kan worden door AI? Meld je even in de NPO Luisterapp met je beroep. Dan gaan wij dat volgende week samen

Nieuwe muziek ontdek je uiteraard bij 3FM. En zo ook Ella Lengy, you're the choosing Texas. Ben je al een beetje klaar om te gaan dansen zo op je zaterdag op zondagnacht? Zometeen alle remmen los met 3FM talent Lemmer. Time to move staat voor je klaar. En eerst... Jeugd van tegenwoordig. Sterren.

Nieuwe muziek ontdek je uiteraard bij 3FM. En zo ook Ella Lengy, door de Choosing Texas. Ben je al een beetje klaar om te gaan dansen zo op je zaterdag op zondagnacht? Zometeen alle remmen los met 3FM talent Lemmer. Time to Move staat voor je klaar. En eerst... Jeugd van tegenwoordig. Ah,

0: je van Talent Lemmer.
1: 3FM.
0: You're the time to move bij 3FM. Zometeen hoor je onder andere muziek van Duke Dumont en ook Cameron Whitcomb.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: 3FM. Bas van Schaik.
0: Geniet van je weekend en van de muziek op 3FM. Zometeen Amazing met Cameron Whitcomb. En eerst lekker dansen. Duke Dumont hoor je nu. Dit is I Need You.